of cause and effect. Respect.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemorgen allemaal. We gaan sowieso beginnen met het nieuws van 6 uur. Maar daarna breaking news uit het privéleven van Anke Pukkings.
3: Ja.
2: Ze heeft een wilde nacht beleefd, beste vrienden. Hij gaat nooit raden met wie zijn passionele nacht achter de rug heeft.
3: Ik had het ook niet zien aankomen, maar het is wel gebeurd. Eerst het nieuws van 6 van onze grip.
4: Goedemorgen. Spanje zet het licht op groen voor het Hanta cruiseschip. Een Braziliaanse jongen van 13 schiet 2 mensen dood. En een glansrol voor Leandro Trossard in de Champions League. De Hanta Cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft die boot lang afgehouden, letterlijk. Nu ligt hij nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. In het Amazonegebied in Brazilië heeft een leerling van 13 2 medewerkers van zijn school doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond, onder hen een medeleerling. Dat melden de lokale autoriteiten. De jongen gebruikte het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als zijn vader zijn opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. In de hoofdrol, rode duivel Leandro Trossard. Je hoort sportjournalist Janko Beekman.
5: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Hij lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
4: Het is voor Arsenal de 2e Champions League finale ooit. Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, om 13 graden. Morgen wordt het opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt dan tot 15 graden.
2: Ja, Grim, ja, Sander. Mensen, goed luisteren, beste luisteraars. Anke heeft een hele zwoele nacht achter de rug.
3: Ja. Ja. Ja, ik werd wakker en ik dacht, wow, wat was dat? Ja, ik had nooit gedacht dat dit mij zou overkomen.
2: Ik vind het ook wel heel speciaal, hoor.
3: Ik vind het ook heel speciaal, want ik onthoud normaal niks van wat er 's nachts gebeurt.
2: Mm-hmm.
3: En ik werd wakker.
2: En je hebt ook een paar keer gezegd, al nu de voorbije weken, maanden, het is ook mijn type totaal niet.
3: Het is ook zo.
2: Ja.
3: Het is ook niet, bedoel ik, hè. Het is niet mijn type. Maar ik werd wakker en ik dacht, oh my god. Ik heb gedroomd over Ruben van Gucht. Ja, en ik droom normaal nooit. Hoe kan dat nu toch?
2: Ja, hoe kan dat nu toch allemaal?
3: En natuurlijk, ik heb het hier vanochtend al verteld aan al mijn collega's. Was het een erotische droom?
2: Was het een erotische droom?
3: Maar kijk, dat kan ik me allemaal niet meer herinneren. Ja. Maar ik weet wel dat ik mijn ogen opendeed. En dat ik naar Tom keek en dat ik dacht, oh garme, mijn jong. Die heeft nu niet geweten wat ik vannacht allemaal heb uitgespookt.
2: Dan was het een erotische droom.
3: Dat weet hij niet. Wat ik wel heb gedaan, ik heb een uitgebreide douche genomen.
2: Ja, dat denk ik.
3: Alles is van mij afgespoeld. Maar het is ook te veel Ruben van Gucht. Ja, die komt dan ook in mijn dromen voor.
2: En hoeveel tijd heb je eerst in die wachtkamer moeten doorbrengen?
3: Oh. En wat doe je dat ik daar?
6: Samen. En Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Co.

0: Ochtend van Joe met Natalia en haar Arising. 6:07 geworden. Goedemorgen allemaal. Anke heeft moeten bekennen dat ze een speciale droom heeft gehad over Ruben van Gucht.
1: Ja.
0: Wat, maar ik snap wel dat je dan denkt, hoe kan dat toch in godsnaam? Want ja, je herhaalt hier nu ook nog. Ja, hij was heel aangenaam bij ons in de studio.
1: Ja,
0: heel vriendelijk.
1: Heel vriendelijk.
0: Het is nog altijd niet dat je achterover sloeg van, wauw, hoe knap is hij? Dat heb je niet, hè?
1: Nee, echt nul nada noppes.
0: En jij zegt ook altijd, ik snap ook niet al die vrouwen daar voor gaan en daarin lopen allemaal.
1: Nee.
0: En dan hoppa in je droom.
1: Onbegrijpelijk voor mij.
0: Onbewustzijn. Maar dat is verwerking in je dromen. Hè? Dat, dromen zijn verwerking.
1: Maar wacht, dat ik dat stiekem toch willen van. Nee, want dat is echt niet. Hè?
0: Nee, van dingen die gebeurd zijn rondom jou. En die worden dan gekoppeld aan andere dingen. En misschien zelfs die gedachte dat je denkt, hoe kunnen al die vrouwen daarvoor gaan? Verandert dan in je hoofd tot iets. En waar niet. Maar het is toch wel bijzonder wat wij onze dromen allemaal meemaken. Hè?
1: Ja.
0: Ik kan mijn dromen zeer goed herinneren. Hè?
1: Ja, echt,
0: zeer
1: want goed, ik dus eigenlijk nooit. Maar wat droom jij dan zoal?
0: Oh,
1: over mij ook.
0: Onlangs toch ook nog eens een keer een hele zoele nacht gehad.
1: Oh?
0: Met een ex van 30 jaar geleden.
1: Oh.
0: 'S Ochtends, jongen, ik kon me elk detail herinneren en ik dacht, ja, tju, wat in het dagelijkse leven zou ik er niet meer opgekomen zijn hoe plezant dat destijds was. Maar
1: en,
0: die dromen
1: smaakte het naar meer.
0: Ontbloot alles weer. Ja. En ik dacht, ex is ver weg en dat is een goede zaak. Maar dat is toch niet erg?
1: En heb je de ex dan opgezocht op Facebook?
0: Nee.
1: Of werd je wakker en dacht je, tju, ik was nog niet klaar, ik wil terug slapen.
0: Ja, nee, ik vind dat allemaal niet erg. Ik kan ook, maar ik heb het al verteld, ik kan mijn dromen ook sturen.
1: Ja.
0: Ik zit er dan midden in en ik echt waar, hè? De lucide dromen noemen ze dat. Hè? Ik zie ook alles en ik kan dan zeggen, oké, het is een droom, I know, maar ik kan er toch een beetje van verder genieten.
1: Oh. Ja. Dus ik kan echt zeggen, ik wil nu dat jij dit doet.
0: Ja?
1: Amai.
0: Voor een stuk wel, ja. Maar ik kan niet alles controleren, maar ik kan wel, ja.
1: Ik wil nog 7000 vragen stellen.
0: Ja, stel ze
1: maar.
0: Maar geen probleem, hè? Er zijn nog mensen die gaan.
1: Maar kun je dan echt zeggen van, kan je dan echt tegen
0: te kijken?
1: Ja, maar kun je dan echt zeggen tegen je ex, doe dit bij mij, doe dat bij mij?
0: Ja, nee, niet zo vergaand, maar ik zit er wel heel lucide in. Daarover komt je van alles en ook dingen die nergens op slaan. Hè. Het gedromen, dat is zoiets raars. Dan zit je op een bepaald moment in een bepaalde situatie en dan zijn we weer ergens aan het rijden aan de andere kant van de wereld en tegelijkertijd de radio aan het maken en aan het koken door.
1: Ja, weet je, als jij nog eens een gerecht maakt met champignonnen, hè, dan weet ik wat er in die champignonnen zit.
0: Als ik zo in
1: Heel bizar wat je allemaal vertelt.
0: Als ik nog eens een succesvolle droom heb, dan zal ik het recept aan jou geven. Dan.
1: En vooral, ik wil die champignonnen ook. Godverdien.
0: Nee, maar je hebt die eigenschap. Ik heb er wel eens dingen over opgezocht, hoor. En je hebt het of je hebt het niet. En je kan er een beetje op trainen. En dat, voilà. Ik geniet er wel van.
1: Oh nee, Jurgen de Baas heeft net een foto gestuurd, een luisteraar van ons. Goh, de Photoshop-foto van Ruben en ik als koppel. Maar laat het.
0: Als jij er een beetje zwanger uit of zo.

0: is wat mijn mama zei.
1: Meteor Zonnet, dit is wat mijn mama zei.
2: Sven en Anke.
1: Ah, het trieste nieuws kwam gisteravond binnen. Beste vrienden, je hebt het ook al gehoord, gezien op televisie. Staat groot op de voorpagina van de krant. Hans Otten is overleden.

0: De man is maar 55 jaar oud geworden.
1: Ja, erg hè. Ik denk dat heel veel mensen daar gisteren en eergisteren, ook al toen het nieuws bekend werd gemaakt dat hij thuis werd gevonden, mee bezig zijn geweest. Want ja, de gouden tv-tijden met De Blok, weet je nog, met Hanne Troonbeek, zullen we dat allemaal gezien. En alle programma's, Tele Quinto, heeft zoveel gedaan, ook op de radio.
0: Ja, ik heb hem op de radio eigenlijk wel redelijk goed gekend.
1: Ja,
0: destijds toen ik nog op de VRT werkte, en dan hier bij Q-Music. En ja, die man, ja, die was commissaris, hè. Dat was ik, commissaris O. En dat waren wel goed gemaakte programma's, hoor. Die had superveel talent. En ik vond het ook heel bijzonder dat hij die twee werelden zo echt goed kon combineren. Want aan de ene kant was er die hele commerciële televisie, waarin de gladde presentator was. Echt oldschool presentator bijna. De Luc Appermond van zijn generatie. Stond hij daar in die shiny floor shows te blinken. En anderzijds dat satirische. Dat was zelfs een beetje de ideale wereld avant la lettre. Hij had die twee dingen wel. Hè?
1: Ja.
0: Heb je hem gekend, Anke?
1: Nee. Eigenlijk niet, maar ik zag nu, zo stom hè, dat hij mij ook volgde op Instagram.
0: Nee, ja,
1: ik had nog nooit op dat profiel geklikt, maar we hebben daar wel eens mee gebeld toen hij vorig jaar deelnam aan De Verraders.
0: Ja, daar zat hij ook nog bij, ja.
1: Maar iedereen die hem kende, is zo lyrisch over hem. Dat het een top televisiemaker was, radiomaker, maar ook een hele fijne en een hele gevoelige gast. Het is toch zo, ik denk, ja, ook al kent je hem niet, ik kende hem ook niet, je zit er toch mee bezig, hè, zo van...
0: Ik kwam wel eens tegen, want toen ik nog in Rijmeland woonde, dan ging ik soms te voet langs de Deilen tot in Mechelen. En hij woonde eigenlijk langs de Deilen, in een mooie, ja, loftachtige, het was een flat loftachtig, met echt mijn zicht op de Deilen, met zijn terrasje buiten. En geregeld als ik passeerde, zowel ook 6-7 jaar geleden, dan stond hij buiten een sigaretje te roken, zo op zijn terrasje, zelfs als het koud was buiten. En dan stopte ik altijd en zei, hey, hoe is het ermee? Er was altijd een praatje, was altijd heel, heel vriendelijk. Altijd heel geïnteresseerd. En veel mensen hebben hem vorige week nog aan de slag gezien in zijn restaurant, waar de koning ook eens op bezoek is geweest, een tijdje geleden.
1: Ja, en de koning had hem herkend.
0: Ja, ja.
1: De koning zei maar, hey, dit ken je niet van televisie?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, maar en ja, hij laat 4 kinderen achter.
0: Mm-hmm.
1: De jongste is 12 jaar, jong manneke. Toch heftig, hè. Allee, bedoel, voor ons is dat nu, dat staat nu op alle voorpagina's. Maandag is het weer ander nieuws dat erop staat. Maar ja, voor die mensen is dat gewoon, ja, voor altijd een lege plek aan tafel, overal. Dus heel veel sterkte als je hem hebt gekend.
2: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
3: Ah, Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Mannekes.
7: Pompie.
6: Ik voel me de max.
7: Wij ook.
8: Altijd als we in de gamma zijn.
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
8: Oh my god.
6: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf.
9: Die zijn nog verbeterd, hè.
8: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
9: Geven ze korting
6: 30% op alle verf.
8: Dan pak ik 10 potten mee.
6: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
8: Ja, ja.
10: Gamma. Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
12: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
14: Laat ze see you shine.
15: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
18: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
17: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
17: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: Sven en Anke.
21: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're going to do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're going to sing it together tonight.

0: Tina Turner en David Bowie en Tonight. Ik weet al wat ik Tonight ga doen. Ik ga televisie kijken. Om 9 uur zit ik op de eerste rij om Bayern München tegen het PSG te zien. Dat gaat, ja, vorige week heb ik de match gemist en het was fantastisch naar het schijnt met die 5-4. Dus die cijfers moeten ingehaald worden door compagnie. Dus ik ga keihard supporten.
1: Ah, wij zijn heel compatibel, want ik ga dat niet doen.
0: Ik kan me voorstellen dat jij dat niet gaat doen.
1: Ik heb wel een hele goede tip, jongens. Ja. Allebei blijven werken, jij en je partner. Een gezin met kinderen, het huis leefbaar houden en dan nog tijd hebben voor sexy time. Hoe doe je dat? Er sneuvelt altijd iets. Enfin, dat dacht ik. Maar ik heb nu op de socials de 3-uur-methode ontdekt.
0: Okay.
1: En daarmee cover je alles.
0: Alles.

0: En Who Do You Think You Are? De 3-uur-regel. Ben eens benieuwd wat dat gaat geven. De tip van Anke zometeen. De 6:30-regel, die krijgen we het nieuws erbij van onze Grim.
1: Goedemorgen. In de oorlog in het Midden-Oosten gaat de VS tijdelijk geen schepen meer begeleiden in de zeestraat van Hormuz. President Trump pauzeert zijn zogenaamde Project Freedom om te kijken of het tot een vredesakkoord met Iran kan komen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. De Hanta-cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Nu ligt hij nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog 150 passagiers en bemanningsleden. En Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale.
0: Ja. Ga jij kijken, Grimo?
1: Zeker.
0: Laat.
1: Ik heb het vorige week gezien ook. De eerste helft.
0: Ja, want het is om 9:00 pas. Hè. Dan ben je wel even bezig als je vroeg moet opstaan. Maar ja, alles voor zo'n legendarische wedstrijd.
1: Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris om 13 graden. Morgen wordt het opnieuw wat droger en zonniger ook. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 15.
2: File richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je een kwartier. 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 5 minuten file.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: 6:30. Een tip voor een afgevinkt leven.
2: Dus hoe bedien je alles en iedereen, je werk, je huishouden, je kinderen en je partner? Dat kan met de 3-uur durende avondroutine.
0: Oké.
2: Heel simpel eigenlijk. 3 uur. Ja, je beslist zelf of dat van 7 tot 10 is of van 6 tot 9. Maar het eerste uur is de productiviteit samen. Dus de productietijd waarin je klusjes doet of taakjes die je een lange tijd hebt uitgesteld. De vakantieplannen, boekhouding, eindelijk de lamp en de wc vervangen. Koken misschien, whatever. Food preppen. Maar dus echt dat je samen dingen doet in het huishouden.
0: Productief.
2: Van boven tot onder eens opruimen. Hoppakee, goed erdoor. En betrek de kinderen er ook bij. Dan komt het telefoonvrije uurtje. En dat is het connectieuurtje. Dus spelletjes spelen met of zonder kinderen. Echt eens babbelen met elkaar zonder dat de televisie aanstaat. Ja, maar je kunt verschillende... Monopoly duurt 17 jaar. Hè?
0: Monopoly, weekdag. Allee, kan
2: je kunt van alles, maar gewoon connecteren zonder telefoon.
0: Ja, oké, dat snap ik.
2: En het derde uur is de schuldvrije tijd. Dus dan mocht je doen solo wat je wilt. Dan is het echt een uur ongegeneerd scrollen, in bad liggen, naar Temptation Island kijken. Dan doe je waar je gewoon goesting in hebt, want je hebt al quality time gehad met de familie en je bent al productief geweest in het huishouden. Dus dan mag je nog echt doen wat je wil en niemand houdt je tegen. Maar door dat zo echt te verdelen en ja, dus echt te beperken tot een uur, heb je wel alles gedaan wat je moet doen op een dag.
0: Ja.
2: Klinkt ja, maar ja, eigenlijk, want nu doen we alles door elkaar en doen we juist niks.
0: Oké.
2: Maar als ik nu, eigenlijk moet dat gewoon vanavond al eens testen.
0: Ja, maar
2: test
0: is het uit. Laat het morgen.
2: Zal morgen verslag. Wie gaat dat nog mee uittesten met mij? Steek je hand op.
0: Ja,
2: Grim,
0: ja.
2: Grim, nee, je bent de enige met een gezin.
1: Ja. Niet aanwezig.
0: Niet aanwezig. En Sander, ja.
1: Ik heb daar meer tijd voor. Ik ben om 2:00 in de namiddag thuis. Dus ja, bij mij is dat de 7-8 uren regel. Ik heb tijd genoeg om die dingen te spreiden.
2: Maar ik doe er toch nog veel bij. Allee, jij doet ook wel een job er hier en daar bij. Hè? Maar ja, ik ook.
0: Ja.
2: Ja, ik krijg het niet gespreid.
0: Ja, maar jij doet ook het huishouden meer dan Grim, denk ik. En dat is maar normaal ook.
2: Oh ja, dat hoort erbij.

0: Ja, deze zet jij nog eens gaan dansen, Anke.
1: Goh.
0: Lang geleden.
1: Goh. Ja, maar altijd in de living, hè.
0: Altijd in de living thuis.
1: Ja, maar en dan wil ik Tom mee betrekken in mijn dans.
0: En die denkt, dan laat me gerust.
1: Ja, exact.
0: Ja. En laatste vijf kan je nog zijn geweest.
1: Goh.
0: Ja,
1: maar,
0: ook lang geleden.
1: Maar ik...
0: Ja.
1: Goh. Hoe triestig is dat eigenlijk?
0: Het is wel grappig, want ik moet er vrijdagavond nog eentje gaan draaien. En kik in de agenda nog behoorlijk laat. Dus ik denk dat ik rond 2:30 in mijn bed ga liggen. En dan om 7:00 moet ik alweer onderweg voor de Coastwalk in Oostende. Maar het is gelukkig maar 42 kilometer wandelen.
1: Ja, easy peasy.
0: Hè. Niet zagen die kinderen.
2: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja.
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja. Maar ja.
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
5: Ja.
4: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
10: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
12: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
13: Psst, Karen.
12: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
13: Karen, stapelkorting bij Moris.
12: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
13: Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
12: Echt?
13: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
12: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
13: Moris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: naar de jaren 90 en daar ergens is het gebeurd. Something happened on the way to heaven in 1990. Phil Collins.
1: Spin een anker.
2: Het prijsbeest van de dag.
0: We gaan via 2026 van 2025 naar 27 en hier ergens is het aan het gebeuren. Goed nieuws voor de luie bestuurders. In ons land rijden nu al meer dan 500.000 volledig elektrische auto's. En daar komen binnenkort wellicht nog de zelfrijdende elektrische auto's bij, want Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, die hakt eerstdaags de knoop daarover door. In Nederland mogen ze wel al de weg op de volledig zelfrijdende elektrische wagens. Nederland is het eerste land in Europa dat ze toelaten, die van Tesla, op de openbare weg. En ja, ik heb een fragmentje meegebracht van Koen Swijnenberg, van Koen en Sander. Dat zijn eigenlijk de Sven en Anke van de Joe in Nederland, want we hebben daar ook een Joe.
3: Het is de Sven van de twee die het getest heeft.
0: Dat is de Sven van de twee?
3: Ja.
0: Dus die Koen, die heeft een Tesla die zelfstandig kan rijden. En die zei, dat gaan we dan nu maar eens proberen. En hij zette een filmpje op zijn socials van zijn eerste rit zonder handen aan het stuur. En dat ging zo.
4: En daar gaat hij, mijn eerste rit in mijn eigen auto die nu zelf kan rijden. En ik hoef dus niks te doen. Geen gas, geen rem, geen stuur, geen richtingaanwijzer. Helemaal niks. Behalve opletten, want dat wel, ik ben nog steeds zelf verantwoordelijk. Nou, dit zijn de eerste meters. Kijk even naar mijn blije bakkers. Ja, dit is natuurlijk wel heel leuk om mee te maken. En ook een beetje gek natuurlijk. Dankzij alle camera's en AI ziet de auto meer dan jij en ik bij elkaar. En op Instagram kreeg ik al heel veel reacties binnen. Driekwart gebruikte allemaal hetzelfde woord, namelijk doodeng. Maar vind ik het ook eng? Nee. Integendeel, ik voel me eigenlijk heel snel vertrouwd met het systeem. En ik ben niet bang dat er ineens iets geks of iets onveiligs kan gebeuren of zo. De auto rijdt gewoon rustig, smooth, blijkt een prima chauffeur.
0: Een prima chauffeur zelfs.
3: Maar tot je verder kijkt in het fragment, hè. Hij staat aan een rood licht.
0: Ja.
3: En eens hoort hem iemand achter hem tuten. Wat blijkt, het was zo een verkeerslicht, maar 100 meter, of ervoor is nog een verkeerslicht.
0: Ja.
3: En de auto is aan het wachten op het volgende verkeerslicht, maar geeft bij groen, bij het licht waar
0: vertrekt
3: hij staat...
0: Vertrekt eigenlijk niet, want hij te ver zit te kijken.
3: Ik vind het niks.
0: Je vindt het niks?
3: Nee. En ook, ja, ik denk, Koen, love him, maar ja, die heeft die Tesla misschien ook gratis gekregen.
0: Ja, is dat zo?
3: Het is geen promofilmpje voor Tesla zelf. Maar
0: dat
3: in ieder geval, als je het ziet, denk ik... En ook, je moet nog altijd opletten, hè. Dan doe ik het liever zelf.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat vind ik een argument.
3: Anders word ik echt lui, moe, val ik in slaap, ben ik te laat. Ik weet niet, volgens mij gaat dat nog gedoe zijn.
0: Ja, maar het gaat nog gedoe zijn.
3: Het
0: is de overgangsfase. Maar stel dat, want ik rij ook zelf graag met de auto. Ik vind het ook echt leuk om te doen. Maar stel op een bepaald moment dat die auto echt vlekkeloos goed rijdt. In Amerika zijn er al taxis die zo rondrijden waar eigenlijk nauwelijks problemen mee gebeuren. En als je kan instappen, je hebt ook niet de verantwoordelijkheid over wat er gebeurt. Omdat dat ding dat goed doet. En je kan, nadat je 4 glazen wijn hebt gedronken, toch nog naar huis geraken. Omdat je zegt, doe jij het maar.
3: Mag dat? Want je moet toch opletten?
0: Nu nog niet, maar stel dat dat er komt en dat die auto alle problemen kan vermijden onderweg en die kan je thuis brengen en je mocht wel op je gsm scrollen onderweg of je mocht een boek lezen of je mocht, is dat toch wel handig?
3: Ja, maar dat gaat wel toch handig. Echt escaleren, dat weten we nu toch allemaal. Dat mensen gaan beginnen seksen onderweg in de auto.
0: Oh, nu wil ik hem zeker.
3: Sorry, maar dat gaat echt, dat gaat allemaal mislopen, ik zie het nu al.
0: Oh, maar gezegd.
3: Nee, daarom zit ik niet graag in een vliegtuig, omdat ik zelf wil rijden. En dan, ik weet niet, ik ja, geen fan. Sorry, geen fan.
0: Oké.

0: Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello. Heel veel berichtjes komen binnen op die zelfrijdende auto's. Ja, heel veel kritiek, als in willen we nog meer scrollen op onze gsm. Oh, komt dat wel allemaal goed? Is dat wel allemaal een goed idee? Maar Karim stuurt, mijn man mag al 10 jaar niet met de auto rijden wegens epilepsie. En ik moet hem overal heen voeren. Voor hem en mezelf zou het enorm helpen een zelfrijdende auto om naar zijn werk te gaan. Kan ik nu wel inkomen.
1: Ja, en je moet ook wel zeggen, er gaan inderdaad nog veel rare dingen gebeuren voor we er eenmaal zijn, maar je moet wel durven kijken naar de verre toekomst. Ja, en als die auto's echt perfect zijn afgesteld, dan denk ik dat er toch gaat van komen, hoor. Er zijn nu al zoveel systemen die je begeleiden in je auto, die je nu al helpen om automatisch af te remmen, om binnen de lijntjes te blijven. Die zijn nog niet 100% goed, daar zitten nog allerlei fouten op, maar vroeg of laat gaat het toch
0: gebeuren. Maar weet je waar ik echt naar uitkijk?
1: Vliegende auto's.
0: Echt. Maar ja, ik meen eens of dat je in een bol zit, in een glas bol, zoals een jommeke. En dat je dan gewoon vliegt, inderdaad.
1: Ja.
0: Naar waar je moet zijn, naar de lijst.
1: Ook tof.
0: Met een vliegende bol, daar gaat er ook nog van komen.
1: Ja, maar als je dan een botsing hebt.
0: Nou, we hebben toch ruimte genoeg?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: We moeten een beetje voorzichtig zijn.
1: Ja, maar wel, inderdaad, zodat die dingen uit onze jeugd, de bol van Gobelijn, Knight Rider, dat het allemaal dingen zijn die dichterbij komen. Want praten met onze auto's, dat doen we al lang ondertussen. Het is toch bijzonder, hè? We leven wel in de toekomst, hè?
0: Wat het

0: ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dit is jou.
5: We zijn een beetje te laat. Waar zat jij?
6: Ik was naar het toilet.
5: Maar ik wou je komen redden. Ik dacht, is het vast?
6: Nee, nee.
5: Het liefst. Ik was echt ongerust. Ik dacht, die heeft een aanval gekregen. Je moet die gaan halen.
6: Nee, maar ik had de timing net onder controle.
5: Ik was echt ongerust, hè, Sander. Hè, dat was wel heel schattig om te zien hoe ongerust ik was over Sven Ornelis. Hè. Dan zie je toch de echte liefde. Ongerust.
6: Hij was
5: toch
6: gewoon zelf plassend. Voorlopig moet je nog zelf gaan. Hè?
5: Man. Nieuws van zeven, van onze grim.
7: Goedemorgen. Een nieuwe fase breekt aan in de oorlog in het Midden-Oosten. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart op 12 jaar. En Arsenal is de eerste finalist in de Champions League. Amerika stopt met aanvallen op Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd. Volgens Rubio heeft de VS alle doelstellingen bereikt.
8: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
7: Met dat project freedom wil de VS de straat van Hormuz opnieuw openen. En tegelijkertijd zegt president Trump dat hij dat project freedom tijdelijk pauzeert. Hij wil geen schepen meer begeleiden door de zeestraat als drukmiddel, want de onderhandelingen tussen Iran en de VS zitten voorlopig muurvast. Iran heeft de straat van Hormuz eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Het Nederlandse cruiseschip met zieke mensen op mag dan toch aanmeren tegen het einde van de week op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering, nadat Spanje de boot lang heeft afgehouden. Nu ligt het schip nog voor de kust van Kaapverdië. Er stierven al 3 mensen aan boord, wellicht door het Hanta-virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden, onder hen ook 2 Belgen, en zij stellen het goed. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddelde op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
9: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
7: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het Atletico Madrid met 1-0... dankzij rode duivel Leandro Trossard. Dat zegt sportjournalist Janko Beekman.
10: Dat was een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
7: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En dan nog dit. Binnenkort koop je wc-papier zonder kartonnen rol in het midden. Een Zweeds bedrijf heeft daar een innovatieprijs voor gewonnen. Het bedrijf heeft daar iets anders op gevonden op die stevige binnenkant, opdat de rol een rol blijft. Maar wat precies, dat houden ze nog geheim. In ons land zou die uitvinding zo'n 3 miljard rolletjes per jaar besparen.
5: Ik vind het heel erg. Sorry, maar met wat moeten wij dan knutselen thuis met de kindjes?
6: Wat moeten wij dan knutselen?
5: Welke moederdag cadeau ga ik dan nog krijgen?
6: Keukenpapier.
5: Wat?
6: Keukenpapier.
5: Keukenpapier, daar kunnen we niet veel mee.
6: Nee. Frank, goedemorgen. Hallo.
11: Goedemorgen.
6: Vandaag een beter dag? Nee, nog altijd niet zeker, hè?
11: Nee. Wel, ons land wordt eigenlijk in 2 gedeeld. Hè? Dus je hebt in het westen en noordwesten van het land dat het meestal droog is. Ik zeg niet dat het helemaal droog is, wat motregen is altijd wel mogelijk. En anderzijds in het noordoosten en oosten van ons land, daar is het heel ander verhaal. Hè? Dus daar kan het nog altijd continu blijven regenen. En het is zo dat eigenlijk de regenzone heel traag wat opschuift richting het zuidoosten. Eerder richting de taalgrens. Dus uiteindelijk gaat het voornamelijk in Ardennen zijn wat het nog nat is. En in Vlaanderen op steeds meer plaatsen wordt het al wel eventjes wat droger en dat bij temperaturen van 13, 14 graden. Maar in de regen, bijvoorbeeld in Limburg, wordt het niet warmer dan 11 graden. En morgen wordt dan een betere dat het zo goed als droog blijft. En enkel buitjes nog altijd wel mogelijk. In de voormiddag, na de middag, hebben we dan eerst veel wolken. Later komt de zon erdoor. En het is dan iets zachter, een graad of 16 wordt het dan.
5: De files op deze woensdagochtend richting Antwerpen op de E313 file tussen Massenhoven en Wommelgem. Een kwartier, ook een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. En richting Hasselt op de E313 tussen Ham en Beringen een kwartier.
12: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

0: Het regent dat het giet, maar Ricky Martin, die geniet.
1: Hey, je bent waarschijnlijk onderweg naar je werk. Heel veel van de mensen die nu aan het luisteren zijn, zijn werkende mensen. We zijn misschien al bezig, al een paar uur. Ja, een job, dat neemt een belangrijk deel van ons leven in. Wij hebben nu een geweldige job, want hier met z'n allen radio maken, plaatjes draaien.
0: Dat is een beetje babbelen.
1: Ja, dat is kei tof om te doen. Dat is ook werken. Ook werken, maar heel gezellig. Ja, en andere jobs, die steken alweer anders in elkaar. Dan moet je de voordelen elders gaan zoeken. En daar willen we ze even bij jullie een klein onderzoekje over doen via onze app. Want straks komen de resultaten die we ook met jullie willen delen van een groot onderzoek van SD Works naar wat bij mensen de belangrijkste factor is om gelukkig te zijn op het werk. En ze hebben dat zeer uitgebreid onderzoek en ik onderzocht en ik vind het resultaat eigenlijk heel opvallend.
0: Ja, ik...
1: Dat de grote meerderheid het belangrijkste vind ik heel opvallend.
0: Ik kan
1: het
0: bijna niet geloven.
1: Ja, ik kan het wel geloven.
0: Ik
1: kan me wel iets bij voorstellen, maar ik vind het wel straf dat mensen dat in een onderzoek zo uitgebreid zeggen. Maar daarom gaan we eerst ons eigen onderzoek doen.
0: Dan kun je toch niet volhouden, maar bol.
1: Ja. Eerst eens ons eigen onderzoek doen. Hè. Wat is voor jou de belangrijkste factor om gelukkig te zijn op je werk? En je krijgt een aantal mogelijkheden die je mag aantikken via de app. Ofwel een goede teamsfeer, hè, dat je met leuke mensen werkt. Aha. Een jobzekerheid, dat je weet van ja, maar ik zit hier echt wel heel goed. Dus die jobzekerheid is belangrijk. Een goed loon als derde mogelijkheid, dat je denkt van ja, ik verdien hier wel goed met een boterham. De work-life balance, de jonge generatie die gaat daar heel hard op. Die vindt dat heel belangrijk. Erkenning krijgen voor je werk. Of gewoon simpelweg je werk graag doen. Dat je zegt, ja, dit is het. Dit is de job die ik het liefst doe.
0: Oh, wij gaan het ook invullen. Ga jij invullen?
1: Wat ga jij invullen?
0: Goede teamsfeer natuurlijk.
1: Ja, loon natuurlijk. Kom, vul maar even in. Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt bij jullie.

0: zometeen gaan we bellen met iemand van SD Works. Die hebben een groot onderzoek gedaan waar mensen gelukkig van worden op hun werk, wat ze de belangrijkste factoren vinden. En wij dachten, het is wel een heel opvallend resultaat van dat onderzoek. Dat is voor zometeen. Maar we dachten, we gaan het ook eens vragen aan onze Joe-luisteraars.
1: Sven en Anke.
0: Ja, want die kennen we het beste toch, hè?
2: Ja, Patricia zegt een bekwame baas. Want tegenwoordig is het vaak een klucht wie ze verantwoordelijkheid geven.
0: Oei.
2: Iemand stuurt me anoniempje. Ik ben 35 jaar in dienst. En ik zit na een burn-out nu al een jaar op een andere dienst. En je moogt gerust zijn dat een goede teamsfeer het allerbelangrijkste is. Maar niet bellen hier over AUB. Bij deze dat ik de naam niet zeg.
0: Ja, en ja, ik schrik er niet van. We gaan de resultaten van de poll toch al even meegeven. Eigenlijk, je werk graag doen vindt iedereen het belangrijkste. Maar goed, wat zijn dan de factoren? Dus dat is een soort van extra factor. Je moet je werk graag doen, maar wat moet je dan allemaal hebben om je werk graag te doen? Dat is een beetje de vraag. En dan komt eigenlijk als belangrijkste antwoord met 29% een goede teamsfeer. Iedereen vindt dat het belangrijkste. Belangrijker zelfs nog dan erkenning voor je werk, wat dan op de tweede plaats staat met 12%. Dan die work-life balance die zo belangrijk is voor heel veel jonge mensen. Ja, 8% maar. En een goed loon waar je van zou denken, dat is toch wel een hele belangrijke. 7% vindt dat maar de essentie. Terwijl jobzekerheid, waar je toch ook van denkt, dat is ook wel een van de essentiële dingen van hier ben ik zeker. 2% maar.
2: Ja,
0: als je niet goed voelt op het werk,
2: 100%. Iedereen wil liever lol op het werk dan in een gouden kooi te zitten. Goedemorgen, Lisbeth.
3: Goedemorgen, Anke en Sven.
2: Ja, jij klinkt ook heel gelukkig. Je bent ook heel gelukkig op het werk. Wat doe je precies?
3: Oh, ik werk hier bij ons in het dorp, bij de plaatselijke slager, bij slagerij Geert en Wendy en Zone.
2: Oh ja? En Lisbeth. Hè? Lisbeth ook nog. Lisbeth doet ook mee.
3: En ik ben er ook nog. En nog een aantal mensen. Ja, we zijn een heel team daar. Ja.
2: En het is daar heel plezant.
3: Ja. We hebben echt een heel leuke sfeer bij ons op werk. Iedereen die onze slager kent, kan het zeker beamen dat het daar een fantastische sfeer is wanneer u de winkel binnenstapt. U wordt altijd heel vriendelijk onthaald met een goeiemorgen, goeiedag, goeieavond. En u wordt altijd heel steeds vriendelijk bediend en goede uitleg wordt u gegeven daar.
0: Ja, ja, ja. Voor de klanten leuk, maar voor de mensen die er werken ook zo leuk.
3: Ja, zeker. Dat is nu echt waar. Wij zijn echt een vol team. We hangen echt aan elkaar. Oh. En iedereen is op elkaar ingestemd. Oh. En ja, echt waar.
2: Ik denk dat heel veel mensen denken, nu wil ik daar ook gaan werken, zeg. Bij de slager. Welke naam was het weer?
3: Slagerij Geert en Wendy en Zone in Reti.
2: Reti. Een hele fijne werkdag vandaag. Veel plezier, Elisabeth.
3: Gaan we doen, jullie ook. Daag!
1: Nu zaterdag vanaf 10 uur.

0: Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in De Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo, ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.
4: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
6: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: The Riddle van Nick Kershaw. En uit elk onderzoek blijkt dat als je Joe opzet op je werk, dat die sfeer vanzelf goed komt. Ook al heb je echt de rotste collega's van de wereld. Blijkt zo, hè.
1: Met garantie niet tevreden geld terug van Anker, hè? Daar zorgen we voor. Zeg, SD Works, die hebben een groot onderzoek gedaan naar wat is de belangrijkste factor om gelukkig te zijn op je werk. We hebben dat onderzoek kleintjes overgedaan bij onze luisteraars. Er zijn wel wat reacties opgekomen, maar ik neem aan dat het onderzoek van hen wat groter was. Virginie Verschoor is van haar bedrijf SD Works, hangt aan de lijn. Goedemorgen, Virginie.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Gelukkig zijn op het werk, onze job graag doen, dat is zo belangrijk, want gemotiveerde werkkrachten, dat wil natuurlijk elke werkgever. Maar ja, hoe kan je mensen motiveren? Je hoort nu van alles over work-life balance, je hoort over teamsfeer, erkenning krijgen, jobzekerheid. Maar wat blijkt uit jullie onderzoek dat het allerbelangrijkste zou zijn voor de modale Vlaming?
2: Ja, wel kijk, we doen jaarlijks een dergelijk onderzoek en dit jaar was dit niet anders. En op stip staat nog altijd het salaris.
1: Salaris
2: ik bedoel, het cashgegeven blijft belangrijk. Een van de redenen daarvoor is, ja, als jonge mensen of mensen in het algemeen een aankoop willen doen van een woning of iets anders van aanzienlijke waarde, dan wordt er meestal toch wel rekening gehouden met dat cashinkomen. Maar natuurlijk, het cashinkomen is ook niet alles. Hè. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen, zoals de jobzekerheid, de stabiliteit ook van de organisatie. Maar we zien dan ook wel een kleine nuance, een klein onderscheid tussen mannen en vrouwen, waar vrouwen misschien net iets meer de aandacht zullen schenken aan de collegialiteit, de teamsfeer, de work-life balance. Dus dat komt er inderdaad allemaal heel hoog in de ranking. Cash blijft nog altijd momenteel op nummer 1 staan.
1: Maar zeg je nu dat cash voor mannen belangrijker is dan voor vrouwen? Heeft dat met prestige en heeft dat ook te maken met de klassieke loonkloof waar ook al over gesproken wordt? Of is dat een beetje een vicieuze cirkel?
2: Nee, ik denk niet echt dat het een vicieuze cirkel is. Die loonkloof die bestaat al heel lang. Die Europese richtlijn wil dit bespoedigen om de kloof te gaan sluiten tussen mannen en vrouwen.
1: Nee, dat snap ik, Virginie, maar ik wil eigenlijk zeggen, als vrouwen er het ook niet zo helemaal bovenaan een prioriteitslijst stellen of toch niet zo belangrijk vinden als een man, dat zij dan er ook niet zo op aandringen om hetzelfde loon te krijgen. Zeg, als ik mij goed voel ergens, vind ik het belangrijk. Zit daar niks in?
2: Ja, ik denk hoe dat de vrouwen in het leven staan zal misschien wel een rol spelen. Die dragen nog altijd heel wat zorg voor het huishouden, voor de kinderen thuis. We zien ook dat het percentage deeltijdse medewerkers toch nog altijd vrouwen zijn ten opzichte van mannen. Dus dat zal daar ook onrechtstreeks een rol in spelen.
0: Ja, en voordelen, hè, dat je 3 dagen in de week inderdaad thuis kan werken om er voor de kinderen te zijn. Ja. Eigenlijk zou dat voor mannen hetzelfde moeten zijn. Ik denk wel dat we evolueren naar een tijd, toch? Waarin dat hetzelfde gaat zijn. Ja.
2: Ja, we zien toch een evolutie, hè? Waarbij dat nu ook mannen ouderschapsverlof kunnen nemen en zo. Daar waar vroeger eigenlijk het hoofdzakelijk vrouwen waren die moederschapsrust namen of thuis bleven voor de kinderen. Dus we zien bij die jongere generaties dat daar wel een NL-beweging gebeurt. En dat die rollenpatronen ook eigenlijk voor een stuk aan het vervagen zijn.
0: Oh, want je zegt van, inderdaad, bij jonge mensen inderdaad, is dat salaris belangrijk. Maar wij dachten toch ook altijd dat jonge mensen die work-life vooral heel belangrijk vonden, dat het vooral live is en er work een beetje bij pakken. Maar dat blijkt dus uit onderzoek van niet.
2: Ja, wel ja, kijk, de cijfers spreken en zeggen wat ze willen zeggen. Ik ga niet zeggen dat voor mannen de work-life balance niet belangrijk is. Hè. Dus dat komt zeker en vast aan bod, maar dat staat niet bij stip op nummer 1.
1: Nee, dat is een goed loon. Dus net daaronder jobzekerheid, hè? Dat is ook heel belangrijk.
2: Ja, om u een idee te geven qua cijfers, bijvoorbeeld de collegialiteit en de goede sfeer staat bij vrouwen op nummer 1 met 53,5%. En bij mannen staat dat met 46,2%. Dus het is niet dat het volledig onbelangrijk wordt. Het staat gewoon niet in dezelfde ranking, in dezelfde positie als bij vrouwen. Daar waar dat bijvoorbeeld het salaris salarispakket en cashgeld voor de mannen 50,9% vertegenwoordigd en bij de vrouwen 46,1%. Ja, ja, okay. Dus we zien daar net het omgekeerde. Ja. Ja, dus er zijn nuances. En het is nu ook niet dat de mannen zeggen, ja, voor mij wordt life, laat het maar zitten, het is niet belangrijk.
1: Het werk, no problem. Ja,
0: en uiteindelijk zien we allemaal graag dollartekens dansen voor onze ogen.
1: Goed, even zien de schoon is. Dankjewel voor je uitleg. Dankjewel voor je
2: dat
1: uitleg.
2: Dat bepaalt onze koopkracht. Dankjewel.
1: Uiteraard, dag. Ja, dat is ook zo. Goeiedag gewenst. Dank je.
2: Dag.

0: als de werkvloer maar een zoo is, een gekke zoo, dan is het plezant. En dan hou ik er ook vol. En nu is dan 7:30 van onze Grim.
1: Goedemorgen. In de oorlog in het Midden-Oosten gaat de VS tijdelijk geen schepen meer begeleiden in de zeestraat van Hormuz. President Trump pauzeert zijn zogenaamde Project Freedom om te kijken of het tot een vredesakkoord met Iran kan komen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders zijn wel bezorgd over phishing of fraude. En Vlaams mobiliteitsminister De Ridder bekijkt of er ook bij ons zelfrijdende Tesla's de baan op kunnen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Aanleiding is een testproject dat ook al in Nederland loopt. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen wordt het droger en zonniger en 15 graden dan.
0: Waar verlies je meer dan 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen? 20 minuten en kwartier richting Hasselt op de E313 tussen Ham en Beringen. En nog richting Antwerpen op de E313 tussen Maashoven en Wommelgem. 10 minuten, ook nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Brussel E40 tussen Bert en Mens en Stevens-Woluwe. 10 minuten vertraging.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Het cijfer van de dag.
5: En het is een groot cijfer, Anke. Het is niet bescheiden. We pakken uit met tada. Kijk even mee op het scherm. Hoeveel komt er tevoorschijn?
0: 33.732. Jouw maandloon.
5: Nee.
0: Nee?
5: Dat is maar waar.
0: Een beetje minder dit.
5: Ik zal het goed tekenen.
0: Nee, zeg eens. Welke sector?
5: Nee, het gaat over 33.732 mensen in ons land.
0: Oh.
5: Kunnen zeggen, ja, ik.
0: Ja. Oké. Okay.
5: En
0: is iemand van ons ochtendteam?
5: Nee, niemand van ons ochtendteam.
0: Maar wil je erbij zijn?
5: Ja, ik denk dat je wel wil bij zijn. Dat denk ik wel. Ja,
0: heeft
5: ja,
0: het
5: ja,
0: te maken
5: ja,
0: met status, prestige? Iets
5: dat
0: wat je kan
5: heeft het zeker mee te maken. Met
0: of is het iets wat je in huis al hebt gekocht?
5: Nee, het is niet iets wat je hebt gekocht. Nee. Maar ze hebben het, hè. Ze hebben het alle 33.732.
0: Kennen wij persoonlijk zo iemand?
5: Ik weet het niet. Vermoedelijk wel. Het zou wel kunnen dat we zo persoonlijk iemand kennen, ja. Ja.
0: En hoe krijg je het dan?
5: Ja, dat is...
0: Hoe is je mee geboren?
5: Om heel eerlijk te zijn... Je wordt ermee geboren.
0: Een adellijke titel. Is het zo, ja...
5: En ken je iemand met een adellijke titel?
0: Met een kleine D.
5: Ken je iemand met een adellijke titel?
0: Ja, ik heb een vriendin, Mathilde. Nee, ik heb daar kos.
5: Maar dat is het niet. Het is iets anders. Nee, het is iets
0: maar is
5: anders.
0: Het wel zoiets?
5: Je zit eigenlijk al behoorlijk dichtbij. Ja. 33.732 kunnen zeggen, ja, ik ben erbij.
0: Geboren ergens op een speciale locatie?
5: Bijvoorbeeld. Zoiets.
0: Een tweeling?
5: Slimmer en slimmer te denken, een tweeling. Slimmer, je bent er nog niet, maar het wordt warm onder je voeten, Anke. Allee, raad eens mee allemaal. Help Anke een beetje op weg, het is niet zo ontzettend.

0: vind dat een beetje te drastisch. Fergal Sharkey, a good heart is deze, is hard to find. Zitten veel rare typen in de wereld, maar ook veel mensen met een goed hart nog altijd.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Ook allemaal mensen die Anke goed aan het helpen zijn om te raden naar het cijfer van de dag. 33.732, Anke.
3: Ja, het gaat over de buitenechtelijke kinderen van Prins Laurent. Nee. Dat stuurt Tony, hè. Ik moet overlopen
0: Tony,
3: wat de luisteraars sturen.
0: Kom aan.
3: Kathleen zegt, die de dubbele nationaliteit hebben.
0: Geen slechte.
3: Gary zegt 33.000 en zoveel roodharige personen. Miljonairskinderen komt hier binnen. Mensen met tweede verblijven in het buitenland, zegt Nancy.
0: Dat zijn er nog meer. Dat stond in de krant onlangs.
3: Luna stuurt de dingen, het aantal kastelen in ons land. Dat was heel veel.
0: 33.000.
3: Tanja zegt aantal mensen die de lotto hebben gewonnen.
0: Mm.
3: En, maar dit komt vaak binnen. Ik denk dat het dat is.
0: Wat?
3: Het aantal dat zo metekind of petekind is van de royals.
0: Van de koning?
3: Ja.
0: Wanneer word je meet of petekind van de koning?
3: Is dat niet zo de zevende zoon of
0: ja,
3: de dochter?
0: Ja, zijn er zoveel. Dat is toch redelijk uniek. Hè.
3: Ik kan zeg het maar gewoon, jongen. Zeg het.
0: Ik zal nog twee tips geven. Dus zoveel mensen, meer dan 33.000, kunnen zeggen, ja, ik ben erbij.
3: Ach, jij wel?
0: Nee, ik niet.
3: Oh.
0: Mensen kunnen dat zeggen. Maar ik zal twee namen geven van mensen die kunnen zeggen, ik ben erbij.
3: Oké, en dan moeten we nog eens zeggen.
0: De bekende voetballer Dries Mertens is erbij.
3: Oké.
0: Okay. Die is erbij. Dries is erbij.
3: Ja?
0: Ik kan zeggen, als Dries naar de radio nu luistert, die kan zeggen, ja, ik.
3: Geridderd.
0: Nee, dat is niet. Nele Somers, die kan het ook zeggen. Nele.
3: Maar geboren op 29 februari? Nee, hè? Nee, want Nele Somers is vandaag jarig.
0: George Clooney. Die kan het ook zeggen. George Clooney kan het ook zeggen.
3: Mensen die jarig zijn op deze dag.
0: Er zijn 33.732 mensen jarig vandaag.
3: Oké.
0: Okay. Dus dat zijn allemaal jarigen. Dat is het cijfer van de dag. En dan denk je, oké, goed. Ja, zijn we met zoveel. Maar het is wel leuk om eens te achterhalen wat de dag is waarop de meeste mensen geboren worden.
3: Is daar een website van?
0: We gaan bellen met Wendy Schelfout, woordvoerster van Stadbel. Die houdt het allemaal bij voor ons land. En die gaat zeggen welke dag het meeste mensen jarig zijn. En dan kunnen we met 9 maand verschil ook rekenen wanneer Poeperkesdag is eigenlijk.
3: Oh, maar zo leuk. Maar ik heb je ook gevraagd wat dat bij ons is?
0: Zometeen.
1: Vanavond bij VTM zijn ze nog lang niet aan het koken in de keuken van Huisgemaakt. En bij VTM 2 speelt Bayern tegen PSG in de halve finale van de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
5: Balju
4: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
5: Abdij
4: glimlachten ze terug. En een week later aan
5: Buil
4: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
5: ULB.
4: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn. Aan
5: Marie-José.
4: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
1: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Crazy Deals!
7: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
8: Amai, dat is echt wel zot.
7: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
8: Is dat ook open op Hemelvaart?
7: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
10: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
9: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haar omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: worden nog altijd heel blij van Euphoria van Loreen. En volgende week is weer dat feestje. Hè. Ik heb het liedje nog altijd niet gehoord.
1: Het is wel een liedje van ons land.
0: Ik heb per ongeluk vermeden.
1: We zullen het opzoeken voor jou.
0: Ik heb per ongeluk vermeden.
1: Ja, cijfer van de dag. Het was 33.732 mensen. Zijn jarig vandaag, dus aan al die mensen. Dus al wel een deeltje van naar ons luisteren. Dikke proficiat, geniet van je verjaardag.
0: Dikke kussen.
1: Ja, je zit in goed gezelschap van een aantal bekende mensen onder andere. Dat is, ja, dat is een behoorlijk cijfer. Het gemiddelde ligt zelfs een beetje lager, als ik het goed begrijp. Wendy Schelfout, die zit met de cijfers in de hand. Ze is de woordvoerster van Stadwel. Goedemorgen, Wendy.
2: Goedemorgen.
1: Ben je altijd cijferfetischist geweest? Had je dat vroeger ook al?
2: Toch wel een beetje, ja. Het is toch altijd fijn om de dingen een beetje in perspectief te plaatsen.
1: Heb je dan statistiek ook gestudeerd? Want dat vond ik niet leuk. Hè?
2: Nee, dat totaal niet. Ik kom uit de kunstwetenschappen, dus totaal een andere richting.
1: Oh, goed dat je daar ontsnapt bent. Heb jij ooit statistiek gehad?
0: Nee, ik heb het nooit gehad. Ik heb het ook altijd vermeden, net zoals Eurosong precies. Maar ik, ik vind dat wel mega interessant. Bijvoorbeeld, ik ben mega fan van de website familienaam.be. Kan je zien hoeveel namen, ja, dezelfde, hoeveel personen, dezelfde familie.
1: Naam, ja.
0: En ook waar dat die gesitueerd zijn.
1: Ja, ja, kan je,
0: zo in Wallonië wonen veel Bukkingsen, zegt.
1: Is waar,
0: ja? Wow, wie zijn dat? Dus ik vind dat van die statistieken altijd razend interessant.
1: Gemiddeld, Wendy, hoeveel mensen worden er per dag, allee, hoeveel mensen zijn jarig per dag in ons land, gemiddeld?
2: Ja, elke dag zijn er gemiddeld 32.000 andere Belgen jarig. Dus je deelt je verjaardag altijd met ongeveer 32.000 andere mensen.
1: Ja, ja, maar er zijn dan toch wel weer dagen die er bovenuit steken. Weet je, misschien is de top 5, ja, de top 5 van de dagen waar het meeste jarig zijn even overlopen. Voor iedereen die aan het luisteren is, die dan vraagt, ja, zit ik in een populaire dag of niet? Vertel even.
2: Zeker. Ja, je hebt het meeste kans om in een populaire dag te zitten als je in het voorjaar jarig bent. Want de eerste 4 zijn sowieso in het voorjaar. De eerste populairste dag is 1 maart. Uh-huh. Dan zijn er ongeveer 36.000 Belgen jarig. En dan komen we bij een verjaardag die we binnenkort vieren, 10 mei. De derde plaats is voor 1 februari. De vierde voor 5 mei, dus dat was gisteren. En dan pas op de vijfde plaats komt een datum in het najaar, dat is 1 oktober.
1: Wacht, 1 oktober, wat gebeurt er 9 maanden voor 1 oktober? Weet je dat uit je blote hoofd? Ik weet het eigenlijk.
0: Januari? Is dan zo een nieuw jaar dat je denkt van, oh, we gaan nog voor een kindje?
1: Is dat zo? Ah ja.
0: En je probeert misschien zo wat lente, zomer een kind te krijgen, want ik heb zo gedacht, hè.
1: Maar ja, nee, maar dat is 1 februari toch, hè? Dat is toch een zwangerschap van 9 maanden?
0: Ja.
1: En 1 oktober is toch de 10e maand?
0: Ja, oké, maar het moet ook lukken, Sven.
1: Ja, maar nee,
0: ja.
1: Ik weet wanneer het gelukt is. Het is begin februari gelukt. Het loon is net gestort. Je denkt, we gaan het kunnen onderhouden. Een kindje die koude maand januari is achter de rug. Zo zit ik maar even te rekenen met al die dagen.
0: Maar ja, weet je, ik denk eigenlijk dat je niet een concrete reden kan achterhalen, want je kan dat niet kiezen. Hè.
1: Ja, je kan het wel een beetje kiezen. Hè. Weet je wat, bijvoorbeeld in de dagen die het minst populair zijn, wil je die ook even overlopen, Wendy?
2: Ja. Natuurlijk, ja, tenminste, of mensen zijn ja, natuurlijk op 90 februari, dat is niet toevallig, dat hem
0: de robot in jou neemt het over.
1: Het is een heel rare lijn op dit moment. Kan je even aan een raam proberen te gaan staan? Ik weet niet of dat zal helpen.
2: Ik sta aan een raam.
1: Ja. Nee, dit gaat niet. Dus nee, we gaan even zelf moeten, want ik heb ze ook de cijfers, Anke. Minste mensen zijn jarig op 29 november. Maar bijvoorbeeld de 26e december zijn er ook weinig jarig. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat mensen proberen die 25 en 26 naar bevalling toe uit te stellen.
0: Ja, en ook, ik bedoel, gynaecologen zijn dan ook minder beschikbaar.
1: Exact.
0: Dat is ook met verlengde weekenden. Dat is
1: een enkele gynaecoloog die zegt, we gaan het even inleiden. Ja. 15 augustus staat ook in die top 3 van minst populaire
0: verlengd
1: dagen.
0: Verlengd weekend.
1: Opnieuw een verlengd weekend.
0: En ja, tegenwoordig kan je dat ook een beetje uitstellen. Hè?
1: Voilà, dus ik denk dat dat er toch wel iets mee te maken heeft.
0: Ja, maar het heeft niet zo echt, denk ik, de ouders echt kiezen. Het zal de agenda van de gynaecoloog gaat er het meest mee te maken
1: hebben. Overigens, in sommige landen wel. Hè. Ik moet eens opzoeken waar, maar er zijn echt dagen die super populair zijn in bepaalde bijgelovige culturen. Dat er echt toch gemikt wordt in de mate van het mogelijke om maar niet op die dag te vallen die ongeluk brengt. En zeker op die dag te vallen waar er feestelijkheden zijn en waar iedereen heel vrolijk van wordt. Dat bestaat dus. In vooral Aziatische landen is dat wel een dingetje.
0: Zo op vrijdag de 13e zouden mensen dat nu nog aanvragen van, oh maar dokter, dan wil ik echt niet bevallen.
1: Dat zou kunnen.
0: En zeker mensen zijn die dat doen.
1: Zeker mensen zijn die zeggen, laat dat.

0: Wet, wet, wet and love is all around. Ja, maar
1: Sven en Anke.
0: Oh, maar er komen zoveel reacties binnen en toch best veel mensen die proberen te mikken richting een bepaalde periode. Die zeggen het zou leuk zijn als ons kind jarig is in de zomer. Want dat
1: ja,
0: is wel
1: niet
0: fijn.
1: Tijdens de examens.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Wat ons overkomen is.
0: Bij alle twee, hè, onze ouders, die hebben het niet goed gedaan. Hè.
1: Och, nee. Altijd examen wiskunde op 16
0: jaar. Maar wel mooi weer, hè, op onze verjaardag. Hey. En altijd, hè. Ja, en als je volwassen bent, is dat zo erg ook niet meer, hè.
1: Eloïse, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag ja, Anke.
1: Jij had je dochter een topverjaardag kunnen geven.
2: Mijn zoon.
1: Of je zoon. Maar je bent gefaald als moeder. Vertel eens, wat is er gebeurd, lieve schat? Wat is er gebeurd?
2: Ja, dus het moest met keizersnede en dat is 2 weken vroeger dat je binnen moet. En de gynaecoloog zelf zegt, ja, 15 augustus moet je binnenkomen. En dan moet je zo'n paar dagen op voorhand bij de vroedvrouw die alles uitlegt, wat je moet meebrengen, wat gaat gebeuren. En die zegt, weet je wat, ik heb een feestje dat ik daar zijn voor de 16e te komen. Oh. Ik zeg, ja, waarom niet?
1: Ja.
2: Stoemelijk dat ik ben, want nu is die ouder. En ik doe dat altijd met de ouders bij grote feesten. En die kunnen allemaal niet komen, want die moeten werken. En een dag ervoor kost het wel.
0: Ja, dus eigenlijk alleen maar om de vroedvrouw die zelf toen een feestje had, zoveel jaar geleden.
2: Ja.
0: Heb je de keizersnede dag uitgesteld. Dom. En nu valt de verjaardag niet op die dag.
1: Oh, en die gaat dat geweten hebben, hè, die vroedvrouw. Ja.
2: Maar mijn grootvader is gestorven op 16 augustus, jaren ervoor. En dus lijkt dat zo moest zijn.
0: Nou ja.
2: Okay. Ik ben altijd zo lekker denken. Het is juist dezelfde 16 augustus.
0: Oké.
2: Ik heb 10 jaar moeten proberen, 18 IVF. Dus misschien, wat hij zei, pak die dag toe.
1: Ja, alhoewel, ik vind het ook mooi dat hij jezelf zo troost. Want anders had je zoon altijd kunnen uitslapen op zijn verjaardag. Een mooie symbolische gedachte, het andere verhaal.
2: Allemaal erg.
0: En hoe oud is hij? Hoeveel jaar kan hij het jou al verwijten?
2: Op 14
0: nog eens.
1: Kent hij het verhaal al eigenlijk?
0: Nee,
1: ik zou het niet zeggen. Nee. Hou het maar voor jou.

0: taart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd.
2: Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
4: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
5: Yes, mijn garagist is toegekomen. Wel zonder nummerplaats. Ja, het is ook niet echt een garagist, hè.
6: Ja, wat? Zot gaan, ja. Zeker een garagist.
5: Sorry, dan komt hem de studio niet meer binnen. Maar DDT is in the house. Het nieuws van 8 eerst van onze Grim.
7: Goedemorgen allemaal. Voorlopig geen schepen meer door de straat van Hormuz. Mogelijk racisme in de gevangenis van Doornik. En Leandro Trossard speelt een glansrol in de Champions League. Amerikaans president Trump pauzeert zijn eigen Project Freedom. Hij wil voorlopig geen schepen meer begeleiden door de straat van Hormuz. Een drukkingsmiddel omdat de gesprekken met Iran muurvast zitten en een vredesakkoord nog ver weg lijkt. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. En Amerikaans buitenlandminister Rubio zegt dan weer dat de VS zal stoppen met aanvallen op Iran. De doelstellingen zijn bereikt, zegt hij.
8: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
7: En dan een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten hebben een gevangenentransport niet kunnen doen omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat ze echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De cipiers hebben een klacht ingediend wegens poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten wil nu een tegenklacht indienen wegens racisme. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld en dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
9: Omdat financiële educatie heel belangrijk is, uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is als je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
7: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het gisteravond Atletico Madrid met 1-0. Dankzij rode duivel Leandro Trossard. Dat zegt sportjournalist Janko Beekman.
10: Dat is een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
7: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Wellicht om makkelijk eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. Ze stierven wellicht uit door een klimaatverandering waardoor er minder eucalyptusbossen waren.
11: Dag Frank, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Wij willen graag een klimaatverandering vandaag,
5: ja,
11: Frank.
5: Ja, heel graag.
11: Voor we uitsterven, dus. Maar het wordt regen, hè? Zeker in Limburg, ja. Regen vandaag.
12: Ja, sowieso. Hè. Inderdaad, het is een beetje een west-oostverdeling dat we hebben. Dus hoe meer richting het oosten, grotere kans is dat het continu blijft regenen. En anderzijds in het westelijke deel van het land, en zeker in het uiterste westen, ziet het er allemaal beter uit. Want in het uiterste westen kunnen ze zelfs, net als gisteren, een paar opklaringen krijgen. Dus de zon gaan ze daar af en toe te zien krijgen. Nu later vandaag gaat het zo zijn dat de meeste activiteit uit die regenzone gaat. Dus dan gaat het eerder om nog af en toe wat gedruppel. Maar blijft sowieso grijs op veel plaatsen. En dat bij 14 graden. Morgen is een betere dag, dan houden we het goed als droog. 'S Ochtends misschien nog een enkel buitje. Na de middag overal droog met veel stapelwolken. En dan tegen de avond zouden we toch meer zon moeten krijgen. Is dan ook wat zachter. Graad of 16 maximaal.
5: File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Verlies een half uur, 20 minuten. Richting Brussel op de E40 tussen Bert en Mens en Stevens Woluwe. E314 tussen Aarschot en Heren, 10 minuten. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West, 10 minuten. Ook nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen de Legrellenlaan en Antwerpen Oost verlies je 10 minuten.
11: Dat heb je zeer goed gezegd, Anke Bukkings.
5: Amai.
11: Ja.
13: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

0: is niet waar.
1: Ja, het is echt waar. Ja. Dire Straits en Walk of Life. Goedemorgen.
0: Ja.
2: Dit is Joe.
0: Toch een beetje starstruck dan eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Jongens toch. The original DDT in the house. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh. Ja, ik ben blij dat ik eindelijk hier mag zijn. Hè.
1: Ja, we hebben een probleem met haar auto. Die raakt maar niet geleverd.
0: Nee.
1: Je zit al anderhalf jaar op een nieuwe auto te wachten. Ja. Krijg jij niks?
0: En het is geen Bentley, hè? Het is gewoon maar een Peugeot.
3: Dat is zo'n opmerking dat ik veel hoor. Kun je met een auto repareren? Ja, ja. Ik heb al veel geld verdiend.
1: Ja. Ja, je gaat als DDT, Jacques, ga jij nog het land rond? Hè? Ik zie je wel eens op festivals.
3: We maken daar geen reclame voor, maar ja, bijvoorbeeld de rally van Knokken.
1: Ja.
3: En ik stond er een keer in een afstation en die passeerde daar. En dat is allemaal wauw. Ik zit in veel... Ja, alles wat met auto's is. Hè. Ja, de mens moet iets doen.
0: Maar, en DDT blijft ook populair. Hè? Allee, de jeugd, die kijkt het allemaal. FC de Kampioenen, die lezen die strips. Allee, dat is...
3: Als ik in de lijst roep in Kever en zeg een kindje van 6 jaar die een foto vraagt, dan denkt hij Marcel, want ik doe ook Marcel van K3. Ja. Is dat Dimitri.
1: Ja,
3: ik kan dat niet uitleggen. Ja,
0: oh, wauw. Dat moet toch een topgevoel zijn?
3: Oh, dat kan je niet geloven.
0: Je blijft hot, zeg.
3: Ja, ik vind dat ook. Ja. Allee, ja, ik geniet er ook elke dag nog van.
1: Jacques, maar jij komt niet zomaar als DDT nu overal rondwandelen, want je hebt wel iets aan te kondigen, hè?
3: Ja, ik ga een show doen. Zelfs commercieel. Op de planken.
1: Nee,
3: de
1: meer
3: zaal.
1: Nog, je gaat je allerlaatste show doen, Jacques Vermeijden.
3: Ja, het is mijn 10e zaalshow. Ja. En ik heb alle mogelijke typetjes mogen spelen. Maar Dimitri de Tremery heb ik nooit gedaan. En dat is toch het typetje dat ik gecreëerd heb, denk ik. Hè. Ja,
0: is dat dan een hele show als DDT?
3: Ja, twee uur.
0: En wat gaat het doen? Wat gaan we dan zien, jongen?
3: Het is een afrekening met Jacques Vermeijden.
0: Ah,
3: dus Jacques Vermeijden speelt Dimitri, maar Jacques Vermeijden is niks meer. Als ik in het Groot Warenhuis rondloop, Jacques Vermeijden, niemand bekijkt me. Maar ik ga nu mijn boodschappen doen met mijn overal, mijn klak, want ik heb erkenning nodig in mijn leven.
0: Oh, heerlijk.
3: En iedereen wordt zot. En Vermeijden heeft ook zot geleefd. Hij heeft veel geld gekregen met een overgang, allemaal op. En nog goed dat hij mij heeft. Dus ik ga hem ook een beetje te kakken zetten.
0: Oh. Ja.
3: En dan, ja, Dimitri. En dan, vroeger in mijn garage stond er 2 jaar, dat zijn voor de diehards, een kartonnen madame. Dat was Jacqueline.
1: Ja.
3: Die gaat ook op mijn podium staan.
1: Ja, Jacqueline.
3: Die pancarde. En daar was ik in een tijd mee, ja, samen.
1: Samen.
3: En dat
1: is
3: nooit geweten. Dus dat gaat ook daarover. Oh, en dan, ja.
1: Zeg maar, dit is next level. Dit is schizofreno, wat ik hier allemaal.
3: Ja.
0: Maar chance, want Grim vertelde ons daar straks dat je eigenlijk een andere rol ging spelen. Aanvankelijk in FC de Kampioenen.
3: Ja, een cafébaas of zoiets.
0: Ja, maar ging eigenlijk Oscar zijn.
3: Ja, ik ging Oscar
0: zijn. Maar we waren erop weg.
3: Ja, nee, maar ik heb wat gestotterd van miserie. En dat is dan mijn rol geworden. Infrastructuur. Hè.
1: Maar dus hoe letterlijk is dat zo geweest? Dus jullie hadden een andere rol. En waar is het dan gebeurd dat jullie gewisseld hebben?
3: Weet ik het. Ik ben de vijand geworden van de ploegen. Dus we deden een nozele auditie in een lokaal. En dat trok op niks. Hè. Dat was met een klein cameraatje. En dan hebben ze voor mij gekozen. En ik vond dat vervelend, want ik had toen al veel werk. Ik deed mijn Oei Jacques en ik deed de Drie Wijzen enzovoort.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: En ik had die rol tegen mijn zin. Want ik was met schoenen bezig ook, hè. Mijn import van schoenen.
1: Dat deed je ook nog, ja.
3: En ik dacht niet dat zo'n succes ging worden. Hè.
1: Ja, pech.
0: Het kwam eigenlijk ongelegen, FC de Kampioenen.
3: Ja,
0: maar toch maar gedaan.
3: Ja, maar je ziet op mijn oude, hè, is een
1: ultieme redding. Ja. We gaan zo even verder praten, maar heel fijn dat je staat. We willen ook een foto met jou nu.
3: Oh, natuurlijk.
0: Ja, ja. En alleen, ik wil een selfie alleen.
3: Wauw.
0: Dat vragen we bijna aan niemand, hè Sven. Ja.

0: De Black Eyed Peas. En I got a feeling dat het in orde gaat komen met die laatste show van Jacques Vermeijden. Ik las hier en daar ook dat het ook met de leeftijd wel te maken heeft, Jacques. Je bent nog een fris jong veulen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar die zaalshows, dat is best wel slopend, denk ik. Hè?
1: Ja, maar ik doe dat wel graag. Ja. Ik ben daar niet kapot van. Maar okay. 2 uren is wel hevig. Ik dans ook, ik zing enzovoort. Maar daar word ik niet moe van. Maar je moet die een show maken.
0: Ja, ja.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: Dat is een show van 2 uren die ik maak. En, maar dat brengen is plezant.
2: Heb je hem al?
1: ik heb hem al voor 70%. Okay. Dat wil zeggen dat alle ingrediënten zijn. En nu is het, waar gaan we beginnen? Welk is een insteek? Ik heb het al volledig in mijn hoofd. Ja. Daarmee dat ik nu ook daar een babbel kan over doen. Hè?
2: Ja.
1: In het begin was dat, ga ik dat weer doen als Jacques Vermeijden met een 10e. Je voelde ook de concurrentie. Vroeger was ik bijna alleen dat ik rondtrok. Maar nu heb je 100 komieken die allemaal zeer goed zijn. Dus je moet, en ik denk met een DDT, bingo.
0: Maar is het van jou? Is de VRT daar niet lastig over?
1: Nee, we hebben dat allemaal besproken met de VRT. Hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, we hebben een overeenkomst. Hè?
0: Dus jij mag gewoon volbak DDT zijn ook?
1: Absoluut. Ah, zij worden er ook beter van. Hè? Dat is logisch.
0: Ze betalen ook.
1: Ze hebben mij ook gecreëerd. Hè?
0: Ah, ja.
2: Okay. Zeg maar, en is het ook kidsproof? Allee.
1: Ja, okay. Awel.
2: Ja.
1: Heel belangrijk, ja? Qua promotie. Vroeger was ik af en toe pikant, kaka, pipi en een beetje
2: sick. Ja, maar ik ben als kind daar ook naar gaan kijken en ik vond dat heel kidsproof. Ik heb me daar rot geamuseerd.
1: Ja. Maar nu natuurlijk, nu krijgen wij veel vraag. Dus er staat niks in van seks.
2: Oh ja.
1: Maar natuurlijk, ja, Dimitri is Dimitri. Maar
2: ja, ja.
1: Het is een pro.

0: poepershow op dat vlak.
1: Oké.
0: Want een keer een kleine kakapipi, dat kan, maar zeker geen seks.
1: Ja, maar dan moeten ze zo van die namiddagshows doen, dat je zo gezinnen hebt en zo. Dat is oké, leuk. Of zit dat ertussen al?
0: Maar je lacht ermee. Er is een zaal laatst gekocht, waar dat zal in de namiddag aan het boeken zijn.
1: Ja.
2: Ik kan me zo
0: van. Ja,
2: inderdaad.
0: Zelfs dat ik dat nog mag meemaken.
1: Nee, jongens, toch.
2: Ja, maar met een carrière van hoeveel jaar ondertussen, Jacques? Hoe lang zit jij in de media?
0: Ja, vanaf echt serieus 87.
2: Kijk, voilà.
0: Dat is 40 jaar, dus maar aan topniveau.
2: Veel zien gaan, veel zien komen. Veel manieren. Ja. Vorige week was het nieuws van Pico.
0: Pico.
2: Hans Otten nu.
0: Hans Otten.
2: Je hebt beide wel gekend.
0: Ik heb Pico zeer goed gekend, 4 jaar. Ik heb die aftakeling meegemaakt. Dan hangen erachter. Hè. Hans heb ik verschillende keren mee samengewerkt. Ook voor de week was je waar hij nog een host was hier. En dan ook achter de schermen van Warner. Hoe komt dat? Dan vraag je dat als een knappe man die alle succes gehad heeft, die dan in VTM de grote shows gedaan heeft. Volgens mij heeft het ook te maken, hij heeft ook zaken gedaan, een hotel, maar ook, er komen duizenden bekenden bij. Al de mensen in De Slimste Mens worden enkele weken of een maand of twee even dit. Hij is aan de top geweest en je begint af te glijden en je hoort er niet meer bij. Ik vermoed, maar wie ben ik om daarover te oordelen, dat je buiten de grote cirkel valt van het amusement.
2: En dat het moeilijk is om daar...
0: Ik heb het ook even meegemaakt hier op VTM. Einde Sterren op de Dansvloer. Ik presenteerde dat. Ik las in de gazet dat ik het niet meer ging doen. En dag. En niemand sprak nog tegen u. Ik kan u verzekeren. Ik wil mee aan in een top blijven. Omdat dat is mijn leven. Dat was zijn leven ook. Maar als je voelt dat je dat kwijtgeraakt omdat er honderden bij komen. Mm-hmm. Dan heb je het daar moeilijk mee. Ik heb het er ook moeilijk mee gehad. Maar ik heb voorstellingen. Ik ben een komiek. Mm-hmm. Ik heb mijn eigen ding.
2: Ja, podium.
0: Ik heb altijd op podium gestaan. Ja. Een artiest moet een podium
1: hebben. Succes is verslavend. Hè?
0: Is verslavend.
1: Ja, je hebt echt een carrière. Wauw. Maar inderdaad, als je het dan hebt gehad en je hebt het niet meer, maar je weet hoe het geweest is.
0: Ja.
1: Dat is heel
0: moeilijk. Dat is een fantastische wereld, maar dat is de keiharde wereld ook.
1: Zal wel zijn.
0: Hè? Als je de rollen lost, dat is echt dramatisch soms. Hè?
2: Jacques, wanneer de shows, waar kunnen mensen naartoe? Heb je een site waar al informatie?
0: JacquesVermeire.be Het gaat vlug. Ja, het gaat vlug.
2: Al veel shows die...
0: Gisteren is de première al uitverkocht.
2: Oké.
0: Okay. Op een halve dag. Er zijn nog zalen die volgen.
1: Een ideale cadeau eigenlijk.
0: Ja, ik vermoed.
2: Wanneer zijn de shows? In welke periode?
0: Eind september begin ik.
2: Oké. Okay.
0: En dan in oktober, november, december, dan beginnen we dan te gaan. Er zijn er 50 ongeveer die...
2: Voorlopig.
1: De laatste zaalshow van Jacques Vermeire, maar gaat nog televisie blijven maken. Eenmaal andermaal.
0: Ja, we zijn collega's. Eenmaal andermaal.
1: Ja.
2: Goed programma.
0: Anke die doet de stem.
1: Mag het inlezen, hè? Ik zie altijd die fratsen wat die jongens uithalen, maar, Axel.
0: En we gaan beginnen nu aan een vijfde jaar. Dus volgende maand start ik met opnames voor het volgende seizoen.
1: Ja, ik ben al geboekt voor oktober om in te lezen.
0: Dat is een programma dat ik heel graag doe. Ja, dat staat boven alles.
2: Jacques Vermeire, DDT. Fantastisch dat je hier waart deze ochtend. Veel succes.
0: Wel bedankt voor de steun aan mijn carrière.
1: Onze week is gemaakt.
0: Ja, dank u.
3: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Slim naar Antwerpen presenteert...
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
10: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
13: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Met deze week alle Rummo-pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
16: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
17: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
16: En rapperikken.
18: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
19: Good times, great music.
20: Sven en Anke.

0: draai je niet zo vaak. En als ze draaien, is het toch... Wat een mooi liedje. She Goes Nana van The Radios.
1: Rictors heeft een dilemma van een luisteraar van ons. Het is een dilemma waar gaat over gediscussieerd worden. Dat is over een kwartiertje. Nieuws eerst met Grim.
2: Goedemorgen. In de gevangenis van Doornik hebben twee agenten een gevangenentransport niet kunnen doen omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro kosten. Dat is nog maar een voorlopige raming. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Bpost. De postbode staakte bijna 5 weken lang omdat hun werkuren aangepast worden. Vandaag is er opnieuw sociaal overleg. En de VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid. Mannelijke asielzoekers belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Wolken en regen vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger ook. En de temperatuur stijgt dan tot 15 graden.
0: Waar verlies je meer dan 15 minuten? Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Verlies je een half uur, 25 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe 20 minuten. Een kwartier richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Deze week in Date Night.
1: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven. En ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
0: Date Night. Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast vanaf morgen vroeg op joe.be of in je favoriete podcast-app. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
4: Good times.
0: Great music.
4: Great music.
0: Dit is Joe.

0: and I just might. Goedemorgen allemaal.
1: Advocaat van de duivel.
2: Niet bij ons in de house, maar wel in beeld te zien. Goedemorgen, dag Ricky T. Rick Torfs, hallo.
3: Dag Anke, dag
2: hey.
3: Sven.
2: Hey, welke lamp zien we daar achter jou? Is dat bij jou thuis in de living?
3: Nee, ik zit in een heel saaie standaard hotelkamer in Glasgow. Een kamer die helemaal in mijn persoonlijkheid past. Ik reis, dat soort dingen.
4: Glasgow, zeg je, amai.
2: Ja, voor een congres neem ik aan.
3: Of ja, ja, van de Canon Law Society of America and Ireland. Een vereniging met een zeer korte naam. En heel veel van de mensen die daar rondlopen en ook de sprekers zijn oud-studenten van mij. Dus ik word daar bijzonder ernstig genomen. Ongeveer nog de enige plek ter wereld waar dat het geval is.
2: Ja, maar geniet er dan maar van de komende dag. Haal alles eruit wat erin zit.
4: Een dilemma van een luisteraar van ons. Laat maar komen, meneer Tors.
3: Ja. Wel, de luisteraar is Deborah en ze zegt, ik zit met een klein, maar toch knagend dilemma. Soms zeg ik tegen mijn dochter van 10, niet tegen papa zeggen, hè. En dan gaat het altijd om onschuldige dingen, zoals nog een koekje voor het eten bijvoorbeeld, of iets langer opblijven, of ja, toegegeven, eens wat te veel kleren gekocht.
2: Oh.
3: Op zich stelt dat allemaal niks voor. Maar toch voel ik mij een beetje schuldig. Want ik betrek mijn dochter ook in dat spelletje en dat wringt wat. Tot hoever mag je gaan in ja, onschuldige leugens, zoals dat dan heet. Want ik wil niet dat ze denkt dat we dingen verzwijgen voor papa. Ja. Dat dan weer niet. En de vraag is nu van Deborah, wat zouden jullie doen?
4: Oh, maar dat is toch geen... Dat snap ik zelfs bijna niet, die situatie. Dat is zo van...
2: Hoe bedoel je?
4: Ja, het is dan nu een dilemma. Dat is toch gewoon bij wijze van spreken.
2: Weet je dat je dat mag doen of niet?
4: Ik vind dat...
2: Ja, vraag het eens aan mij.
4: Waarom heb jij het voor...
2: Of ik zelf dat dilemma heb ingestuurd. Want ik doe dat ook de hele tijd.
4: Wat doe je de hele tijd?
2: Tegen Lou dingen zeggen als niet tegen papa zeggen.
4: Maar hè?
2: Ja. Ja. Bijvoorbeeld zo nog een snoepje of chocolatje voor het eten.
4: En je weet dat papa dat niet leuk vindt. En dat
2: ja,
4: is eigenlijk een soort dealke dat je sluit met de kinderen.
2: Ja, dealke. Gewoon omdat ik zo ook jong ben geweest. En ik denk dat ik zo mij beter kan inleven in de kinderen dan Tom soms.
4: Oh.
2: Of bijvoorbeeld langer opblijven als papa er niet is. En dan soms is het dan te laat. En dan denk ik, oei oei. Dus dan zeg ik niet tegen papa, zeg het, dat jullie zo laat zijn opgebleven. Hè. Zo van die, ja, is dat erg? Dat ik dat nu zeg op de radio. Maar soms ook wel eens. Ik had onlangs een te duur blouseje gekocht in een winkel.
4: Voor wie?
2: Voor mij.
4: Oké.
2: Okay. En Lou was erbij, maar het was van mijn eigen rekening. Maar dan zeg ik toch zo, je moet dat nu ook niet tegen papa zeggen. Hoeveel dat
4: dus die
2: kost.
4: Kinderen worden eigenlijk opgevoed met constante leugens en bedrog.
2: Maar ik denk dat mijn man dat ook doet. Want die doet altijd wilde dingen in het skatepark met de kinderen.
4: Ja.
2: En als ze vallen, dan heeft Tom ook al gezegd, dat weet ik, van niet tegen mama zeggen dat je gevallen bent. Omdat hij weet dat ik daarop tegen ben.
4: Maar
2: skatepark.
4: In die zin bedoel ik, dat is nu toch niet zo'n ongelooflijk dilemma. Dat is gewoon een soort van vriendschap met de kinderen die je sluit.
2: Ja, maar
4: kleine
2: tot hoever kan... Ik voel me dat toch een beetje zo...
4: Dat als
2: denk van, nu leert je eigenlijk je kinderen aan van, dat hier oké is.
4: Ja, ja. Dus als de kinderen thuiskomen en papa staat te smossen met de poetsvrouw, dat hij dan zegt, niet tegen mama zeggen.
2: Dat en dat ze dat al weten van, we mogen niet van de kleren van mama zeggen, dus we mogen niet van de poetsvrouw van papa zeggen.
4: Exact, dat bedoel ik
2: wat
4: dus eigenlijk.
2: Wat is jullie ervaring? Want ik wring daar, dat zit ook een beetje van, dat lijkt onschuldig, maar is het zo?
4: Oké. Goed, wat is jullie mee? Ik heb er weinig meningen over, maar als u een mening hebt, dan mag je ze sturen via de app van Joe.

0: Indiana Joe. 99 luftballons.
1: Ja.
2: Sven en Anke.
0: Dat is dan toch wel heel raar als je geen kinderen hebt, dat je dat soort situaties moeilijk kan inbeelden. Dat ouders een soort van deeltjes sluiten met de kinderen. Niet tegen mama en papa vertellen. Blijkbaar als het over onschuldige dingen, als een snoepje gaat, dan leer je, ja, dan leer je kinderen daar ook iets mee aan. Dat je zo wel een beetje mag. Dat je altijd binnen de lijntjes moet lopen. Zeg heel veel luisters, maar Liesje zegt bijvoorbeeld. Ik heb gekampt met een alcoholverslaving. En ik deed dat dan ook tegen mijn zoontje, terwijl ik stiekem aan het drinken was, niet tegen papa zeggen. En ik heb daar eigenlijk veel spijt van. Dat had ik toen echt niet mogen doen. Dat was niet oké dat ik dat gedaan heb.
3: Gescheiden ouders zeggen ook van, als je in zo'n situatie zit, is dat ook heel moeilijk om niet tegen mama of papa, dat je dit of dat uitstapje hebt gedaan, of iets wat eigenlijk niet mag van de mama, toch van de papa. Ja, omdat je daar in een gescheiden situatie zit. Maar inderdaad, Lisbeth zegt, och, totaal geen dilemma. Ik doe dat altijd met te veel kleren kopen voor mijn dochter van 10. Niet tegen papa zeggen. Die ziet het achteraf toch wel op de rekening.
0: Ja.
3: Maar ja, dus veel mensen zijn wel van kan. Maar Tessa, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Jij zegt niet doen.
4: Nee, klopt. Ik zou wel ook durven eens een t-shirtje of zo kopen en het geniep. Ik geef dat eerlijk toe. Maar ik zou er mij toch slecht bij voelen om mijn dochter geniepig dingen achter de rug te laten doen.
3: Oké, dus je hebt nog nooit gezegd van, allee, kom, we mochten een half uur langer opblijven, maar niet tegen papa zeggen.
4: Nee.
3: Ja.
0: En waarom? Omdat je vindt dat je dan eigenlijk oneerlijk tegen je partner bent? Of omdat, omdat je het liegen aanleert aan je kind?
4: Allebei.
0: Ja, ja.
4: Ik zou er mij eigenlijk slecht bij voelen voor mijn man, maar ook, ik zou mij nog slechter voelen als ik tegen mijn kind zou leren geniepig doen.
0: Ja.
3: Maar ik zeg er wel altijd bij, eigenlijk mag je niet liegen, hè? Maar.
0: Maar voor mij mag het wel. Ja.
3: Nee. Maar ik zeg er altijd bij. Maar ja, soms een leugentje om bestwil kan.
0: Ja.
4: Bestwil, kleren kopen.
0: Ja, bestwil.
3: We, hebben nu wel een mooie outfit, hè? Dus als je mij niet verraadt, krijg je de volgende keer nog iets.
0: Anders had je geen kleren, een kind. Zo op die manier.
3: Oh.
0: Meneer Tors, wat is uw mening daarover?
5: Nog steeds heb ik er diep over nagedacht, maar ik vind op zichzelf vind ik het niet zo'n goed idee dat ouders zo wat tegen elkaar zouden uitgespeeld worden. Maar als het niet ernstig is, kan dat misschien minder kwaad. En mogelijk is het criterium wel, als je het dan toch tegen papa zegt, en die vindt dat ook goed of hij lacht ermee, dan is het denk ik minder een probleem. Als het bijna een aansporing is om het toch te zeggen, zoals met dat koekje en zo.
0: Maar soms is het zo stiekem, niet zeggen, hè, terwijl je weet, het gaat toch door. Maar
5: toch, en het kan geen kwaad. Maar als het natuurlijk niet zeggen is, met als gevolg dat als het wel zou gezegd worden, alles overhoop staat, dan vind ik een ander punt. En daar blijkt dan dat het misschien een soort collusie, samenspel, die helemaal niet deugt en waarbij dan zo'n kind bijna in een heel moeilijke situatie wordt gedwongen van dubbele loyaliteit. Dat lijkt me zeker.
0: Maar
5: zolang het flauwekul is.
3: Dat hebben we nog niet gehad over. Soms zeggen we ook tegen de kinderen, niet tegen broer of zus zeggen, hè?
0: Oei.
3: Dat is ook iets. Gaat dat over een uitstapje en de ene is nog te klein of te jong? En dan wij verpesten onze kinderen toch van kleins af aan al. Gebeurt dat toch?
0: Maar gelukkig.
5: Het is wel een geheugenspel. Hè. Op de duur weet je niet meer precies wat je nu meer niet tegen wie mag zeggen en zo. Dan wordt het toch een ingewikkeld rollenspel.
0: Maar gelukkig, elk jaar opnieuw komt hij terug op 6 december Sinterklaas. En dan blijkt je, hij bestaat wel degelijk. Dus er zijn ook nog dingen die echt waar blijken te zijn in een kinderleven. Dus dat is het goeie. Nee, Tors, dankjewel. Dankjewel. En volgende week weer in de studio?
5: Zeker. Helemaal live. Als het leven mij gunstig gezind is.
3: Veel plezier in Glasgow.
5: Ja, dag.

0: Prince, the most beautiful girl in the world.
1: Ach, Sven en Anke.
0: Wim die zegt, ik ben 15 jaar geleden gescheiden. Ze gaan nog door op het dilemma van Rector. 15 jaar geleden gescheiden. En af en toe kocht ik eens iets nieuws, een motor of een fiets. En ik zei toen ook tegen de kinderen, niet tegen mama zeggen. Want we moesten dat weten, zou ze meer onderhoudsgeld gevraagd hebben. Het was een echte geldwolf, zegt hij er ook bij.
2: Ja.
0: Dus, ja, dat was voor mijn eigen behoud. Was het beter dat de kinderen het niet zeiden.
2: Ja, ik ga iets verklappen over een koppel dat ik hopelijk niet daarna gaat scheiden. Maar weet je, daar, we hadden toch Tessa aan de lijn, daar juist.
0: Tessa die zegt dat leugentjes niet kunnen.
2: Nee, ze zegt, sorry Anke, normaal ben ik altijd team jou, maar ze zou dat nooit doen, want het is de kinderen leren liegen.
0: Hij zou ook niet liegen tegen haar eigen man en dat leren.
2: Ja, terwijl we met haar aan de lijn hangen, een berichtje van Tommy Maas, de man van Tessa.
0: Oei.
2: En Tommy stuurt, ik ben de man van Tessa.
0: Ja?
2: En ik doe het soms wel.
0: Ah!
2: Allemaal smileys.
0: Oh.
2: Maar blijf samen, hè, Tessa en Tommy.
0: Ja, ja.
2: Blijf samen. Maar Tessa, nu kun je ook wel liegen. Hè.
0: Oh. Ja, praat het uit vanavond. Hè. Daar willen jullie
2: niet
0: verantwoorden
2: voor.
0: Maar we love
2: you, hè. En blijf samen, hè. Kom aan.
0: Alsjeblieft. Hey, de ochtend van Joe, beste vrienden. Met zometeen toch belangrijk. Even vragen aan onze Frank wat het weer wordt voor de rest van de week. En voor

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is jou.
4: Het mag dan een beetje een druilerige woensdagochtend zijn als ik zeg dat we zometeen Everywhere van Fleetwood Mac gaan draaien. Dat brengt toch een beetje sfeer in, of nee? Toch een klein beetje.
5: Oh, het nieuws aan 9 van onze Grim.
6: Goedemorgen allemaal. Mogelijk racisme in de gevangenis van Doornik. De staking bij Bpost kost het bedrijf miljoenen. En de VS bespreekt vandaag de Belgische mensenrechten. Maar eerst een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Daar is een gevangenentransport bijna mislukt omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssin van politievakbond VSOA.
7: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook een chef heeft per mail bevestigd dat het transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangenen meegegeven met de collega's, maar wat heel frappant is, achteraf is een rechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de pot gerukt uiteraard.
6: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro kosten. En dat is nog maar een voorlopige raming. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Bpost. De postbodes blokkeerden bijna 5 weken lang de distributiecentra omdat hun werkuren aangepast worden. Die blokkade is sinds begin deze week voorbij. Een akkoord is er nog niet. Vandaag is er opnieuw sociaal overleg. En de VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Buitenlandminister Prevot zal daarbij aanwezig zijn, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid. Mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af bij zo'n 13 graden. Morgen wordt het droger en zonniger bij 15 graden.
5: En hoe zit het op de baan intussen op deze woensdagochtend richting Antwerpen? Op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord verlies je een half uur. Een kwartier op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. 10 minuten op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de E314 tussen Genk Centrum en Zolder. 20 minuten door een ongeval. Vielen op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. 20 minuten en 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
8: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

0: Het is een van de zalige classics die we koesteren bij Joe Everywhere van Fleetwood Mac.
1: Het weer met Frank.
2: Je had net een voorgesprekje met Frank en ik hoorde je zeggen, jij wordt onze beste vriend, Frank. Dus ik was even aan chitchat, dus ik weet niet goed waar het over gaat. Maar ik vermoed,
0: niet over vandaag.
2: Ik vermoed, ja, niet over vandaag, maar over de volgende dagen. Maar we beginnen met ja, de drash van vandaag. Als ik nu naar buiten kijk, savan nog wel.
3: Ja, wel, mijn vuurwoorden zit eigenlijk achter die regenzone. Dus alles meer naar het westen toe, dat ziet er allemaal beter uit. Rond het Brusselse kan het af en toe nog wel van dat motregen. Die motregen kan er vallen. Ook rond het Antwerpse is dat nog wel mogelijk. Maar meer naar het westen toe zie ik zelfs wat gaten in het wolkendek. Dus op sommige plaatsen in West- en Oost-Vlaanderen is de zon zelfs aanwezig. Maar meer richting het oosten, ten oosten van die lijn Brussel-Antwerpen, ja, hoe grotere kans is dat het effectief regent en dat het langdurig regent. Hè? Want er verandert eigenlijk in die situatie niks. Dus de hele dag gaat het nat zijn in Limburg, ook in delen van Brabant, ook in Henegouwen en richting de Ardennen. Dus daar kan nog behoorlijk wat regen vallen. Dit terwijl het dus in het westen allemaal net iets beter is. Hè? Dus 11 graden, dat is de maximumtemperatuur voor de regio's in de regen. En 13, 14 graden wat meer het westen waar het droog is en waar de zon eventjes door kan komen.
0: Ja, is dat voor morgen ook, Frank?
3: Nee, morgen zijn we verlost van die regenzone. Die ligt dan boven Duitsland. We gaan starten met af en toe wat zon. In de loop van de dag ontstaan er toch wel redelijk veel stapel. Ook eentje kan eventueel voor de middag nog uitgroeien tot een bui. Na de middag zou het wel droog moeten zijn. En naar de avond toe gaan die stapel ook opnieuw verdwijnen. Dus dan krijgen we toch nog een redelijk mooie avond met redelijk wat zon. En dat bij een graad of 16. En ook vrijdag is dat hetzelfde scenario. Het is dan zelfs helemaal droog. Met dus eerst zon, stapelwolken die ontstaan, tijdelijk zwaar bewolkt. En dan naar de avond toe verdwijnt dat opnieuw en dan krijgen we opnieuw meer zon en nog iets zachter. Graad of 18 is dan de maximum.
2: Wanneer gaan jullie dan beste vrienden worden?
0: Ja, ik hoop zaterdag als we de coastwalk gaan doen. Jij gaat presenteren, Rani gaat de 10 kilometer wandelen. We gaan straks nog bellen met iemand die zich aan het voorbereiden is op de wandeling. Maar gaat het in de regen of in de drop zijn of in een van de twee, Frank?
3: Geen een van de twee. Ja, het is zo dat eigenlijk alle weermodellen op dit moment toch wel erover eens zijn dat het zaterdag droog blijft. Dus dat is heel goed nieuws, niet alleen droog.
2: Halleluja.
0: Ja, ik ben ook heel blij. Heel blij.
2: Ja, ja, ja. Had je wat groter, bombastischer mogen aankondigen. Ja, Frank, ik kan weer een snippet van nemen en op Instagram zetten van de Coastwalk is regenvrij.
0: Dus we doen het nog eens opnieuw. En Frank, en voor zaterdag?
3: Nee. Mag ik daar even intussen komen?
0: Hoi.
3: De ervaring leert. Oh. De ervaring leert. Ik ben al verschillende keren met mijn hoofd tegen de muur gebotst, wat voorspellingen betreft. En ik ben altijd wat voorzichtig.
0: Wow.
3: Het is woensdag. Snap je? Als dat je donderdag opnieuw bevestigd wordt, dan word ik wel wat vrolijker.
0: Morgen enthousiast. Maar het ziet er goed uit voor zaterdag. Dus,
3: het ziet er goed uit.
0: Welke temperatuur mogen we daarbij verwachten?
3: Wel, aan de kust zal dat 16, 17 zijn. In het binnenland kan dat 21 graden zijn. Maar 16 graden, als je moet wandelen, het mag niet te warm zijn ook. Als je moet stevig doorwandelen.
0: Dat is perfect.
3: Dus,
0: perfect.
3: Dat prima gaat zijn.
0: En is het met zon of is het toch met wolken dat we het gaan doen?
3: Nee, het gaat met regelmatig zon zijn. Er ontstaan stapelwolken, maar klassiek is dat voornamelijk voor het binnenland. Dus aan de kust zelf verwacht ik toch dat het meestal zonnig zal zijn. Om heel het verhaal af te maken voor zij die in de Ardennen zitten, daar kan eventueel wel nog in de loop van de dag een buitje ontstaan. Heel plaatselijk weliswaar. Maar dus daar is een buitje niet uit te sluiten. En als zonnig, dan zouden we droog starten na de middag komen bij je opzetten vanaf Frankrijk. Dus dan zou het wel wat wisselvalliger worden. Maar ook dan een graad of 20. Dus ik denk dat het weekend ook wel nog savant zal zijn. En zeker zaterdag.
0: Kijk, maar wat zijn we?
2: Halleluja.
0: Halleluja. En

0: uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je die giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij dag allemaal.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
9: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Koop nu bij jouw Prek & Tech een bak of multipak uit het

0: van Soul Sister.
1: De ochtend van Joe.
0: Nou, we hadden net al goed nieuws van onze Frank dat het zaterdag behoorlijk goed weer gaat zijn. Mooie temperaturen ook aan de kust en vermoedelijk geen regen. En dat is goed nieuws, want er is de AG Belgian Coastwalk. Dat is het wandelevenement aan de zee. Duizenden wandelaars wandelen langs de mooiste plekjes van onze Belgische kust. Strand, duinen, dijken, natuurgebieden. En dit jaar gaan 50 Joe-luisteraars samen met ons meewandelen. Je kan 10 kilometer wandelen met Rani. Dat gaat een goede bende zijn. Of je kan de 42 kilometer wandelen met mij, want 25 kan ook. En zijn er die nog meer gaan wandelen?
2: Ah, jongen. Ja. Er zijn gekken die 60 kilometer gaan wandelen.
0: Ja.
2: En zotten die 80 kilometer gaan wandelen. Maar dan ben je toch een week onderweg of zo.
0: Ja, even onderweg, ja.
2: We hebben de Limburgse Sven Ornelis, hey. Extra large aan de lijn. Goedemorgen, dag Annelies uit Bilzenhoeselt.
0: Annelies.
3: Goedemorgen.
2: Maar Annelies, 80 kilometer, dat wil zeggen dat je dag in dag uit aan het trainen bent.
3: Ja, ik train wel 6 dagen op 7 jaar.
2: Ja, en hoeveel kilometer doe je dan?
3: Ik ga eigenlijk voor deze wandeling maximum 30 kilometer getraind.
0: Maximum 30 kilometer?
3: Ja.
0: Ah, want ik heb er 42 vorige zaterdag gedaan om die 42 volgende zaterdag aan te kunnen.
3: Ja, dit is het derde jaar dat ik deelneem. Ik heb de 42 gedaan, de 60 gedaan en nu de 80.
2: Ja, spannend als je al tot 30 al hebt geoefend. En dan zien we wel zaterdag wat het wordt.
3: Oh, okay.
2: Maar je had eigenlijk altijd iemand samen waar je mee wandelde, hè?
3: Ja, mijn collega, maar die is geblesseerd. Dus helaas heeft hij moeten afzeggen.
2: En dan dacht jij, ik ben geen pussy, ik ga dat dan alleen doen.
3: Ja, en je bent nooit echt alleen, dus... Komt wel goed.
2: Ja, komt wel goed. Maar als je wil, Annelies, misschien zijn er nu ook mensen aan het luisteren. Die denken van, ik heb mij ook al ingeschreven. Of mijn partner heeft u ook potsklaps afgehaakt. Zou je graag, moeten wij een date organiseren voor de zaterdag? Dat we iemand voor jou gaan zoeken?
3: Het is altijd leuk om met iemand samen te wandelen natuurlijk. Hè?
2: Ja.
3: Allee, dat leidt ook een beetje mentaal af.
2: Ja, heb je een relatie, Annelies?
3: Ja.
2: Oh, okay, dus moet het niet een blind date, hè?
3: Nee, geen echte date. Nee.
2: Allee, ik weet nooit.
0: Oh, wandelcompagnon, Anke. Dat bestaat.
2: Ja, wat niet is, kan er komen natuurlijk.
0: Dat is niet de bedoeling. Nee.
2: Dus Annelies, als iemand zin heeft om met Annelies, het klinkt heel leuk.
0: Die al meedoet, hè, en die al ingeschreven is voor de 80 kilometer. Wel belangrijk.
2: Laat maar weten via de Joe, hè.
0: Hoe laat vertrek jij dan? Want wij vertrekken rond 9 uur 's ochtends.
3: Ja, tussen 4:30 en 5:00 morgens moeten we vertrekken.
0: Ah ja, jullie moeten vroeg vertrekken. Dat is voor mij sowieso niet gegaan, want ik moet nog DJ'en zaterdagnacht. Dus dat onmogelijk geweest. Maar oké.
3: Rechtstreeks.
0: Ja, rechtstreeks. Ja.
2: Eigenlijk Annelies, ik heb het niet willen zeggen. Ik ben blij dat jij het in mijn plaats zegt.
0: Ja. Maar ik ben ook echt wel altijd een beetje bang bij die hele lange afstanden. Dat ik het niet zou aankunnen. Ik weet niet waarom, maar die 42 ben ik wel gerust op. Hey, we gaan elkaar wel ergens tegenkomen onderweg. En aan de eindmeet ook, want daar ga jij presenteren samen met Tom de Kok. Dan gaan jullie eigenlijk de hele middag iedereen verwelkomen die aankomt. Dus dat gaat een gezellig feestje worden.
2: Ja.
0: Kijk er nu al naar.
2: Ik stuur de contactgegevens van mensen naar jou door. Is het goed, Annelies?
3: Ja, oké.
0: Doei.
3: Dank je.
1: Kom supporteren op de AG Coastwalk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het.

0: Miley Cyrus en End of the World. Het is 9:30, het nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Twee agenten die een gevangenentransport moesten doen in de gevangenis van Doorne kregen de gedetineerden eerst niet mee, omdat de cipiers niet geloofden dat ze echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots en zij willen nu een klacht indienen wegens racisme. De staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit een voorlopige raming na 5 weken staken. Personeel is het niet eens met een werkhervorming, waardoor ze 2 uur later zouden moeten beginnen te werken. En de VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Een afwisseling van wolken en regen vandaag bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger bij 15 graden.
2: Het gaat langzaam richting Brussel op de E314 tussen Genk Centrum en Houthalen. Verlies je 10 minuten. En nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. Daar is de weg afgesloten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: openbare werken, stad Sint-Niklaas. Dus als er een putteken ergens is of je struikelt ergens over een steen, dan moet je de enige echte Guy Ongena bellen. Goedemorgen, Guy.
5: Hey, Janke, dat is fijn. Goedemorgen.
2: Hey. Hoeveel meldingen komen zo gemiddeld binnen per dag van zo'n defectje in de stad?
5: Het varieert wel hier en daar, maar je moet toch rekenen dat er makkelijk rond de 20 meldingen per dag bij ons binnenkomen en verwerkt worden.
2: Oh, wow. Oh ja, en ben jij zo een van, ik geef de mensen op tijd een antwoord?
5: Absoluut. Binnen de 2 weken moeten ze sowieso een antwoord of een tussentijds antwoord krijgen, waarbij dat er sowieso een oplossing of een tijdelijke oplossing al wordt geboden. Maar we trachten altijd zo snel mogelijk om alles terug in orde te brengen in de stad Sint-Niklaas.
2: Maar mensen moeten op 12 juni niet veel mailtjes terug verwachten, want dan is het jullie feestdag, hè?
5: Ja, klopt. Vanaf 12:30 sluiten alle diensten in de stad en gaan we met z'n allen naar recreatiedomein De Ster, waar we eigenlijk zo'n competitiemiddag hebben voor al het personeel, alle diensten tegen elkaar. En dan sluiten we af met een eentje voor alle personeelsleden.
2: Ja, dat is een extra feestdag. Dat is de stadsdag van Sint-Niklaas.
6: Oh, maar ja,
2: elke 12 juni.
5: Eigenlijk wel een beetje, ja.
2: En dit jaar is 12 juni op een vrijdag. Jongens, toch.
6: Maar doe je niet altijd op een vrijdag? Nee?
5: Of het is altijd op een vrijdagmiddag.
2: Ik dacht dat het standaard 12 juni was. Nee, ik dacht, moeten mensen dan op zaterdag komen voor de festiviteiten.
5: Nee, klopt. Het is de editie, maar het is telkens op een vrijdagmiddag.
2: Okay.
6: Ja. Allee, verantwoordelijk voor putjes en bultjes lopen haar weg, paaltjes rechtzetten en vele andere dingen met 50-tal werknemers.
5: Ja,
6: en we gaan Fernando van Abba draaien, German Jackson en Piazzadora When the Rain Begins to Fall. En Narcotic Liquido om te springen met z'n allen.
5: Vooral die laatste.
6: Ja, vooral die laatste. Dikke ambiance daar. Groetjes, hè. Misschien voor de
5: fijn, dankjewel. Bye.

0: is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Hoi Sven en Anke. Ik ben Guy Ongena en we hebben als eerste nummer gekozen voor Fernando van ABBA. Het gaat over twee oud-strijders die mijmeren over de Mexicaanse revolutie. We dragen dit lied dan ook graag op aan onze 5 oud-strijders bij openbare werken die net met verdiend pensioen mochten gaan.

0: het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten...
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
6: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
7: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Koffie tanken met Sven en Anke.

Sven en Anke, mijn naam is Anne Debout en graag had ik Jermaine Jackson en Pia Zadora met When the Rain Begins to Fall gehoord voor twee redenen. Het brengt mij terug naar mijn puberjaren, de jaren 80, waar het liedje opgedraaid werd tijdens de eindreis van de middelbare school. En het is een knipoog naar onze dienst openbare werken, omdat onze mannen ervoor zorgen dat wanneer de regen begint te vallen, de stad blijft functioneren. Waar anderen binnen blijven, zorgen zij dat alles blijft draaien, ook bij slecht weer.

0: Dag Sven en Anke, het is Guy. Ik koos voor Liquido en Narcotic. Het is een nummer dat ik gekozen heb omdat het me in beweging brengt en ongetwijfeld niet enkel mezelf. Zet de volumeknop gerust wat luider. En mocht je in Sint-Niklaas rijden en je ziet onze werkploegen springen naast de Openbarreweg, excuses, het is mijn fout.
1: Joe. Koffietanken met Sven en Anke.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Een heel goede morgen. Dag 3 van de werkweek. En ook vandaag gaan we lekker productief zijn. Dat gaat lukken met de weekend, ook met Queen en zeker ook met Crowded House. Het nieuws van 10 uur, dit is Serafine Smits.
5: Goedemorgen. Onze grond is te droog. Een mogelijk geval van racisme tussen agenten en cipiers in Doornik. En ons land wordt op de rooster gelegd door de VN. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan gemiddeld. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij.
6: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
5: We zijn wel goed bezig, want deze maand viel er 3 keer zoveel regen als in heel april en we zijn nog maar 6 dagen ver. Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. 2 agenten die een gevangenentransport kwamen doen, kregen de gedetineerden eerst niet mee, omdat de cipiers niet geloofden dat ze echte agenten waren. Ook niet toen ze hun politiebadge toonden. Het waren 2 agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Buitenlandminister Maxime Prévost zal daarbij aanwezig zijn, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid, want mannen belanden bijna systematisch op straat, omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. En de temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook wel weer kans op een bui.
4: Het is iets rustiger vanochtend. Er blijven nog 2 files over waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring schuif je 5 minuten aan tussen Strombeek en Wemmel. Komt daardoor een ongeval.
1: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Ja, ondertussen 7:07, maar het lijkt nog altijd 9:00 s'avonds of zo. Geen topdag vandaag, donker en ook veel regen. We kijken uit naar morgen en zeker ook naar het weekend. Want daar is natuurlijk weer zon en 20 graden beloofd. En dat weekend, dat komt er dus aan binnen 2-3 dagen. Deze The Weeknd is er nu al met In Your Eyes.

Queen and Somebody to Love. Ik had het daarnet uiteraard, jawel, een klein beetje over het weer dat bijzonder droevig is. En dan krijg ik direct berichten in de Joe-app van Isabella, onder andere, die zegt in de pannen mooi weer, zon en wolken. Yves in Oostende, heerlijk zonnig. Xavier, sorry. Het is wel lief dat mensen zich verontschuldigen, sorry. Maar prachtig weer hier in Westende aan onze kust. Ja, dat had Frank natuurlijk vanochtend bij Sven en Anke ook gezegd, dat de westen van het land, ja, dat komt bijzonder goed weg vandaag en heeft eigenlijk best wel mooi weer. En Tanja, die stuurt in de Joe-app, ik bekijk het weer steeds positief. De natuur heeft water nodig en ja, na regen komt zonneschijn. Mijn dag begint met een kop koffie en Joe op de achtergrond. En mijn dag is goed. Liefs van Tanja, dat is nu is de spirit, hè. En waar je ook woont, binnen een half uurtje is er sowieso weer een bijzonder interessante tip van mijn wegwijzer Dominique Personen. Die komt eraan.

0: deze week in Date Night.
1: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven en ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
0: Date Night, Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast vanaf morgen vroeg op joe.be of in je favoriete podcast-app.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Medi-market.
8: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Good times.
15: Great music.
14: Dit is Joe.

Het is bijna 10:30, maar stel nu dat het toch nog niet gelukt is om zo jouw inwendig dieseltje op te starten. Het pruttelt zo nog wat. Dan gaan we daar de komende 3 minuten komaf mee maken. Want Emmeline Toffens staat klaar en ze zit vol energie.

0: is en het zal altijd de allergrootste hit blijven van de Red Hot Chili Peppers, die Under the Bridge. En zometeen de beste leugenaar uit de muziek. Maar eerst dit. Het is 11:40 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent 6 minuten tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. A12 richting Antwerpen 5 erbij, de hoogte van Aartselaar. En op de Brusselse buitenring ook 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say what?

Dominique Persone, chocolatier, maar ook bekend van heel veel fijne tv-programma's. Die is deze week mijn wegwijzer. Hij had het op maandag al over de cowboyserie Yellowstone, waardoor hij zelf een halve cowboy is geworden. Hij was gisteren ook nog lyrisch over een aantal steden in Mexico. Zeker eens nalezen op joe.be. Doorklikken naar de wegwijzer en dan vind je ze allemaal. En zometeen, op woensdag is dat altijd het geval, dan tipt hij als niet-lezer een boek dat hem zo in de ban had dat hij het niet kon wegleggen. Hij vertelt binnen een dikke 5 minuten zelf welk

0: Super prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
8: Ah, Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Dit is Joe.
14: Good times, great music.

0: Wegwijzer.
1: Dominique Personen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
1: Je hebt een boek gekozen, heb je mij verteld, en het is ergens wel zware kost, hè?
2: Ja, maar ik kan al beginnen met het begin. Ik ben geen grote lezer.
1: Mm-hmm.
2: Meestal als ik aan een boek begin, is dat met veel goede moed, maar dan blijft dat al liggen. En ik heb vorig jaar een boek gelezen waar ik echt verslaafd aan was. Dat ik echt wou, dat pijn dat je moet stoppen met lezen. Dat je echt zo nieuwsgierig bent van hoe loopt het verder en hoe zit helemaal in dat verhaal.
1: Uh-huh.
2: Maar het is natuurlijk, voor meest, ik ben misschien geen eerlijke jury, want het is van familie van mij geschreven. Het is het boek Wolf en het is geschreven door Lara Taverne. En Lara Taverne is een nichtje van mij en die heeft dus een groot gezin. En haar jongste broer, Wolf, dus waar het boek over geschreven is, die was plots verdwenen. Heel iedereen in de familie van, Wolf, is er niet meer, wat is er gebeurd? Nee, dat is kwaad, we vinden hem niet. En iedereen dacht eigenlijk van, hopelijk is hij niet overleden, hopelijk is er niks gebeurd, zijn gsm nam hij niet meer op. En na 6 maanden in twijfel, kreeg de familie een telefoon van de Zweedse politie dat ze Wolf gevonden in een bos, in de sneeuw, met zijn dagboek op zijn buik gebonden. Dus die heeft hem eigenlijk laten overlijden door de koude. Hij heeft hem laten bevriezen. En hele emoties bij ons in de familie, want voor mij is het raar, hè. Maar emoties bij ons in de familie, en dan is die papa en die mama naar Zweden getrouwd, en is daar alles mee, dat boek. Die papa heeft dat boek herlezen voordat hij het doorgaat van zijn kinderen. En Lara, die is dus professioneel schrijfster, heeft daar een boek over geschreven. Dat is onvoorstelbaar, echt waar. Dat is een ongelooflijk boek. Ik vind dat... Voor mij is het natuurlijk, ik ken die mensen, die mensen die in het boek aan bod komen. Maar het is zelf al, ken je ze niet. Het is echt crazy, echt ongelooflijk. En het is een waar gebeurd verhaal. Het is
1: en de jongen heet Wolf, zo heet ook het boek. En hoe oud was hij dan? Was dat nog een jonge gast dan toen hij verdween?
2: Ja, die zat op de UNIF. Ik denk 18, 19 jaar zo.
1: Eigenlijk in de fleur van zijn leven, maar
2: in de fleur van zijn leven, ja. Nu, het was een kunstenaar, het was iemand die niet paste in onze maatschappij. Maar ongelooflijk boek. Echt waar. Echt wauw. En zo mooi geschreven. Want ik denk, de oefening voor Lara moet ongelooflijk geweest zijn. Allee, aan de ene kant haar mama en papa, dan het is haar broertje.
1: Tuurlijk.
2: Het is echt... Als je begint te lezen, het pak je direct bij je keel.
1: Ja, dat heb ik nu al op basis van wat jij mij vertelt. Een heartbreaking verhaal eigenlijk, maar wel waar gebeurd. En dan nog uit ons land ook nog van iemand die heel dicht bij jou stond. Dus gaan we toevoegen als jouw tip, Wolf van Lara Taverne. Dominique, heel erg bedankt en tot morgen.
2: Heidi, tot morgen.
0: De Wegwijzer. Good times, great music.

0: Het waren mannen die niet bang waren om wat make-up te gebruiken. I was made for loving you van Kiss. Arlet uit de Roeselare stuurt via de Joe-app Wolf gelezen. Inderdaad, wat een prachtig boek. Wolf van Lara Taverne, de boekentip van mijn wegwijzer Dominique Personen deze week. Dominique die echt met zoveel passie kan spreken over de dingen die hij heeft uitgekozen. Geweldig vind ik dat om te horen. En morgen dan ontdekken we welk restaurantje hij geweldig en machtig vindt.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Yo, it's Teddy Swims.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
7: Dit is jou.
0: Goedemorgen, er valt dit uur weer 100 euro te verdienen met ons muziekspelletje Less is More. Maar gratis en voor niks ook muziek van Kings of Leon, Robbie Williams en Meteor. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
8: Goedemorgen. De Hanta Cruise vangt bot bij de Canarische eilanden. Onze grond staat te droog en voorzichtig goed nieuws van aan de pomp. Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan gemiddeld. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij.
9: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
8: We zijn wel goed bezig, want deze maand viel er 3 keer zoveel regen als in heel april. En we zijn nog maar 6 dagen ver. De dieselprijs daalt morgen weer licht. Er gaat bijna 1,5 cent af per liter. Je betaalt dan nog maximaal €2,23 per liter aan de pomp. De prijzen schommelen fors sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor wordt er minder olie verdeeld wereldwijd. De benzineprijs is gisteren nog gestegen naar het hoogste peil in 4 jaar. Het is voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is ook fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden. Maar helaas ook wel weer kans op een bui.
0: Enfin, zeg nooit helaas natuurlijk als het grondwaterpeil je dankbaar is. 2 files nu waar je exact 5 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen is dat de hoogte van Aartselaar. En ook 5 erbij op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
10: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
11: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

Gisteren vierde Meteor niet zijn eigen verjaardag, maar wel die van Team Meteor, dat 9 jaar bestaat. 9 jaar dus al dat het team werkt aan zijn muzikale carrière. Die is dus binnen exact 1 jaar tot een soort van hoogtepunt moet komen. Want op 5 mei 2027 dan viert hij 10 jaar Meteor in de Afwasdoom in Antwerpen. Zometeen krijg je hem nog eens samen met zijn meest recente single. Dat is met Flem.

Lastige week voor Robbie Williams. Die is een paar dagen geleden een stuk van zijn voortand verloren. Dat is afgebroken nu. Robbie had geen echte tanden meer. Dat was al langer een kunstgebitje. Maar dat is natuurlijk ambetant. Dat is ook geen zicht. Ik dacht zelf eerst dat het een mop was. Omdat Robbie Williams niet altijd even serieus is om het licht uit te drukken op zijn sociale media. Maar blijkt dus wel degelijk echt te zijn. Maar voor Robbie is dat gewoon een leuke aanleiding om met zichzelf te lachen. Dat kan hij als het beste. Nu, hopelijk is dat tandje toch definitief gerepareerd tegen 27 juni, want dan staat hij in België op het podium op het Life is Life Festival in Antwerpen, dat hij niet lispelend dit moet zingen. Dat zou toch

0: uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Mannekes! Pompie! Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkocht.

0: gekozen door Ookla tot de meest stabiele.
1: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, BelPNV.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
0: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
10: Koop nu bij jouw Precantic een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Precantic, uw drankens.

Pointer Sisters in vuur en vlam met Fire. Volgende week is er de korte werkweek door Hemelvaart. De week daarna zit al Pinksteren. Dus voor heel wat mensen betekent dat toch wat extra dagen verlof. Dat is ook zo voor Sven en Anke. Maar deze week doen ze wel een extra lange week. Zaterdag is er namelijk de AG Coast Walk. Sven en Rani gaan wandelen. En Anke en Tom die maken radio tussen 12 en 6 op die zaterdag vanuit de pannen. Dus als jij die zaterdag, nu zaterdag, ook actief bezig bent, ideaal, dan weet je dat je niet alleen bent. Maar ja, je kan ook vanuit je luie zetel denken, laat die zotte maar doen. Het wordt sowieso leuke radio nu zaterdag tussen 12 en 6. Dus zeker en vast luisteren.

0: Ruim 11:30 geworden. Twee files nu waar je 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost 5 minuten erbij. En dat is evenveel als op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Straks ook nog To The Moon and Back van Savage Garden, maar nu ook al in space met dank aan de Drops of Jupiter van Train. Less is more. Er staat weer een fragment klaar van een grote Joe-hit, maar dan zonder de stemmen, enkel met de instrumenten. En als jij erin slaagt om die te herkennen, en dat wil zeggen dus de titel of de artiest erop te plakken, dan kan je tot 100 euro winnen bij Beatcharts. Kan je lekker gaan shoppen bij heel veel grote winkels. Nu, misschien ben jij wel zo iemand die elke dag meespeelt via de radio, maar het nog niet gedurfd heeft om echt mee te spelen op de radio. Wel, laat dit jouw moment zijn. Dus stuur nu Less is More door via Joe-app en ik ben vast klaar om jou dan op te bellen. Succes!

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Waar zie je die giraf daar?
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Nu bij dag allemaal.

0: Dit is Joe.
1: Les is More.
2: We spelen vanochtend Les is More met Marco uit Boom. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Heidi.
2: Marco, jij werkt bij Chocolate World en dan denk ik, goh, die mens zit aan de bron van de chocolade. Maar het is een beetje anders, hè? Wat voor bedrijf zijn jullie?
3: Wij maken vooral de vormen en de machines, zodat als jij chocolatier wil worden, moet het bij ons zijn, want wij hebben echt alles.
2: Oké, en ben je dan daar thuis zelf ook nog mee bezig? Ben jij dan zelf ook, want je zit dan wel aan de bron van het materiaal, zeg maar?
3: Nee, ik heb wel vroeger bij een chocolatier gewerkt, dus ik zat echt aan de bron van het zoet. Maar dit is gewoon echt machines, vormen en zo. Dus wij leveren over heel de wereld.
2: Fantastisch, en het is bijzonder druk, ook heb je mij net verteld.
3: Ja, zondag hebben we een uitverkoop.
2: Mm-hmm.
3: Dus allen daarheen, zou ik zeggen.
2: Okay,
3: want
2: dus,
3: ik ben er dan niet.
2: Ja, dus wij kunnen daar ook als gewone mensen, zeg maar, niet als professionals, kunnen wij daar ook terecht.
3: Ja, wij helpen iedereen.
2: Oké, voilà, Chocolate World, daar moet je zijn.
3: En maandag hebben we een open deurdag, dus dat gaat heel druk zijn en heel gezellig.
2: Oké, maar fijn dat het dan toch nog even gelukt is om jou langs de kant te zetten en mee te spelen met Less is More.
3: Ja.
2: Want je kan natuurlijk 100 euro verdienen door een grote Joe hit te herkennen, maar enkel met de instrumenten. Marco, hier gaan we voor 100 euro. Dit is jouw opgave.

0: Wat denk je?
1: Ik heb het niet herkend.
0: Je hebt het niet herkend. Dat hoeft geen enkel probleem te zijn. Dan gaan we gewoon naar de opgave van 50 euro. En dan krijg je alle instrumenten. En dan hopelijk lukt het jou wel, hè? Hier gaan we.
1: Oké, dank je.

0: van ABBA. Je klinkt een klein beetje Hollands. Heb jij ooit vroeger de Soundmix Show gezien in België?
1: Die heb ik gezien, ja.
0: Niet veel. Nee, dat was zo op het einde. Was dat altijd het liedje dat Bart Kael zong met de kandidaten. Zo heb ik het ooit leren kennen. Maar natuurlijk een van de grootste ABBA-hits ook. Oh, ik had het jou zo gegund, Marco. Jammer genoeg, geen prijs. Maar heel veel succes daar met de voorbereiding voor die drukke dagen. En bedankt om mee te spelen, hè.
1: Dat is graag gedaan. Tot ziens, hè.
0: Dankjewel, dadah.

0: Dat is niet opgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij. Dit
4: is jou. Het is woensdagmiddag en dan zegt het cliché. We knippen de week in twee. En we doen dat samen met Genesis, onder andere ook met Pink en zeker ook met Simply Red. 12 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
5: Goedemiddag. Twee Joodse besnijders, mogelijk voor de rechtbank. We doen te vaak overuren en de Canarische eilanden weigeren de Hanta-cruise. Het parquet van Antwerpen wil twee Joodse rituele besnijders voor de rechtbank halen. Het noemt hun illegale besnijdenissen, opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden en een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dat blijkt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op drie plaatsen waar illegale besnijdenissen zouden gebeuren. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef, nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. En ook deze beslissing noemt hij schandalig. Een vrouw uit de Oudenaarde krijgt van zeven mannen een schadevergoeting nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, maar niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
6: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
5: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper een kwart van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat volgende maand moet dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf ST Works.
7: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt. En zijn mijn loonschalen nog up-to-date?
5: En het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger en het is fris, om 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
8: Op dit moment is er 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de E429. 8 minuten erbij tussen de Bergense Steenweg en de Nijvelse Steenweg.
9: Stel je reisgezelschap samen. En Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
10: Dit is Joe.
9: Met Heidi van Tielen.

Straks om 4 uur dan zijn de kok en de koning er weer hier bij Joe. En ja, ze hebben een heel leuke actie lopen, Tom en Rani, deze week. Waarbij je jouw absolute droomreis kan winnen naar een zonnige bestemming met in totaal 6 personen. Maar als je daar kans op wil maken en als je die graag zou winnen, dan zou ik je wel ten sterkste aanraden om vanmiddag nog je in te schrijven via joe.be of in onze Joe-app. Daar vind je het formulier dat je kan invullen. En dan is er vrijdag de grote finale hier in de Joe-studio's, waarbij er dus 1 grote winnaar uit de bus gaat komen die dus die reis van zijn of haar dromen wint. Alle info en de mogelijke bestemmingen die vind je terug op joe.be. Ga daar zeker eens kijken, schrijf je in, want op reis gaan op de kosten van een ander, zeker met die hoge brandstofprijzen van tegenwoordig, dat is een geweldige cadeau.

0: deze week in Date Night.
1: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven en ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
0: Date Night, Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast vanaf morgen vroeg op joe.be of in je favoriete podcast-app.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Ixina.
4: Ixina, ja aan je dromen.
6: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
11: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor?
12: So You Think You Can Dance.
11: So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Richie, citroen met framboos.
16: Richie, Belgische limonade.
17: Altijd verfrissend.
18: Richie.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Wat een song is en blijft dat toch Lady Gaga samen met Bradley Cooper en Shallow. Het is bijna 12:30 geworden. Er zijn een paar problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E429, 22 minuten erbij tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. E313 richting Antwerpen, 6 minuten in de file tussen Randst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent, 6 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland ook 6 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Die en Maria hier bij Joe. Vanochtend was Jacques Vermeijren te gast bij Sven en Anke. Hij gaat namelijk op tournee als DDT. Maar wat kan je dan eigenlijk verwachten? Moppen, ja, uiteraard. Maar waarover en vooral ook waarover niet? Ik laat het je zo meteen nog eens horen dat je met een veilig hart tickets kan kopen. Naar Destiny's Child en deze man.

0: deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
1: Manu van Akker.
0: Ruud Beekmans.
2: En Maxime.
0: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
3: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad, VTM en Joe.
4: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
5: Mannekes!
6: Pompie!
5: Ik voel me de max!
6: Wij ook!
7: Altijd als we in de gamma zijn!
6: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
7: Oh my god!
5: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf?
6: Die zijn nog verbeterd, hè?
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
6: Geven ze korting?
5: 30% op alle verf!
7: Dan pak ik 10 potten mee!
5: Voorzichtig voor uw rug en moeder!
7: Ja, ja!
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert!
9: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
10: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
11: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Profel.
13: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
14: Knaldi.
15: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
16: Check de promo.
15: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
17: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/serviceselect of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.

0: zijn een overal, zijn een Zaltgania, zijn infrastructuur. Dat is cultureel erfgoed in Vlaanderen. En Jacques Vermeire gaat ermee een laatste keer op tournee. DDT houdt uitverkoop, zo heet die show. En die kwam mij vanochtend ook voorstellen live bij Sven en Hanke. En op dit moment kan je kijken op jacquesvermeire.be. Zijn er ongeveer al een 50 shows gepland doorheen heel Vlaanderen. Maar wat kan je dan juist verwachten?
1: Heel belangrijk, ja? Qua promotie. Vroeger was ik af en toe pikant, kaka, pipi en een beetje
2: sick. Ja, maar ik ben als kind daar ook naar gaan kijken en ik vond dat heel kidsproof. Ik heb me daar rot geamuseerd.
1: Ja. Maar nu natuurlijk, nu krijgen wij veel vraag. Dus er staat niks in van seks.
2: Oh ja.
1: Maar natuurlijk, ja, Dimitri is Dimitri. Maar ja, ja. Het is een proper show op dat vlak.
2: Oké.
1: Okay. Want een keer een kleine kaka pipi, dat kan, maar zeker geen seks.
0: Voilà, zo weet je het. En je moet weten, Jacques Vermeire die was hier vanochtend ook als DDT. Verkleed met de blauwe overal en dat rode petje. En hier passeren elke dag heel veel bekende mensen zonder dat dat eigenlijk opvalt. Maar vanochtend wou iedereen op de foto, jawel, met DDT. Jacques Vermeire, ook een heel fijne man die gewoon weet dat hij jeugdsentiment is voor zoveel mensen.

Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Straks om 14:15 dan brengt Karel in zijn schatkamer een eerbetoon aan de overleden zanger van Hot Chocolate. En het is op deze woensdagmiddag ook eerder weer voor een warme chocomelk dan voor een aperolleke. Maar laat dat de pret vooral niet bederven. Maak er een heel fijne woensdagmiddag van. En geniet nu van Joan Osborne, want zij zit wat met bedenkingen over God. En misschien herken je die wel.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op Xina.be.
9: Dit is jou.
10: Fijne woensdagmiddag en van harte welkom bij de hit van Schmidt. Laat je verrassen door een verrassende mix van topplaten met zometeen al Rihanna en Miles Smith. En nu het nieuws, want het is 1 uur, Serafine Smits.
11: Goedemiddag. Het parket wil 2 Joodse besnijders vervolgen. Boodschappen worden lichtjes duurder. En 3 zieken zijn geëvacueerd van de Hanta Cruise. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen, omdat ze dat zelf doen zonder arts erbij. En dat zijn opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden, klinkt het tegen de wet hier. De beslissing volgt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef, nadat Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. En ook nu roept hij ons land op om de wetten over besnijdenissen aan te passen. Goed nieuws uit de supermarkt, want boodschappen zijn vorige maand amper duurder geworden, maar 1,18%. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Vooral zalm, aardappelen en diepvriesfrieten werden goedkoper. Voor koffie en vlees betaalde je dan weer een pak meer. Voorlopig heeft de oorlog in het Midden-Oosten dus nog geen impact op onze winkelkar. Al waarschuwt Testaankoop dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat veranderen. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren. Gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
12: Zeker als je meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld de beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
11: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
13: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date?
11: En 3 zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, zijn geëvacueerd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De 3 worden nu naar Nederland overgebracht. Al zeker 8 mensen raakten ziek op die cruise. En 3 van hen hebben positief getest op het Hantavirus. In totaal zijn er al 3 doden gevallen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger en wel fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
10: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E429, een half uur tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 14 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland 12 minuten tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost.
14: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.
3: De hits van Smit.
10: Daar gaan we weer. Goedemiddag.

België met de zachte G en het goede doel. En een fijne woensdagmiddag, we zijn vertrokken tot 4 uur. De hits van Schmitz, ik heb Rihanna klaarstaan. En die eerde ook ons land, want ze droeg onlangs op de rode loper een outfit van het Belgische huis Maison Margiela, ontworpen door Glenn Martens. Rihanna droeg een gedrapeerd silhouet, geïnspireerd door de middeleeuwse Vlaamse architectuur van Brugge, volgens ontwerper Glenn Martens. En de look werd afgemaakt met een diadeem in Art Deco-stijl. Kijk, niet dat ik er veel van ken, ik heb het ook maar even opgezocht, maar ik heb Rihanna met ook een Belgisch verschijnsel voor je klaargezet. De Umbrella, goedemiddag. Ja.

werd weer even Grease-tijd. John Travolta, Olivia Newton-John en You're the One That I Want. Zeg niet dat ik je niet gewaarschuwd heb, maar zo dadelijk is het Céline-tijd. En dan komt alles terug. Niet alleen de liefde, ook die dramatische blik in de spiegel. En dat baby...

0: Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
1: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
3: Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni.

0: voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd.
7: Maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
11: Dit is Joe.
12: De hits van Schmidt.

heb hem hier meegeplaybacked en het was perfect lip-sync. Daar zijn ook bewijzen van Céline Dion, It's All Coming Back To Me Now. We hebben het zo over het verhaal van de band Hot Chocolate en dat begon met een onwaarschijnlijke fan. John Lennon van de Beatles, je hoort er alles over. 14:15 in de schatkamer van Schmidt. En dit is een schat van Toto. Rosanna was er, maar ook Pamela.

Pamela en Toro, het is ondertussen 2:30. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 21 minuten. Er is ook hinder op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout 13 minuten. En ook in de richting van Antwerpen op de E313 10 minuten tussen Massenhoven en Bommelgem. De hit.

Nummer 1 hit uit de jaren 80. Dit Jimmy Somerville, Communard met Joe, Don't Leave Me This Way. Ik neem je zo meteen mee naar de jaren 90 met een wereldhit van Robert van Winkel. Dan zou je zeggen, wie? Robert van Winkel, wie is dat nog nooit van gehoord? Hij dacht dat ook bij zichzelf, hij heeft dan ook een artiestennaam gekozen. Vanilla Ice, een Ice Ice Baby. Staat al helemaal klaar na de nieuwe Suzanne en Freek. Dit is Halverwege.

0: 9.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Ixina.
3: Ixina, ja aan je dromen.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Dit is Joe.

0: Let's get out of here. Word to your mother.
1: Met grote dank aan Queen, Vanilla Ice en Ice Ice Baby.
2: De schatkamer van Schmidt.
1: Ik wil het eens hebben over hot chocolate. Dat klinkt als iets dat je bestelt op een wintermarkt, maar het is uiteraard ook een muziekband. En het verhaal achter die groep is warmer dan je denkt. Hun doorbraak begint bij John Lennon. Even terug naar 1969. Errol Brown, de zanger van de groep, neemt Give Peace a Chance op van de Beatles. Hij maakt er een reggae-versie van met een beetje aangepaste tekst. Alleen, dat mag dus niet. Auteursrechten, geen vrede zonder toestemming. Wat doet Errol? Hij stuurt zijn demo gewoon naar de man zelf, naar John Lennon, via Apple Records. En Lennon luistert, hij vindt het goed. Sterker nog, hij wil het uitbrengen op dat platenlabel. En daar ontstaat ook de naam The Hot Chocolate Band. Later wordt dat simpelweg Hot Chocolate. Een groep met wereldhits, zoals You Sexy Thing, maar ook Emma.
3: Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver
1: nummer dat hij schreef voor zijn overleden mama. En er is er ook die So You Win Again. In de jaren 80 ook een aantal vette hits, waaronder Go Crazy en It Started With A Kiss. Vandaag is het al 11 jaar geleden dat Errol Brown overleed. Hij stierf op de Bahama's, ten gevolge van leverkanker. Maar die muziek van Hot Chocolate, die blijft nog overal rondzingen. En zoals je weet, verscheen een van die topplaten ook in die beroemde film, de film Monty. Daardoor ontplofte You Sexy Thing. Vandaag nog eens in de schatkamer.
2: De schatkamer van Schmidt.

0: hits van Schmidt. En Cruisen met Natalia Pascalin, die was ook al rijdend aan het meezingen daarnet, denk ik.
1: Karel, alsjeblieft, hè. You sexy thing.
0: Alright, want het was Hot Chocolate in de Schatkamer. En de Schatkamer is er morgen terug. En dan een andere grote naam. We hebben het dan

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
3: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: We checken in het beroemdste hotel uit de popgeschiedenis dit uur. En je krijgt toppers van Dua Lipa, Elton John, Prince. Zometeen ook Nick Kershaw. En nu het nieuws, want het is bijna 2 uur. Serafien Smit.
5: Goedemiddag. Felle kritiek van de Amerikaanse ambassadeur. Prevost is niet gediend van die uithaal. En 3 passagiers van de besmette cruise zijn geëvacueerd. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt de vervolging van 2 Joodse besnijders een schandelijke smet op België. Het parket van Antwerpen wil hen vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachte raden. White wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Politiek journalist Karel Latree.
6: Dit is gewoon de opdracht van president Trump. Invullen, doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen en zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Ze voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
5: In februari werd White nog op het matje geroepen omdat hij zich niet moest moeien in deze zaak. Maar dat heeft dus allemaal weinig indruk gemaakt. Ook buitenlandminister Prevost haalt uit naar de ambassadeur. Hij is ook nu weer niet te spreken over de kritiek op ons land. Op X schrijft hij dat hij ongepast is en dat het gedaan moet zijn met de karikaturen. Hij vraagt Bill White opnieuw om zich niet te bemoeien met het gerecht in ons land. En 3 zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, zijn geëvacueerd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De 3 worden nu naar Nederland overgebracht. Al zeker 8 mensen raakten ziek op die cruise. 3 van hen hebben positief getest op het Hantavirus. In totaal zijn er al 3 doden gevallen. Het wordt droger deze namiddag. Hier en daar is er wel nog kans op een bui. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
4: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E429 tussen Tubeke en Nijvels-Steenweg 26 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 16 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten. Richting Nederland is er hinder op de E314 tussen Houthalen-Helchteren en Park Midden-Limburg. Defect voertuig en 11 minuten.
7: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

What's the Pressure en Laura Tesoro. 5 jaar geleden scoorde Dua Lipa die grote hit samen met Elton John en Cold Heart. Die leg ik zo dadelijk nog eens op. Maar eerst Eagles. Net als je denkt dat die echt op pensioen zijn, komen ze altijd terug. Want er zijn weer net nieuwe concertdata aangekondigd. Volgens mij zitten die ook in een of ander flexijobstatuut. Of ja, het bloed kruipt waar het niet heen gaat. Ze blijven het gewoon doen. In die zin wel goed nieuws, want ze geven 6 nieuwe optredens in die bolvormige zaal, de Sphere in Las Vegas. Je zal wel een trip moeten doen, maar het kan dus nog 18 en 19 september, maar ook in november op 13, 14, 7 en 28 november. Het goede nieuws is dat de verkoop nog niet begonnen is. Je kan je al wel inschrijven voor de pre-sale en die start dan op 13 mei. Een goede reden om nog eens in te checken bij Hotel California.

0: nog altijd een instant vakantiegevoel. Met die muzikale trots van België uit de jaren 80 en 90. Onze eigen Vaya con Dios en Nee Na Na Na. Zo dadelijk Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. En ook de kreuners staan klaar. En die zorgen voor een amazing moment na dit.
1: Mannekes! Ik voel me de max.
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn.
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
4: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
9: Amai, dat wordt vlammen.
8: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
13: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
12: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
13: Waar zie je die giraf daar?
12: Of Zoo Plankendaal.
13: Oh, zo schattig.
12: Nu bij dag allemaal.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%.

0: shop je nu Heren sneakers al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
2: Gelukzakken?
1: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
2: Ah, chansaars.
1: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
7: Laat ze see you shine.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
11: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
10: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
12: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

uit 21, die Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. Deze week loopt er bij De Kok en de Koning tussen 4 en 7 een geweldige actie waarbij jij ook wel een mooie reis kan verdienen onder het motto nooit gedacht, toch gedaan. Een vakantie met 5 van je vrienden of familieleden. Je moet je wel vooraf inschrijven en het is nog niet te laat, dus doe het even. Het vraagt gewoon 1 minuut tijd. Je surft naar joe.be. Je kan het uiteraard ook in de app laten. En je moet gewoon ons laten weten met wie je op vakantie wil. Dat is belangrijk. Je mag ook de bestemming kiezen, ook plezant, maar vooral waarom? Redenen genoeg. Het kan niet moeilijk zijn om zoiets te bedenken, denk ik. Want het is nu of nooit. Ook vandaag wordt er iemand geselecteerd. Misschien ben jij het wel. Zeker luisteren straks De Kok en de Koning tussen 4 en 7.

0: Het is ondertussen 2:30. Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 24 minuten. Ook vanaf Antwerpen-Centrum tot Antwerpen-Oost, 13 minuten. In de richting van Gent, 10 minuten, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Dan de E429 tussen Tubeke en Nijvossensteenweg, 22 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West, 11 minuten. En ook op de E34 11 minuten vanaf Melzegelen.
1: De hits van Smith.
0: En Shakira nu.

0: Kiss.
1: Alleen hij kon het op die manier. Prince en Kiss. De zen van Schmidt komt eraan, want het is bijna 3:15. Het moment dat je even lekker aan jezelf kan denken. En tot rust kan komen en heerlijk kan chillen. Maar eerst nog de nummer 1. Ook in Vlaanderen, van Alex Warren. Fever Dream. Zo meteen.
2: Deze week in Date Night.
3: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven. En ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
2: Date Night. Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast vanaf morgen vroeg op joe.be of in je favoriete podcast-app.
4: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Dit is Joe.
2: Met Karel Schmitz.

0: nummer 1 dit van Alex Warren en terecht. Fever Dream, zoals het.
1: De zin van Smits.
0: Ja, het komt eraan hoor, het moment van rust. En als Whitney Houston en George Michael ervoor zorgen, dan

0: Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Dankzij een film en een serie droomde een hele generatie in de jaren 80 van een podium. De plaat die daarvoor verantwoordelijk is, hoor je net na het nieuws. Want het is ondertussen 3 uur geworden. Serafine Smits.
5: Goedemiddag. Minister Prevot vraagt de Amerikaanse ambassadeur opnieuw om zich niet te bemoeien. Een zware brand in een varkensstal in Temse en Iran zegt dat de straat van de Hormuz weer open is. Buitenlandminister Maxime Prevot haalt opnieuw uit naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Aanleiding is zijn kritiek op ons land. White noemt de vervolging van 2 Joodse besnijders een schande. En hij wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Collega Karel Latré.
6: Dit is gewoon de opdracht van president Trump. Invullen, doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Ze voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
5: Prevot roept Bill White nog maar eens op om zich niet te bemoeien met het Belgische gerecht. In februari riep hij White daarvoor ook al eens op het matje. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook enorm veel rook en de gemeente vraagt om ramen en deuren gesloten te houden. De 3000 varkens die in de stal aanwezig waren, zijn allemaal om het leven gekomen. Volgens de burgemeester is de brand wel onder controle en is er geen asbest vrijgekomen. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. En schepen kunnen weer veilig door de straat van Hormuz varen, dat zegt Iran. Het kan nu omdat de VS een Project Freedom heeft opgeschort. Daarbij zou het Amerikaanse leger schepen begeleiden door de zeestraat en dat was tegen de zin van Iran. Amerikaanse president Trump zette de operatie al na 2 dagen tijdelijk stop om de vredesonderhandelingen met Iran alle kansen te geven. Intussen dreigt hij wel met nieuwe intense aanvallen op Iran als er geen akkoord komt. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is fris bij zo'n 13 graden. Morgen is het droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer en zaterdag krijgen we tot 23 graden.
4: Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 36 minuten. Op de E34 vanaf Melzele 22 minuten. En op de Antwerpse ring tot slot in de richting van Nederland. Bijna een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
7: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Straks vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning.

voelt er een beetje als een oude vriend die je lang niet meer hebt gezien. Dat mooie nummer van Escobar en Heather Nova was een grote hit. We hebben dat toen ook in 2002 zo vaak op de radio gedraaid. En terecht, Someone New, Sunshine For You. Ja, voorlopig geen zon, maar wel de hits van Schmidt en The Swipe of Like. En nu even bladeren door een zonnige vakantiebrochure.

0: Uit dat beroemde Iglesias geslacht, Enrique en Bailamos.
1: Swipe of like?
0: Het is 3:14 en ik zoek nu een straffe, toffe kandidaat. Iemand die wil swipen en liken doorheen 5 klassiekers. Het gaat echt alle kanten uit. En als jij degene bent die de keuze wil maken, dan moet je nu even actie ondernemen. Je opent de app en je stuurt vandaag dit bericht. Ik ben de zon in huis. Ik ben de zon in huis. En kijk, dan ga ik je waarschijnlijk bellen. Zometeen al na de Tramps en Disco Inferno.

0: zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Mannekes! Kompie! Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL. Love to see you
12: shine. Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled, dan zijn we vertrokken, hè.
13: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
12: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
13: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
14: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
18: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
17: Voor de volle 100% met de Pro van Profel. Beloofd.
18: Ah, Profel.
17: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
19: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
20: Dit is Joe.
21: Joe. Good times.

0: Duncan Lawrence.
1: Swipe of like.
0: En daarvoor trekken we naar de kust in Kokzijde bij Eline Wustenberg. Dag Eline, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Je bent thuis, jouw kinderen zijn net terug van hun hobby's. Hoeveel kinderen heb je en wat waren de hobby's? Mogen we dat weten?
2: Twee kinderen. Louis, 10 jaar. Ja? En Marilou, 5 jaar. Right. En Louis volgt woord en drama.
0: Oh, dat
2: als
0: is
2: hobby.
0: Interessant, oké. Okay. En het was ook Louis die het bericht stuurde. Want jullie willen gewoon eens gezamenlijk swipen en liken. Het is de mama die zal vertegenwoordigen wat daar de stem is. Ik heb hier 5 zeer uiteenlopende platen. Maar ik ben zo al benieuwd wat jullie gaan kiezen. Want ook vanmiddag gaat het echt alle kanten uit. Veel plezier bij het kiezen, hè?
3: Oké, ready?
2: Ja, dankjewel.
1: Kandidaat 1.
0: Dit nummer won het Eurovisie Songfestival in 81. Bugsfizz, Making Your Mind Up. Wat gaan we daarmee doen? Wat zegt de jury?
2: We gaan swipen.
0: Een swipe. Oké.
2: Okay.
0: Ja, oei. Ja, nog even overleggen. Het is een swipe. Okay.
1: Kandidaat 2.
4: Ja. Twee meisjes op het strand.
0: We zitten al in Kokzijde en als je wil ook op het strand.
4: Ze lezen op.
0: Met Remo van het Groene Woud en de twee meisjes. Wat gaan we daarmee doen?
4: Ze kijken in het rond.
2: We gaan dat liken.
0: Is het waar? Oké.
2: Okay. Ja.
0: Dat
2: ja.
0: is verrassend. Oké, oké.
2: Okay. Misschien wel, maar het is toepasselijk aan de zee.
0: Ja, maar dat is wel waar. Ik ben blij met de keuze. Maar dan laat je dit wel voorbij gaan.
1: Kandidaat 3.
0: Paradise by the Dashboard Light.
2: Hi.
0: Spijt. Meatloaf. En dit was de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Bruno Mars. Ik denk misschien wel iets voor de zoon, toch? Doctor of Heaven? Of,
2: Ja, want de zoon is akkoord.
0: Oh, oké. Okay.
2: De zoon is akkoord.
0: Oké, okay, dit was de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Daar zat Kate Bush met een van haar hits, Babushka. Maar kijk, de kogel is door de kerk. Het is Raymond van het Groene Woud geworden. Hebben jullie daar zeezicht waar jullie wonen?
2: Nee, jammer nog niet.
0: Zit je dan ver van de kust nu?
2: Nee, 500 meter.
0: Oh, geweldig, hè. Die frisse lucht en dan dat mooie verhaal van Raymond van het Groene Woud. Ik vind het mooi gekozen. We gaan luisteren naar dat nummer dat eigenlijk in een boek... Of ja, het is een heel verhaal, die twee meisjes. Geniet er allemaal van, hè?
2: Dankjewel.
0: Dag, Eline.

bij weg te dromen. En naar het strand en de twee meisjes. Remo van het Groene Woud, het was de like van Eline uit Kokzijde. En op dit moment loopt de muziekpol van de tweede kans. Want geef nu toe, elk nummer verdient een tweede kans. Ook de vier afvallers van daarnet. Jij bepaalt het mee in onze app. Klik op je favoriet. En dat doe je. Ofwel op Bugsfizz, Making Your Mind Up. Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light. Bruno Mars met Locked Out of Heaven. Of Kate Bush en Babushka. Zometeen hoor je de overwinnaar. Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 33 minuten. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 33 minuten. Ook op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 10 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 24 minuten. En de laatste voorlopig in de richting van Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

0: glas is half vol voor Jelly Roll en I'm Good. Ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpool van de Tweede Kans. Een battle tussen Bugsfizz, Meat Loaf, Bruno Mars en Kate Bush. Het werd uiteindelijk een nek-aan-nek race tussen Bugsfizz en Meat Loaf. Maar het is het Eurovisie Songfestival dat het gehaald heeft. 41% voor Making Your Mind Up. Die hoor je zo meteen.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
2: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel DMV.
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
12: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
13: Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
18: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: Dit is Joe.
20: De hits van Schmidt.

Anouk. En die schitterde vorig jaar nog in slobbertrui op de geweldige Night of the Proms. Dat was Nobody's Wife. En daarvoor het dansje dat hoorde bij het Bugsface. Overwinnaars van het Songfestival in 1981. Er werd ook altijd, ik denk, de Hucklebug of zo op gedanst. Ja, er kwamen wel wat berichten binnen eigenlijk tijdens die Making Your Mind Up. Zo dadelijk een van de topplaten van Janet Jackson. En ik ben in het

0: Classic Top 2000. Dit is Gary Rafferty bij Joe en Baker Street. Het is 8:08 en oh ja, ik heb weer wat gevonden hoor.
1: Goed nieuws, hier is goed nieuws voor
0: jou. Het heeft met innovatie te maken eigenlijk.
1: Goed nieuws,
0: ja?
1: Goed nieuws.
0: Want na 135 jaar verdwijnt eindelijk het meest nutteloze stukje in huis. Het karton in je wc-rol. Er komt een toiletrol zonder rol. De bedenkers zijn Essity, die hebben daar een innovatieprijs mee gewonnen. En ze zeggen nu al dat ze miljoenen kartonnen kokers kunnen uitsparen. Dus minder afval en vooral minder van die lege hulzen die per ongeluk blijven liggen. Die koker zit er al sinds 1891, puur voor de stevigheid eigenlijk. Toiletpapier bestaat al sinds 1857, toen was dat luxe. Vandaag is het zacht, meerlagig, soms met motiefjes. En nu dus ook kernloos. Hoe ze het maken, dat houden ze nog even geheim, maar als het werkt... is dat geweldig nieuws, want eindelijk verdwijnt het enige deel van de wc-rol dat je nooit nodig had. Behalve dan als knutselattribuut als je kleuters hebt. Veel plezier bij de Kok en de Koning, die strooien met vakanties naar de zon. En het is nog niet

0: Weertip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is jou. Met een nieuwe kans voor jou op een droomreis met je gekke gezelschap van 6. En ook Donna Summer, iets voor de Swifties en Clouseau. Maar eerst, en dat ruimt, het nieuws van 4 met Julie Isabeau.
6: Goedemiddag. Het Hanta-cruiseschip zal dan toch aanmeren in Tenerife. Een zware brand in een varkensstal in Temse. En Israël voert opnieuw aanvallen uit in Libanon. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeringsverzoek ingediend bij een haven daar. Dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van dat schip. De lokale autoriteiten weigerden dat eerst uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden naar hun thuisland. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren naar Nederland. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook een enorme rookpluim zichtbaar. Collega Nathalie Dijk is ter plaatse.
7: Even werd er gevreesd dat er asbest was vrijgekomen, maar de gemeente Temse heeft ondertussen bevestigd dat dat niet het geval is. De loods is nog maar enkele jaren geleden gebouwd en helemaal asbestvrij. De gemeente bevestigt ondertussen wel dat de brand onder controle is, dat er ook geen slachtoffers zijn gevallen, behalve 3000 biggen.
6: Die waren in de stal aanwezig op het moment van de brand. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet bekend. In Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nochtans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. Maar beide partijen blijven dat schenden. Veel wolken nog deze namiddag, lokaal opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
8: Een heel goedemiddag. 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 5 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de A12 richting Antwerpen. 20 minuten erbij daar tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. 5 tussen Aartselaar en de Kleidalaan Kontigse Steenweg. Op de E34 een kwartier tussen Melzele en Sint-Anna Linkeroever. Op de E19 8 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Op de E17 7 minuten tussen Kruibeke en Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je een kwartier tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout en 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de A19 gebeurde een ongeval tussen Menen en Wervik. Daar vertraag je 6 minuten en ook nog 5 minuten op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.

0: Donatje Summer in 1989. This time I know it's for real. Deze keer weet ik dat het voor echt is. Ik weet niet of dat waar was en of het is blijven duren voor haar. Maar het was haar zeker toegewenst.
1: Een hele goede middag. Week 2 dat er twee sympathieke Hongaren op ons dak zitten te werken. En er zijn mij een aantal zaken opgevallen.
0: Ah ja?
1: Ten eerste, radio klinkt in alle talen toch zo'n beetje hetzelfde, vind ik. Ten tweede, een mens heeft toch de radio nodig om zijn werk met nog meer plezier te doen. Maar ook, ten derde, radio klinkt niet in alle landen hetzelfde.
0: Ja, maar wacht.
1: Ja, ik verklaar me nader dus. Ten eerste, op het eerste gehoor lijkt zo'n Hongaars radioprogramma eigenlijk een beetje zoals dat van ons, of dat van onze noorderburen. Wat muziek, wat gebabbel, wat reclame, wat nieuws. Een keer iemand opbellen, dat soort dingen. Feit is dat radio mensen verbindt en blij maakt, zeker tijdens hun werkdag, want ik hoor ons mannen geregeld vrolijk meefluiten en zingen. Maar dus die een drie, hè, ze draaien niet overal dezelfde muziek.
0: Ah nee, dat is iets helemaal anders in Hongarije.
1: Ja, laten we zeggen dat sommige nummers compleet nieuw voor ons zijn. Of, hoe kan ik dat nu subtiel zeggen, lang geleden een hit geweest zijn bij ons.
0: Bij ons, ja. Dus luister naar zo de hits van
1: dat je denkt van, och ja.
0: Ah ja.
1: Dat hadden we ook nog.
0: Maar wacht, een beetje wat we bij Joe toch ook wel vaak draaien. Dus dat zou een supergoeie Joe-luisteraar zijn.
1: Ja, het is toch anders. Want ik wou eigenlijk een complimentje geven aan onze muzieksamensteller Tom de Bok.
0: Ja.
1: Tom, ik ben heel dankbaar dat we hier weer zitten tussen de hits die jij hebt gekozen. Het is al 10 jaar genieten voor mij hier in de avondspits. En ik hoop dat jij ook nog altijd blij bent om hier te zijn, Tom. Ja, want je zegt dat tegenwoordig niet meer.
0: Super content hoor, maar ik ben nu vooral... Sorry, ik was even afgeleid. Ik ben aan het opzoeken waar die Hongaren dan naar luisteren.
1: Ja?
0: Wacht, dus ik zit op Spotify.
1: Ja?
0: De top 50 van Hongarije. Op 1 staat Tip Tip. Dat gaat zo.
1: Ja. Voilà, dat is de hele tijd op ons dak. Van, yo, zodat. Heavy shit.
0: De meer dat hij al 2 weken zit, dat gaat niet vooruit. Nog eentje, dit is Isem Konyeb. En wacht, komt ie. Maar dat is wel anders dan ik had verwacht. Ik had zo meer zo omaatjes op klompen verwacht die iets aan het breien zijn.
1: Ah, nee, het zijn hippe vogels.
0: Ja, zoveel. Zo hip-hoppie.
1: Ja? Daarnet was een Indiër. Mijn zoon herkende dat nummer. Hij moest echt lachen. Zo van, oh, mama, ik ken dat nummer. Dat is een Indiër. Maar al van jaren geleden een hit geweest. Ah, ik zeg,
0: ik weet niet wat ik het raarste vind, dat die Hongaren naar Indiërs luisteren of dat jouw zoon Indische muziek herkent. In elk geval, ik ga nog niet direct verhuizen. Ook al omdat ze in Hongarije eerst een homowet moeten aanpassen. Anti-homowet.
1: Ja.
0: Of wat meer homo's muziek laten maken. Dat verhoogt de kwaliteit meestal. Wij zijn daar pokkengoed in.
1: Ja.
0: Maar genoeg volksopvoering, dames en heren. We gaan er hier een lap op geven, inderdaad. Want we zijn hier graag met onze eigen muziek.
1: Ja.
0: Meld je snel aan op joe.be als je op een zot chique reis wil. Met je 5 besties. Mm-hmm. En maak je borst maar nat, want... Ik heb weer een boek gelezen.
1: Oh.
0: Geen paniek, het komt allemaal goed. Ik ga er alles over vertellen wat je niet wil weten. En indien het niet goed komt, is er nog altijd Taylor Swift.

0: Ja, we waren net in de top 50 van Hongarije gedoken, omdat Rani Hongaarse dakwerkers heeft. Ja. Er zijn veel vragen over. Er zijn veel mensen die Hongaarse dakwerkers ook even willen inhuren. Ja, nu wil iedereen natuurlijk de top 50 van een ander land horen. Stefanos vraagt bijvoorbeeld, kan je die van Griekenland ook eens doen? Hm? Maar daar luisteren sinds 1991 gewoon on repeat naar.
1: Ja.
0: Amai.
1: Is dat een winner of wat?
0: Balalaikas, dat is toch in Griekenland, de balalaika?
1: Ja.
0: Ja. Enfin,
1: ik ken het niet,
0: dus,
1: ja, het is een gat in mijn cultuur.
0: Dana Wiener met balalaikas overal?
1: Nee, nee.
0: Wacht, moeten we nu echt in het oeuvre van Dana Wiener?
1: Nee.
0: Kijk, wacht.
1: Ik weet dat ze iets gezongen heeft over een oude man. Allee. Maar dat is, ja, zover. Allee, verder strekt mijn Dana Wiener kennis niet.
0: Core memory.
1: Oh nee, Westenwind. Oh ja, Westenwind.
0: Maar je kent Dingedong toch?
1: Dingedong?
0: Dingedong.
1: Dat is een cover, hè?
0: En Zeevol Dromen, daar kan je toch meezingen? Dat is...
2: Een Zeevol Dromen neemt je mee.
0: Ik had ook nog nooit gehoord, nee.
1: Nee, Westenwind ken ik wel. En de oude man in de zee,
3: straks bij de kok en de koning.
1: Ja, en daar hebben we dan zaterdag nog een aflevering van, hè? Van de oude man in de zee. Allee, ik bedoel...
0: De oude man aan de zee,
1: aan
0: eigenlijk.
1: De zee.
0: Heb je het nu... Maar nee, wacht, nee, dit ga ik niet verder afmaken.
1: Ah, nee.
0: Ik ben weer nog niet
1: beug. We laten het in het midden.
0: Ja. Nee, we gaan wandelen
1: aan
0: de zee. Sommige jokken. Rani de koning. Enfin, Sven gaat 42 kilometer wandelen aan zee.
1: Klopt,
0: en Rani 10.
1: En jij gaat radio maken aan zee?
0: Ja, welk plaatsje er bij jou past, dat zullen we straks dan even ontdekken. Misschien moet je dat aanvragen nu. Je mag eigenlijk kiezen welke muziek we zo meteen gaan draaien.
1: Ja, jij mag suggesties doen natuurlijk, zoals steeds. Wat wil je horen? Waarom? Voor wie?
0: Ja.
1: De Joe-app. Voilà.
0: Zeker als je aan het schuren bent, zoals Geert, die stuurt daar ook live dit vandoor.
1: Ja, dat is... Level, hoor.
0: En schuren, hè. Ja, het duurt nog een halve minuut. Zal ik het afzetten? Ik ga het afzetten.
3: Deze week in Date Night.
4: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven. En ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
3: Date Night. Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast vanaf morgen vroeg op joe.be of in je favoriete podcast-app.
5: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
7: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
9: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
8: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja, met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Dit is Joe,
3: de kok
11: en de koning.

0: dit helemaal jouw vibe is, dan hebben wij de zender voor jou. Dan moet je bij Joe Gold zijn, waar je op dit moment naar Raf kan luisteren. En die draait daar het beste uit de 60s, soms zelfs een beetje uit de 50s, uit de 70s. Mm-hmm. Zo'n keer naar de 80s, maar zo echt muziek van toen. Daar hebben wij dus een hele aparte zender voor, waar je met liefde even mag langsappen. Maar nu misschien niet, want wie weet draaien we je verzoekplaatje wel. De kok en de koning. Ik moet nog iets cultuurhistorisch rechtzetten.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus ik associeerde al heel mijn leven lang balalaikas van Dana Wiener met Griekenland.
1: Ja.
0: Maar in Griekenland hebben ze bouzoukis, maar geen balalaikas. Balalaikas zijn Grieks.
1: Ja.
0: Zijn Russisch, sorry.
1: Ja.
0: Nu doe ik het weer. Ja. Maar zullen we het allemaal loslaten, want het wordt ingewikkeld.
1: Zeker. Zeker. Ja, Sienna die heeft zin in een hutje van Babette. Maar... Oh. Dag, nee. We gaan het... Allee, dus...
0: Hallo?
1: Zoveel als dat we het gehad hebben.
0: Best wel even dan.
1: Hey!
0: Geef toch energie, hè?
1: Ja, dat is
0: die
1: waar.
0: Flion. Vlaamse kwaliteit, hè? Enfin, you were saying.
1: Misschien dat we voor iets anders moeten gaan.
0: Ja, kies maar iets.
1: Wat denk je van het verzoekje van Peter uit Balen?
0: Dat is wel iets heel anders.
1: Ja, dat is totaal anders.
0: Heel anders, ja.
2: Hallo, ik zou graag het plaatje aanvragen, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, voor mijn vrouwtje, gewoon omdat het ons liedje is. Dank u wel.
1: Soms kan het leven simpel zijn.
0: Bovenop
1: dankjewel,
0: die berg staat
1: Peter uit Balen. Ik schiet hem.

0: Tyler, aangevraagd door Peter voor zijn echtgenote. En ook gewoon omdat het een mooi liedje is. Pascaline, ik weet niet of dat de echtgenote is, maar die is daar heel blij mee. Moet wel goed luisteren, wacht. Ja.
1: Peter, je bent een vent naar mijn aarde, jong. Een hoeskiewe, bedankie.
0: Voor mij is dat Jonas van Geel die stemmetje doet. En dan is er ook nog Bernard die mij wil bedanken. Ja? Omdat hij, voor ik bij Joe werkte, nog nooit van het hutje van Babette had gehoord. En het nu kan meezingen.
1: Yay.
0: Kijk, toch één Vlaming die daar blij mee is. Ik heb een boek gelezen. En dat gaat over jouw online gedrag. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst naar Julie op de nieuwsredactie. 4:30, wat gebeurt er, Julie?
2: Het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken heeft een aanmeerverzoek ingediend bij een haven op het Spaanse eiland Tenerife. Het schip zou zaterdag willen aanmeren. De lokale autoriteiten weigerden dat eerder uit vrees voor besmettingen. Maar de Spaanse regering gaf nu wel groen licht. Die bevestigt ook dat de opvarenden bij aankomst op Tenerife meteen overgebracht worden naar hun thuisland. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen en 3 doden. Iran zegt dat schepen weer veilig door de straat van Hormuz kunnen varen, omdat de VS zijn Project Freedom heeft opgeschort. Daarbij zou het Amerikaanse leger schepen begeleiden door de zeestraat en dat is tegen de zin van Iran. Amerikaans president Trump zette de operatie al na 2 dagen tijdelijk stop om de vredesonderhandelingen met Iran alle kansen te geven. Intussen dreigt hij wel met nieuwe intense aanvallen als er geen akkoord komt. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument van wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Vandalen rukte het hoofd van het kunstwerk af. De gemeente dient klacht in en gaat camerabeelden bekijken om te zien wie erachter zit. Het monument werd in 2019 ingehuldigd, 50 jaar na de eerste eindzege van Merckx in de Tour de France. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden.
3: 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file vinden we op de Antwerpse ring in de richting van Gent. 50 minuten tussen Borgerhout en Linkeroever en ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. In de richting van Nederland vertraag je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en door een ongeval ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de A12, 25 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een kwartier op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de A19 een kwartier tussen Moorsille en Wervik.

0: Bad Habits, Ed Sheeran, er zijn klachten, hè, Rani?
1: Ja.
0: Klachten. Je hebt hier Olivier die zegt...
2: Rani, het is wel moorselen en niet moorselen.
0: Maar waar, Olivier, die
1: ja,
0: toon.
1: Papa.
0: En dan Geert.
3: Rani, het is moorselen.
0: Ja, ze waren nog een stuk of 20. Maar is het, ja. Het is moorselen.
1: Ja, ik denk dat ik altijd moorselen zeg. En ik weet niet waarom dat er nu moorselen uitkwam.
0: Maar dat is gek, want ik woon in Leuven, daar hebben we wilselen.
1: Klopt.
0: En daar moet je ook niet wilselen van liggen maken.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus ja, waarom is het eigenlijk?
1: Waarom is het bij de ene moorselen?
0: Moorselen en wilselen.
1: Ja.
0: Verklaar dat maar eens, Geert en Olivier.
1: Ja. Of we dat eens opzoeken.
0: Ik heb eigenlijk nog een beter idee, want dat sluit eigenlijk naadloos aan bij het boek.
1: Ah ja.
0: Dat ik gelezen heb. Geen paniek, niet wegstappen, we gaan over literatuur praten. Ja, de kok en de koning. Allee, het is te zeggen... Literatuur. Het is eigenlijk een heel fun fact-achtig boek. Rani, wat is het laatste dat jij gegoogeld hebt? Eerlijk zijn.
1: Wel,
0: is het de Hongaarse dakwerkers?
1: Nee. Ik heb hier gegoogeld hoe lang Gigi L'Amoroso duurde.
0: Ah ja, omdat we dat gisteren hebben
1: gedraaid hier. Okay. Bij Duurt Lang Dinsdag.
0: Ja.
1: En jij, wat heb jij als laatste gegoogeld?
0: Dat wilde bij mij echt niet weten. Wat heb ik nu gegoogeld?
1: Ja?
0: Oh shit, ja, ik ga het zo meteen opzoeken. Ik ga het zeker nog vertellen, want daar moeten we het over hebben. Maar bij jou, dat valt dus nog mee. Dat is professioneel eigenlijk wat je hebt opgezocht. Het kan nog vreemder. Het kan ook ontroerender. Het kan alarmerender. Het kan ook diepmenselijker. Hm? En dat is dus waar dit boek over gaat. Wat we Google vragen... Een verrassend hoopvolle geschiedenis van de mens, van Simon Rogers.
1: Komt dat niet elk jaar uit?
0: Ah, wel, maar dus ze doen elk jaar zo'n rapport van Google, van wat de mensen zal opzoeken.
1: Ja?
0: Maar dit boek bekijkt dat over, hou je vast, 20 jaar.
1: Oké.
0: Want zo lang bestaat dat uiteraard al, Google. Het is van een journalist, een techjournalist, maar die zelf ooit nog voor Google gewerkt heeft en al die data daar moest verwerken. Dus die echt wel weet waar hij over praat. Ja. En het is eigenlijk echt een interessant boek.
1: Mm-hmm. Hoe kan je dat lezen? Dat kan je toch niet lezen? Dat zijn...
0: Ja, maar hij schrijft eigenlijk over zijn. Ja, hij schrijft het eigenlijk als een soort van bespiegeling over hoe de mensheid in elkaar zit en onze zwaktes. Want we komen vaak op het internet terecht om zo zielige dingen te vragen. Als bijvoorbeeld een van de dingen die vaak gegoogeld wordt, zeker in de Verenigde Staten of Israël bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Zijn landen waar bijvoorbeeld heel vaak, heb ik geleerd, gevraagd wordt naar rouw. Bijvoorbeeld, hoe lang duurt het om te rouwen?
1: Ah,
0: dat is iets wat er heel vaak in voorkomt. Dus het gaat vaak over ernstige dingen. En die ook vaak aantonen hoe de wereld veranderd is de voorbije 20 jaar. Dus bijvoorbeeld in Amerika werd er in 2004 heel vaak gegoogeld. Hoe houden we het homohuwelijk tegen? En in 2024 werd er meer gegoogeld in welke staten mag je als homo trouwen? Waar je dus eigenlijk uit zou kunnen opmaken dat mensen daar toch wat ruimdenkender in geworden zijn. Dus een beetje minder haat, wat fijn is. Of bijvoorbeeld 20 jaar geleden googelde iedereen het Atkins-dieet.
1: Ah ja.
0: En nu is het allemaal keto, FODMAP en DASH. Ken jij het DASH-dieet?
1: Ik weet alleen dat dat laatste witter dan wit was.
0: Ja, moet je wasmoeien fretten, denk ik. Ja. Blijkbaar zijn we ook allemaal boerenkool-lovers geworden, want er wordt nu 7 keer meer naar boerenkool gezocht dan in 2004. Maar dat kadert natuurlijk allemaal zo in die trends van de vergeten groenten. En zo.
1: Ja,
0: dat bestond allemaal 20 jaar geleden. Dus dat kan je allemaal opmaken uit dat Google-gedrag. Mm-hmm. Eigenlijk, wat nooit is veranderd natuurlijk, is dat we Google... simpele vragen stellen. De top 5 van de meest voorkomende vragen wereldwijd van de afgelopen 20 jaar. Ben je klaar?
1: Ja.
0: 1 is... Wat is mijn IP-adres?
1: Ah ja, is
0: dat
1: echt?
0: Een superdomme computervraag, maar mensen hebben dat vaak nodig voor iets. Ja. En dan googelen ze dat. Nummer 2 is... Wat is er op tv?
1: Och ja.
0: Ah,
1: daarvoor bestond de omroepster vroeger. Ja. Hè? Ze moesten dat maar niet afgeschaft hebben.
0: Ja, je bent er niet meer aan, dus nu moeten mensen dat aan Google vragen. Vraag 3 is... Hou je vast.
1: Ja.
0: Hoe laat is het? En dat heeft een verklaring.
1: Uh-huh.
0: Ja, dat is de afgelopen 20 jaar sterk toegenomen. Wat zou de verklaring kunnen zijn? Waarom vragen mensen dat aan Google?
1: Omdat ze geen horloge meer dragen.
0: Vroeger droeg iedereen een horloge.
1: Ja.
0: Tegenwoordig hebben heel veel mensen zo'n speaker waar je aan kan vragen, hey Google, hoe laat is het? En dat komt dan bij die zoekopdrachten terecht. Dus veel mensen vragen Google.
1: En die sprekende klok, bestaat dat eigenlijk nog? Je kon zo...
0: Daar wil ik wel eens naar bellen straks.
1: Ja, je kon zo op elk moment van de dag bellen naar de sprekende klok. En die zei, het is nu.
0: Google het eens.
1: Ja, bestaat de sprekende klok.
0: Op 4 hoefstrik je een stropdas. Maar dan, het wordt pas interessant, bij 8 bijvoorbeeld, daar staat, wat is liefde?
1: Oh, amai, wat antwoordt Google daarop?
0: Ja, en op 9, hoe zoen ik?
1: Hè?
0: Ja, mensen zijn daar onzeker. Dat is waar, wat heel vaak in het boek op terugkomt, is dat mensen gewoon onzekere wezentjes zijn en dat Google eigenlijk een plek geworden is waar je zo dingen aan durft vragen die je zelfs aan je beste maat niet durft vragen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Daar gaat het boek over. Enfin, het is een razend interessant boek, kan er heel veel over vertellen, maar het is vooral zo'n beetje een studie van hoe wij als mensen in elkaar zitten.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb het graag gelezen.
1: Ja?
0: Bijvoorbeeld veel mensen die... weet je wat een van de meest gestelde hondenvragen is aan Google? Wat is een goede hond voor een appartement?
1: Ah, ja.
0: En zo, daar gaan mensen dan naar op zoek. Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Enfin, ja. Ik zal even opzoeken wat ik het laatst gegoogeld heb. Ik ben wel benieuwd, mm-hmm. maar laten we het in de groep gooien.
1: Ja.
0: Wat is het laatste
1: ja.
0: dat jij gegoogeld hebt?
1: Daar zijn wij heel benieuwd naar. En eerlijk zijn, hè.
0: Ja, dus
1: je mag ons alles toevertrouwen.
0: Ja, misschien ook niet echt.
1: Maar het mag ook anoniem. Het mag ook anoniem.
0: Ja, en misschien, ja, enfin, het mag ook het voorlaatste
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, als je hebt opgezocht, hoe raak ik van mijn vrouw af...
0: Ah, ja.
1: Gaan we je naam niet vermelden.
0: Ja, of stuur ons dan vooral het antwoord van Google even door, want daar zijn we eventueel ook wel in geïnteresseerd.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Fintro. Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro.
9: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
8: Kom gerust eens langs om kennis te maken.

0: Fonsi.
1: Despacito.
0: Altijd makkelijk als ze zelf hun titel ja. zeggen. Rani, ik heb goed nieuws voor jou. Een kleine verrassing. Want ja? we gaan een oude vriend van je bellen. Ik mag ook zijn nummer gewoon laten op de radio zeggen. 078 05 1200. En dan kom je uit bij...
2: Bij de derde toon is het 16 uur, 52 minuten, 58 seconden.
0: Goed, hè?
3: Ja, ze bestaat nog.
2: Bij de derde toon
0: ja,
2: is het...
0: Ja, het is wel een eenzijdig gesprek wel een beetje nog. Dank u, mevrouw, dag. De kok en de koning. Ik heb een boek gelezen over alles wat we de afgelopen 20 jaar gegoogeld hebben. Ja. Wat we Google vragen van Simon Rogers nu in de winkel. Daar komen heel interessante dingen uit. Bijvoorbeeld dat mensen heel vaak aan Google vragen hoe laat het is. En dus niet meer aan de sprekende klok. Ja. Ook gaan we die madame maar heel de dag voorlezen daar.
3: Ja, dat is waar.
0: Zit er maar eens, hè.
3: Ja.
0: Dag.
3: Pas op, dat is pas echt een full-time job,
0: dat is echt
3: hè?
0: Een full-time, zonder pipipauze. Ja. Waardoor wij ons afvroegen wat googelen mensen in Vlaanderen zoal. Mm-hmm. Weet je wat ook in dat boek staat? Dat veel mensen googelen... kan je een panda als huisdier houden? Of een wasbeer, of een wolf, of een otter. Ja, er is zo'n lijstje van.
3: Amai.
0: Zot, hè?
3: De gekste dingen hebben onze luisteraars gegoogeld.
0: Absoluut.
3: Waarom word je mottig tijdens de fitness? Heeft Karen opgezocht.
0: Ja, waarom eigenlijk?
3: Mijn zoon heeft daar last van. Dus heb het eens gegoogeld dan, hè?
0: Ja.
3: Wendy die zocht daarnet nog. Waarom pikt mijn grote eend de baby-eendjes? Misschien omdat ze stout geweest zijn.
0: Ik ben ook altijd benieuwd naar het antwoord eigenlijk,
3: ja,
0: als mensen
3: ook.
0: Het sturen.
3: Ja. Marcel, die heeft een probleem. Die zegt, wat ik niet begrijp, als je op je smartphone iets op Google opzoekt en je vraagt hetzelfde op je computer, dan krijg je een volledig andere tekst te zien en soms een volledig andere uitleg. Hoe kan dat?
0: Is dat AI die dat dan zo à la minuut bij elkaar sprokkelt? Bij Joke was het het maandmenu van de school. Ja, dat wil je wel eens weten wat daar te bikken valt.
3: Ja.
0: Evie zocht op tot welke cultuur behoort de Grim Reaper. De Grim Reaper, dat is Pietje de Dood, hè?
3: Ah ja.
0: Dat Evie snel van cultuur wil veranderen, zodat ze niet door Pietje de Dood wordt ingehaald. Alexandrina, die wou een zelfgemaakte pizzabaguette invriezen en vroeg daar advies over.
3: Ja. Christophe, die vraagt, ja, zoals veel mensen denk ik, naar het weerbericht, maar hij heeft daar een goede reden voor, want hij rijdt met een ijskar rond.
0: Dat is professioneel gebruik van Google,
3: ja,
0: hè?
3: Ja.
0: Dave, die wilde de koers van het goud vooral weten. Vivian, die wilde weten, wanneer nieuwe aflevering van Temptation Island? En Anita, dat is een goeie. Wat is de laatste geregistreerde nummerplaat?
3: Ja.
0: Ik weet niet of je dat kan vinden, maar ik vraag me dat soms ook af. Zo van, hoeveelste in het rijtje is de mijne nu? Want ik heb recent een nieuwe auto gekocht.
3: Ja.
0: Zo, hoe snel zou dat gaan?
3: Ja. Koenraad die is bezig met de toekomst, mypension.be. Anne die wil in de tuin gaan werken, want die heeft laatst tuinschoenen dames gegoogeld.
0: Ja, ik wil toch, als het even mag, even naar Griet bellen.
3: Ja.
0: We hebben daar nu niet verwittigd dat we gingen bellen, maar ik heb een vraag voor Griet. Oei, het zal haar voicemail zijn.
3: Doorgestuurd of wat?
0: Dat was spijtig.
3: Nu gaan we het zelf moeten googlen dan.
0: We worden doorverbonden naar de sprekende klok, denk ik. Ja, die heeft namelijk gegoogeld. Wat is een jump float? Weet jij wat een jump float is?
3: Nee.
0: Ja, wil je eens googlen dan? Ik ging het aan Griet vragen, maar die pakt niet op. Wat is een jump float?
4: Griet Bellens.
0: Is
2: momenteel niet beschikbaar.
0: Dat is spijtig.
2: Ik geef een bericht in te spreken na de toon.
3: Wow! Griet, ik ben aan het opzoeken wat een jump float is, want jij vroeg je dat af.
0: Wat is het?
3: Blijkbaar, wij dachten springkasteel
0: dat
3: drijft.
0: Ik dacht springkasteel dat drijft, ja, dat heb je in de zwembad.
3: Maar dat is het helemaal niet.
0: Wat is het dan wel?
3: Er staat hier, het is een agressieve volleybalopslag waarbij de speler een korte aanloop maakt en springt om de bal te raken zonder dat de bal draait.
0: Ja, weer iets bijgeleerd. Griet, laat ons vooral weten wat hij daarmee van plan was. En veel succes. Merci voor het telefoontje.
5: De kok en de koning.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
4: wegwijzer.
3: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: We hebben Snap, we hebben een reis, misschien wel voor jou. En onze online reputatie is weer maar eens om zeep. En het is de schuld van Rani.
8: Oh, weer?
7: Ja, het is goed gedaan. Maar eerst naar Julie Zabo, die heeft het nieuws van iets over 5.
9: Goedemiddag. Het Hanta Cruise Schip wil zaterdag aanmeren in Tenerife. De brand in Temse is geblust en Iran bekijkt een nieuw Amerikaans vredesvoorstel. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Spaanse eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar. Dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van dat schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Maar de Spaanse regering geeft groen licht en zegt dat alle opvarenden meteen naar hun thuisland worden gevlogen. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn er ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Kaapverdië naar Nederland. De brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen is zo goed als volledig geblust. Dat bevestigt de brandweer.
10: De brandweer zal zeker nog een tijd ter plaatse blijven om heropflakkeringen te voorkomen. Het dak is nu ook volledig ingestort, dus het zal nog wel een hele klus zijn om de opruimingswerken tot een goed einde te brengen. Wij zijn nu ook in afwachting van de verzekeringsmakelaar van de eigenaar en ook van de branddeskundige om een onderzoek te starten naar de oorzaak van de brand.
9: Er is geen asbest vrijgekomen. Er was wel enorm veel rookontwikkeling. Alle 3000 biggen die aanwezig waren in de stal overleefden de brand niet. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument van wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Vandalen rukte het hoofd van het kunstwerk af. De gemeente dient klacht in en gaat camerabeelden bekijken om te zien wie erachter zit. Het monument werd in 2019 ingehuldigd 50 jaar na de eerste eindzege van Merckx in de Tour de France. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In het nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de Straat van Hormuz gaat dan weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En in Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nogthans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. Maar beide partijen blijven het schenden. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
11: 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Gent. 1 uur en 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Richting Nederland 1,5 uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En door een ongeval tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook daar 18 minuten extra. Richting Antwerpen op de A12 24 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord ook 24 tussen Melzele en Sint-Anna Linkeroever op de E34. Op de E313 18 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de E17 10 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West.

0: Goed. Wat maken wij hier toch allemaal mee? Ja, nu waren we heel hard aan het lachen met...
1: Ja, met een berichtje van een naamgenoot van jou.
0: Ja, hoe kan het ook anders? Tom.
1: Die een nieuw muziekgenre heeft uitgevonden. De tepelplakker. Maar hij bedoelt natuurlijk tegelplakker. Want hij spreekt over trouwfeesten en zo.
0: Hij wil een tepelplakker aanvragen. Dat zou ook een goede rubriek zijn. De tepelplakker van de maand. Zeg, ja.
1: Iets anders.
0: De reputatie van Tom is alvast om zeep in Joe App. Maar die van ons ook. Wat heb jij toch weer gedaan, Rani? Ja, wat je dus moet weten, dames en heren, is... mensen vragen dan vaak, wat doen jullie zo tijdens die plaatjes? Wat staan jullie dan te doen?
1: Dat is dat bittere ernst natuurlijk.
0: Ja, wij zijn een ernstige, inhoudelijk sterke zender. Ja. Waar alleen maar in woorden van vijf lettergrepen... over de belangrijke dingen des levens gesproken wordt tijdens de muziek. Zoals je ook kan zien op de Instagram van Joe. Daar klinkt het zo. Dit is een stukje van achter de schermen van dit programma. Dat je nu dus daar kan bekijken met beeld erbij.
1: Emigreer.
0: Je hoort ook nog een derde stem, dat is die van Elinor, dat is onze producer. Eigenlijk onze baas die het programma draaiend houdt. Klopt. Wij zijn haar handpoppen, wij zeggen wat zij ons opdraagt. Behalve dan misschien dit. Tapje in de poep en naar school.
2: Een tapje in de poep. Wel zien met de juiste kant, hè, want dat is ook zoiets. Hè. Maar welke kant steekt je erin?
0: Met dat punt.
2: Blijkbaar omgekeerd.
0: Kan toch niet? Waarom heeft dat dan dat puntje?
2: Papa likte daar altijd aan.
0: Papa likte daar aan.
2: Sorry, papa.
0: Dat is ook in mijn... Poepsnoepje. De kontkaramel.
2: Hosea is met het puntige kant toch eerst. Dan heeft er mij ooit iemand iets wijs gemaakt.
3: Ja, natuurlijk, je gaat dat toch niet met een
0: bottenkant. Ja, enzovoort.
1: En zo gaat dat maar weg, zo gaat dat maar door.
0: Een discussie van een kwartier over langs welke kant de kont karamel erin moet.
1: Ja, voilà.
0: Laat ook iemand weten nu in de comments dat
1: Ik ben hier dus volledig uitgelachen, omdat ik zei dat het met de stompe kant moest.
0: En dat kan toch niet?
1: En dan heeft AI ook nog eens gezegd dat het met het puntje moest.
0: Dat moet toch met het puntje eerst? Waarom is die punt er anders aan de gatpralin?
1: Wel ja, ik heb daar nu een theorie over. Toen nog niet, maar nu misschien wel.
0: Ik weet niet zeker of ik die wil horen. Ik ga daar even over nadenken.
4: Nooit gedacht, toch gedaan.
1: Ja, nooit gedacht, toch gedaan.
0: Met de verkeerde kant.
1: Met de stompe kant.
0: Maar wacht, als dat dus met de stompe kant is, dan heb ik dat dus bij mijn beide kinderen al heel hun leven verkeerd gedaan. Hè?
1: Ah, voilà. Ik vrees, het zou wel eens kunnen
0: maar
1: je straks een diepe buiging voor mevrouw de koning zal moeten maken.
0: Maar dat heeft toch een duidelijke kogelvorm die...
1: Ja,
0: dus eerst in dat gat
1: dat, is, dat kan inderdaad als een raket de darm van je kleine inschieten. Maar je moet het anders... Ja, enfin, we gaan er misschien
0: straks...
1: Wacht,
0: jij weet het. Maar ik wil dat niet van jou horen, ik wil dat wel van een expert horen.
1: Ja, maar ik zal er al straks mijn theorie... Ik heb er veel over nagedacht sindsdien en ik denk dat ik het weet.
0: Enfin, nooit gedacht, toch gedaan. Dit gesprek valt daaronder, maar zeker en vast ook de reis die jij al jaren wil maken met die vijf maten waar je al jaren niet meer mee op reis bent geraakt. Met de vriendinnen van vroeger of met je kinderen en je kleinkinderen. Of zoals onze winnaar van gisteren, met alleen de kleinkinderen.
1: Ja, met vijf kleinkinderen, hè?
0: Ambitieus.
1: Dat is pas dapper.
0: Ambitieus.
1: Ja, de voorbije dagen mochten wij al twee geregistreerden blij maken. Geregistreerd op joe.be. Als je nog kans wil maken, dan moet je heel snel eens naar onze website gaan, joe.be. En daar vind je een formulier waar jij je mogelijke reisgezellen kan invullen. En ook drie van de bestemmingen kan aanduiden die daar opgelijst zijn. Dus twee geregistreerden zijn al zeker van een plekje in de finale komende vrijdag.
0: Ja, en zometeen komt daar een derde bij. En er zijn maar vier plekjes. Je hebt nog letterlijk 24 uur om dat te doen. Dus ik zou er anders gewoon nu aan beginnen. Joe.be.
4: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
5: Dit is Joe,
6: de kok

0: En de Wild Boys. Ja, we hebben de doos van Pandora.
1: Ja.
0: We hebben de doos van het suppositoire. Opengetrokken, wat is met dat allemaal? Ik denk dat letterlijk elke Vlaming een mening heeft over welke kant eerst
1: echt
0: in de poep moet.
1: Ja, en ja, ze zijn zeer uiteenlopend, de meningen.
0: Ze lopen inderdaad wel best ver uiteen. Dus

0: met de persoon erbij natuurlijk. En daarnet hebben wij de derde opgebeld.
1: Ja, Carolien uit de Wilsbeke en Suzy uit Bree, die zijn al zeker van hun finale plek. Die komen vrijdag naar de studio om te strijden voor die reis van Sunweb. Maar tegen wie mogen zij het opnemen?
2: Hallo?
0: Is dat Erwin uit Borsbeek?
2: Jawel.
0: Het is hier de kok en de koning van Joe.
1: Dag Erwin.
0: We hebben ons laten vertellen, Erwin, dat jij heel graag deze zomer nog eens op reis zou gaan met een select gezelschap. Met wie?
2: Ex-collega's of collega's waar ik me samengewerkt heb.
1: Wat voor werk doe je, Erwin?
2: Ik zit bij de politie van Antwerpen. In het verleden zijn we een paar keer op reis geweest. Dat is altijd wel plezant en goed lachen.
0: En wat voor een reis moet dat dan zijn? Een avontuurlijke of liever gewoon op strand met een goede playboy?
2: Ik denk het tweede. Het strand van wat gaan hangen.
0: Ik denk dat we misschien wel goed nieuws hebben, beste Erwin, voor jou. Mm-hmm. Voor Raf, Brian, Luc, Kevin en Nick natuurlijk ook. Want je zit in de finale!
2: Dank je wel. Of het plezier is van hem te horen.
1: Ah, blijft daar allemaal nuchter om. Maar ja, die mensen zijn natuurlijk zoveel gewend. Erwin, we spelen er vrijdag om hier in de studio wel geen wapens en handboeien meebrengen, alstublieft. We gaan het eerlijk houden.
2: Nee, die blijven weg.
1: Dat is goed. Tot

0: Allee, vooruit, we gaan moeten zorgen dat we goed geparkeerd staan vrijdag. Voor met een boete aan ons
1: been. Ja.
0: Erwin van de politie is onze derde finalist. Als jij ook kans wil maken op die reis, moet je nu inschrijven. Maar echt nu. We hebben nog één plekje over voor de finale. Dus joe.be of de Joe-app. Zeg Rani nog eens iets helemaal anders. Zijn de beentjes ingevet?
1: Nog niet. Het zou nog een beetje vroeg zijn. Hè?
0: Zou inderdaad wel gemakkelijk slapen. Ja. Ja, maar je ziet nog altijd zitten, 10 kilometer met de hoef.
1: Het wordt mooi weer, hè.

0: normaal gezien dus. Ja.
1: Heb jij die 10 kilometer al eens gedaan? Want Sven die gaat de 42 kilometer stappen en die heeft ze alle 42 gedaan afgelopen weekend. Hè?
0: Ja, ja, ik denk wel dat ik dat al eens gedaan heb, ja.
1: Ja, maar heeft die hond dat al eens gedaan, 10 kilometer gestapt?
0: Nee, dat niet.
1: Ja, we zullen misschien nog maar een bakfiets voor jou voorzien. En Anke en ik zijn er ook bij, luister maar.
2: Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support er mee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
3: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
4: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haar omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
6: De kok en de kok.

0: ethisch ook zo. Klonkende ethisch. En die draaien we heel graag hier bij Joe. Je luistert naar de beste playlist die je in Vlaanderen op dit uur kan vinden. Met zometeen Boney M. En geen Dr. Beat. Maar wel een echte dokter, want we hebben echt dringend eentje nodig in deze show. Want er moet iets opgehelderd worden. Maar eerst, opheldering over de stand van de wereld. Die krijgen we om 5:30 van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er ook privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben verstuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse berichten. Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Al blijft ze wel waakzaam naar de zomer toe. Er zijn nu zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Door de blokkade van de straat van Hormuz vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz gaat dan weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger weer en tot 16 graden.
2: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. 50 minuten lang daar tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan richting Nederland. 34 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout en 16 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de A12 een 30 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 11 minuten tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Een 30 ook op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Een kwartier op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Ook een kwartier op de E34 tussen Melschille en Sint-Anna-Linkeroever. En op de Brusselse Buitenring 12 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. De kok en de koning.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: interessant, hè? Vintage 70s bij Joe Boni M met Ma Baker.
1: Straks bij de kok en de koning.
0: Ja, nogmaals onze excuses. We hebben het internet al eens veroverd met een filmpje over een harige piemel. Als je niet precies weet waar het over gaat, alsjeblieft bekijk het even. Je hebt er de context bij nodig.
2: Context,
0: dat is eigenlijk ook heel toepasselijk. Want nu zijn we dat dus opnieuw aan het doen. Met een filmpje waar toch ook wel wat vraagtekens bij te plaatsen zijn. Ja. En dat veel mensen met elkaar aan het delen zijn. Mm-hmm. En waar vooral heel Vlaanderen een mening over heeft. Nu te vinden op de Instagram van Joe.
2: Ja, de aanleiding was... Wat was de aanleiding nu weer? Hoe is dat begonnen, dat
0: was
2: verhaal?
0: Was er zelfs een aanleiding, Rani?
2: Ja, ik weet het weer. Wat doe jij met je kind als het ziek is?
0: Juist, en dan stuurde er iemand, tap je erin en naar school.
2: Ja.
0: Ja. En dan ging de muziek aan in de studio. En dan waren de mensen muziek aan het luisteren, maar wij gingen daarover door.
2: Voilà.
0: Want wij vroegen ons dan af, zo'n kontkaramel, zo'n poepsnoepje.
2: Een suppositoire.
0: Zo'n gatpralien.
2: Ja.
0: Hoe moet dat erin?
2: Ja.
0: Want jij beweerde...
2: Mm-hmm. Met de stompe kant.
0: Ja. En ik had zoiets, maar dat kan echt niet. Ja. Waarom is die punt er anders aan?
2: Mm-hmm.
0: Ja, en nu heeft heel Vlaanderen daar een mening over.
2: Ja, de ene geeft jou gelijk dat het met de scherpe kant is. En, maar ook heel veel mensen die zeggen... Ja, nee, het is wel toch zoals Rani het zegt, namelijk met de stompe kant.
0: Ja, er zijn echt werkelijk heel veel verschillende
2: hele
0: meningen
2: theorieën
0: over. Er was ook Christophe die stuurde... stompe kant eerst, want dan gaat ze sneller door de darm. Kijk maar naar de helm van de tijdritfietsers. Die hebben ook een punt achteraan. Wat heeft dat daar nu mee te maken?
2: Ja, dan gaat het sneller.
0: Ja, maar dat is wel vaak binnengekomen. Dat het iets te maken zou hebben met de peristaltiek. Dus dat als je die stompe kant aan de juiste kant doet... dat het makkelijker getransporteerd wordt door de...
2: Ja, ik had daarnet gezegd dat ik daar ondertussen nog had over nagedacht. Ja. En dat ik denk dat ik er een theorie over heb. En, maar nu gaat nu lachen. Hè.
0: Ja, maar ik ben al aan het lachen. Ja.
2: Maar ik denk dat de sluitspier een heel belangrijke rol speelt in dit verhaal. Omdat, je hebt dat zelf ook al gedaan bij je kinderen. Hè?
0: Ja, veel.
2: Wat is de natuurlijke reflex van dat klein zoetje?
0: Dat er terug uit persen.
2: En van dat lichaam van dat zoetje, dat is dat poepje, gaat dicht.
0: Ja.
2: Wat gebeurt er als je met het puntje eerst, dan floept dat daar terug uit? Heb je dat niet al vaak meegemaakt?
0: Ja, tuurlijk, en dan steek ik dat terug. Ja.
2: Voilà. Maar dat dus, dat gebeurt niet als je het met de stompe kant doet, want... Dat puntje zit dan, de sluitspier, ik ga het nu uitbeelden, zit dan rond het puntje van de suppositoire. En wat gebeurt er? Kijk, ik ga tonen voor de mensen die aan het kijken zijn. Kijk, dus dit is de kringspier en dit is het puntje van de suppositoire. Dus ik vorm een soort ootje met mijn hand en dan met mijn ene vinger de suppositoire. Oh. En dus dat de sluitspier doet dit. Dit, en wat gebeurt er dan? Kijk, hè. Pshoo! Is weg.
0: Dit moet zo'n openbaring geweest zijn.
2: Van uw kleine, en het is opgelost.
0: Je moet oppassen dat er langs voor niet terug uitschiet natuurlijk. Ja, we zouden nu twee dingen kunnen doen.
2: Ja.
0: Ofwel bellen we een echte dokter.
2: Ja, ja.
0: Ofwel luisteren we naar de mening van de helaas schielijk overleden Arno Hintjes.
2: Ja, die had een moeder, Larijn, de suppositoire.
0: Dat zingt hij, ik stem Arno.
3: Die suppositoires. En ik wilde dan deze kont steken, de suppositoires. Maar een suppositoire, dat is lekker kogel, hè? Met die punt in zijn kont. Want dat vloog er altijd maar uit. Maar nu weet ik, je mag nooit een suppositoire met de punt. Je moet dat omdraaien en met de platte punt in de kont steken, snap je?
0: Ja. Ik wil misschien toch ook optie 1 nog doen van de dokter bellen, is het goed?
2: Ja,
0: dat gaan we zo meteen doen voor de zekerheid.
4: Vanavond bij VTM zijn ze nog lang niet aan het koken in de keuken van Huisgemaakt. En bij VTM 2 speelt Bayern tegen PSG in de halve finale van de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Simo. Ik ben rapper, ik en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
8: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
7: En rapperikken.
9: Dit is Joe, de kok.

0: gaan met Home. Mannekes toch. Echt waar. Ja, als we met z'n allen evenveel energie zouden steken in het oplossen van echte wereldproblemen, ja, als in met welke kant moet je een supo in iemand zijn poep steken, dan was het wereldvrede. Oh. De kok en de koning. Ja, reacties blijven binnenkomen. Rani is ervan overtuigd dat het met de platte kant eerst moet. Mm-hmm. En ik heb het altijd bij de kinderen met het puntje eerst gedaan. Omdat ik denk van ja, Mieke zegt hier, die stompe kant, dat is toch om je vinger tegen te zetten om te duwen.
1: Ja,
0: dat is toch
1: duidelijk? Ja, dat zou je denken. En ook Paul Francis, die zit met vragen. Waarom is er dan een punt aan? Ja, we geraken er niet uit, want de meningen verschillen. En dus hebben we de vraag voorgelegd aan een kind. De arts hangt nu aan de lijn. Evelien van Hoorbeke, goedemiddag.
0: Dag Evelien.
2: Goedemiddag.
1: Ja. Hallo. Je moet hier een brandje blussen. Iemand heeft het bij het rechte eind en jij zal mogen vertellen wie. Dus zo'n poepsnoepje, of beter gezegd suppositoire, heeft twee verschillende kanten. Een puntige en een platte. En in welke richting moet je zo'n suppo nu inbrengen?
2: Wel, het inbrengen van een suppo wordt aangeraden om het met de platte kant in te brengen.
0: Maar Evelien, maar waarom zit die punt daaraan dan?
2: Ja, wel, het is niet verkeerd om het met het puntje in te brengen, maar het is effectiever om het eigenlijk met de stompe kant in te brengen, omdat de moment dat je de platte kant inbrengt, gaat eigenlijk onze kringspier, de sluitspier, zeg maar, druk uitoefenen op de schuine zijde van de punt die dan nog buiten steekt. En eigenlijk wordt die suppo dan als het ware in het rectum, zeg maar, gezogen.
0: Rani is het hier aan het uitbeelden voor mij. Echt aan het Je had gelijk. Ja, dat wist ik niet.
2: En daardoor floept hij er eigenlijk minder snel weer uit. Ja. Omdat dus eigenlijk die sluitspier, zeg maar, vanaf dat je iets inbrengt, wordt onze sluitspier aangespannen en gaat hij zich rond de schuine punt opspannen en wordt die suppo in het rectum gezogen. Maar er is ook niks mis mee met het omgekeerd te doen. Ah, ja. Het is gewoon dat het er makkelijker terug uitvloept en dan zit het eruit.
0: Dus die suppo die werkt wel als je met de punt er eerst in steekt. Ja. Die werkt nog altijd.
1: Ja, je moet dan gewoon absoluut een beetje de poep dicht houden van
0: ja, dat enkel is om billetjes dicht te knijpen, natuurlijk.
2: Ja, we raden dan zeker aan om de billetjes dicht te knijpen, absoluut.
1: Oh. Zeg maar, waarom zijn er dan eigenlijk geen twee puntjes aan? Dat ook gekund, hè?
2: Ja, dat is inderdaad een
0: ja, we hebben hier iets uitgevoerd. Ja, maar dan krijg je dat effect. Ja, dan krijg je misschien dat effect niet zo hard. Ja, we hadden natuurlijk ook kunnen doen wat Leslie stuurt. Ja, dat staat gewoon in de bijsluiter, jongens. Je is dat gaan opzoeken. Dokter, nog een vraag. Want dat is vaak pijnstilling, hè, die we dan via de poep geven. Ja. Waarom moet dat, zeker bij kleine kindjes, maar het gebeurt ook bij volwassenen natuurlijk. Mm-hmm. Waarom moet dat via de poep eigenlijk? Wat is de idee daarachter?
2: Als wij pijnstilling aanraden, dan hebben wij voorkeur om toch oraal in te nemen langs de mond, in siroop. En dat is vooral omdat je eigenlijk, als je een siroop inneemt, kan je het beter doseren op het gewicht. Dus bij kinderen van 5 kilo kan je het optrekken, de siroop op 5 kilo. Een suppo is vaak tussen de 0 en de 10 kilo, dan 10 tot 20 kilo. Dus je kan het beter doseren. Maar we zijn wel zeer blij dat suppo's bestaan, want soms kunnen hele kleine baby's die enkel nog maar melkvoeding krijgen, die vinden zeker een siroop. Soms kunnen dat nog niet innemen of spugen dat uit. Of als ze braken, zijn we blij natuurlijk dat we ook langs suppo's pijnstilling kunnen geven. Maar sowieso leggen wij uit aan onze mama's en papa's om eigenlijk de pijnstilling in siroop zoveel mogelijk te proberen.
1: Ja, maar dus met de stompe kant, als we toch een suppositoire moeten gebruiken. Ja. En mag je daar ook aan likken? Om het misschien iets vlotter te laten gaan, voordat arm Dutske.
0: Ja, de vader van sommige aanwezigen hier, die deed dat namelijk vroeger.
2: Ja oké. Nee, daar raden we absoluut niet aan. Dus ik denk dat de naam poepsnoep waarschijnlijk gekomen is, omdat sommige kinderen hebben dat niet graag. Nee. En dan zullen de ouders dat waarschijnlijk, maar het is een snoepje, het idee van een snoepje. Het zal iets sussend geweest zijn. Maar het is helemaal geen snoep. Hè. Het is echt paracetamol of een ontstekingsremmer en ibuprofen. Dus het is eigenlijk, als je eraan likt, heb je eigenlijk medicijn binnen. Natuurlijk, allee, in een hele lage dosis. Maar dat is niet de bedoeling. Nee. Maar we raden zeker wel aan om bijvoorbeeld gewoon een klein beetje vaseline of gewoon de luier zelf die je staan hebt. Doe daar juist aan die platte. Stik dat daar een keer, doe dat daar een keer in. En dan kan je het makkelijker. En lauw water kan ook. Maar goed, de
0: constatie luier zelf.
2: Dan is het ook wel zachter, hè?
0: Ja, een beetje zachter op haar manier. Ja. Maar ja, Radia, haar vader is er wel vlot 90 mee geworden, dus, dus zoveel kwaad.
1: En ik heb het ook allemaal overleefd, dus...
0: Tim vraagt zich hier in onze app nog af of iemand ooit al een suppo zijwaarts heeft ingebracht.
1: Zwaar.
0: Tim, alstublieft, uw experimenten, dat hoef je niet met ons te delen.
2: Je bedoelt dan een zijlui, terwijl dat hij een zij ligt?
0: Nee, ik denk dat hij iets anders probeert, dokter, maar we gaan hem het rustig laten doen. Maar vooral, de reactie die we heel veel krijgen, is toch echt veel mensen die dat niet wisten. Dus dit is iets, dokter Evelien, dat we toch wat vaker misschien met elkaar moeten delen.
1: We zijn een educatief programma, dat wisten we nog niet.
2: Absoluut.
1: Dankjewel om dat mysterie voor ons voor eens en voor altijd op te helderen, dokter Evelien van Hoogpijken.
0: Dankjewel, dokter.
2: Heel graag gedaan.
0: Merci.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.
0: Allee, met de platte kant dus. Niet meer met puntje. Nooit meer doen.
1: In Antwerpen noemen ze dat een kontbol.
0: De kontbol, kontkaramel. En wie het dus bij het rechte eind had, letterlijk, was Arno. Ja, Arno, sorry. Ja, jij ook, de koning. Maar Arno die hier zingt over La Reine. Dus is het waar.

0: vanaf nu het lijflied van Rani de Koning.
1: Ja.
0: Naar zichzelf wees. Toen...
1: La reine du suppositoire. Ja. C'est moi.
0: Je hoorde het bij Joe. De platte kant eerst. Dus ik heb net naar mijn man gestuurd ook, want wij doen dat dus al 12 jaar verkeerd.
1: Ja, blij dat ik kon helpen.
0: Oh, wat een educatieve rollercoaster.
1: Echt,
0: was dit, zeg.
2: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: grote hit heeft hij daar ook in Nederland mee te pakken. Onze eigen Maxime met Babette, hoe dan ook.
1: Straks bij de Kok en de Koning
2: spelen wij hoe dan ook de 15 seconden quiz. Als jij die wint, mag je in de Aldi je winkelkar gaan vullen voor 150 euro. Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen die 15 seconden. En nu nog eens in de Joe-app 15 seconden doorsturen als je wil meedoen.
3: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
4: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
4: Wat zie je die giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
4: Oh, zo schattig.
3: Nu bij dag allemaal.
5: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
8: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, je bent een held.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
10: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
12: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
13: Crazy Deals!
14: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
15: Amai, dat is echt wel zot.
14: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
15: Is dat ook open op Hemelvaart?
14: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
17: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
18: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Oeh, dat is veel stress zometeen, want een 15 seconden quiz. Als je wil meedoen, 15 seconden sturen in de Joe-app. En Teddy Swims en de Pet Show Boys. Maar nu eerst naar Julie met het nieuws van 6.
19: Goedenavond. Brussels Airlines heeft voorlopig nog genoeg kerosine. Mogelijk zijn de gegevens van duizenden docenten en studenten gestolen. En Lotte Kopecky pakt haar eerste zege in de Ronde van Spanje. Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is eigenlijk vooral een prijsprobleem, zegt transporteconoom Wouter de Wulf.
20: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
19: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben gestuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van een vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten. Maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In het nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz gaat dan weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Na 2 tweede plaatsen was ze in de vierde rit wel de snelste. In een sprint klopte ze de Nederlandse Anna van der Breggen, die werd tweede. De Italiaanse Letizia Paternoster werd derde. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer en zaterdag tot 23 graden.
1: 10 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar vertraag je 1/2 uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1 kwartier tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 17 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En 1 kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de A12 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Hetzelfde op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever. 1 kwartier op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En 13 minuten op de E313 tussen Ranst en Wommelgem. Op de E17 10 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En richting Nederlandse grens op de E314 1 kwartier tussen Zolder en Park Midden-Limburg.

0: Teddy Swims, Lose Control. Het is woensdag, dus gaan we helemaal woehoe in de muziek zometeen. En jij mag mee kiezen. Nu eerst de 15 seconden quiz. En je moet daar 15 seconden voor doorsturen in de Joe-app. Je mag dat gewoon typen, maar sommige mensen gaan net iets verder. Dit is Noël.
1: Oké. 15 seconden doorsturen. Ik zit nog hier. 5, 6, ik jullie niet beter. Ik zit vaak, ik zit af in de neer. Ik zit in de duw, rubbel de zelfs. Laat mij dan al dertje niet meer verkeerd. Ik zit nu 15.
0: Ja, voilà.
2: Welke taal was dat eigenlijk?
0: Wordt hij er door de computer uitgehaald of niet? We ontdekken het nu samen.
3: De 15 seconden quiz.
2: Nee, want het wordt Laurien uit Dendermonde. Dag Laurien.
0: Hey Laurien.
4: Hallo.
2: Hey. Heb jij hard gewerkt vandaag?
4: Ja. Ja, het was een drukke dag op het werk.
2: Aha, en wat doe je van werk?
4: Ik werk in de pharma.
2: In de pharma? Oh, aha, we hebben het daarnet, eigenlijk zaten we in jouw branche ook een beetje.
0: Was je aan het luisteren naar het Laurien? Ah ja. Dus ja.
4: Ik heb het gehoord.
0: Dus, anders zullen we je even testen op je farmaceutische kennis, maar dat hoeft dan bij deze niet meer. Heb jij kinderen waar je soms suppos in duwt? Of is die eerder of niet te beurt gevallen?
4: Een zoontje Robert van 2,5.
0: Ah ja, dat is
4: en ik heb het met de platte kant gedaan.
2: Ah, bravo, Laurien.
0: Mensen die nu pas inschakelen denken, wat is dat daar allemaal?
2: Ja, we weten het voor eens en voor altijd. Hè. Als we een suppositoire moeten inbrengen bij ons kind, ons zieke kind.
0: Of onszelf.
2: Doe het dan met de platte kant.
0: We gaan het smakelijk houden en we gaan voor €150 shoptegoed bij elkaar quizzen. Wat zou je ermee doen, Laurien?
4: Oh ja, op gebruiken, hè?
0: Ja,
4: lekker eten meemaken.
0: In het gezinsbudget is dat altijd welkom. Ah, het enige wat jij nog moet doen is 5 vragen goed beantwoorden voor de gong komt. Van die gong hoef je niks aan te trekken. Ik roep wel gewoon stop! Als het zover is, gewoon luisteren. En als een juist ingestoken suppositoire onderweg naar de bestemming, antwoorden. Gewoon gezwind en niet nadenken.
4: Ik zal mijn best doen.
0: Hier komt jouw eerste vraag.
2: Wij zijn de kok en de...
4: koning.
2: Waar staat het vrijheidsbeeld?
4: New York.
2: Hoeveel is 15 x 10?
4: 150.
2: Noem een muziekinstrument met een G.
4: Gitaar.
2: In mei leggen alle vogels een...
0: Ah, nee, de gong! Nee! Nee, ja, het was...
2: Net.
0: Het was snel, het was sterk.
2: Ja, het ei werd gelegd, maar het was naast het nest.
0: Oh.
2: Jammer genoeg.
4: Jammer.
0: Laurien, ja, dat ei...
2: Verdorie.
0: Het was er echt bijna, maar de gong was heel duidelijk te horen op de radio. En dus kunnen wij jou geen €150
2: helaas
0: cadeau geven. Dat is spijtig, maar wel even kennis gemaakt op de radio vinden we altijd fijn. Blijf luisteren alsjeblieft, Laurien.
4: Ja. Voilà.
2: Je leert altijd iets bij, zoals je daarnet kon horen.
0: Of je nu wilt of niet, je leert van ons iets bij. Allee, dat wil zeggen dat wij morgen verder quizzen.
2: Voor €200.

0: Klassiekertje uit 1979 bij Joe Sylvester. You make me feel a mighty real. Het is 18 minuten over 18.
1: Woehoe, woensdag. Ja, het is al heel erg woensdag geweest,
0: amai,
1: vind ik vandaag.
0: Ik ben er al een beetje moe van.
1: Ja, we zijn heel erg educatief hoogstaande radio aan het maken tot nu toe. Maar het mag ook een beetje een ambiance zijn. Hè?
0: Maar we hebben hier volgens mij iets voor de volksgezondheid gedaan.
1: Absoluut.
0: Like no one ever did before.
1: Ja, klopt.
0: Ja, eindelijk,
1: klopt.
0: Eindelijk al die suppos in de juiste richting.
1: Ja,
0: wat de kant, dames
1: eindelijk
0: heren.
1: Een doel in ons leven gevonden. Ja,
0: eindelijk richting gevonden.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, richting is ja. Wel het juiste woord in deze.
0: Maar we mogen wel even uitblazen. Met een goede woehoe plaat. Jij mag kiezen, Rani. Wat zoeken we?
1: Nee, jij mag kiezen. Ik heb gisteren gekozen.
0: Ah, tjie toch. Ah, nee. Allee, goed.
1: Ja,
0: ook
1: toch?
0: Goed. Ah, ik vergis mij, sorry.
1: Ja, nee.
0: Oké.
1: Okay, ik wil kiezen, hè, maar pas op.
0: Dan zal ik zeggen wat we zoeken. We zoeken een plaat waar je helemaal woehoe loco van gaat.
1: Ja.
0: Iets plezant.
1: Mm-hmm.
0: Voilà, vul het zelf gerust even in.
1: Ja.
0: Dat mag in alle mogelijke talen zijn, maar vooral in de Joe-app. Dank u.
2: Hey, hey. Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op. Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
3: Manu van Akker.
2: Ruud Beekmans.
4: En Maxime.
2: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
5: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad, VTM en Joe.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken.
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
10: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
11: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
12: Mijn schatke, elke kleur past perfect bij u.
11: Oh, dat is lief, maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
12: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
11: Nou. Oh.
10: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
13: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
15: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
14: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
16: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
17: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
18: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
19: De kok en de koning.

0: 25 jaar oud, ook redelijk oud voor een Lolita eigenlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Lolita van Alizé.
2: Woehoe, woensdag.
0: Ja, veel toffe suggesties voor een
1: woensdag. Ja, dat wordt moeilijk kiezen, hè.
0: Ja, ja, nee, eigenlijk ja, vaakst aangevraagd is uiteraard weer... Raad lievelingsplaats.
1: Ja.
0: Louis Fillon. We moeten die eens uitnodigen in de show, vind ik, Louis.
1: Ja, misschien de laatste dag of zo.
0: Als jij er toevallig niet bent. Ik ben dan maar gegaan, omdat ik Rani uiteraard het plezier wil doen. Voor de plaat van Brenda, die wilde heel graag als woehoe woensdagplaatje Scooter nog eens horen.

0: Ja, op het einde heeft hij zijn suppositoire duidelijk in de verkeerde richting binnengestoken. Oh,
1: dwars, volgens mij.
0: Ja, die H.P. Baxter heet hij. Ik heb die ooit eens geïnterviewd. Het is een bijzondere man, hoor.
1: Ja?
0: Ja, die lijkt uit een soort vampierenfilm te komen. Kijk, echt door je heen. Maar hele goede muziek. Scooter, How Much Is The Fish? Ja, over vis gesproken. Zometeen moeten we het nog eens hebben over bijzondere diëten.
1: Ja.
0: Er is ons iets opgevallen. Maar eerst gaan we naar Julie. Het is iets over 6:30. Wat gebeurt er, Julie?
2: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Al blijft ze wel waakzaam naar de zomer toe. Er zijn nu zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Door de blokkade van de Straat van Hormuz vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Brussels Airlines zegt dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit van Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er ook privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen en ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben verstuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse berichten, zoals e-mails. En het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Na 2 tweede plaatsen was ze in de 4e rit wel de snelste. In een sprint klopte ze de Nederlandse Anna van der Breggen, die werd 2e. De Italiaanse Letizia Paternoster werd 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat dichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden.
3: Nog 6 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file vinden we op de E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Vertraag je 19 minuten. Ook 19 minuten op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout en een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne en 10 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Gent op de E17 tenslotte 11 minuten erbij tussen Kortrijk-Oost en Wareham.

0: en John Oates met A Man Eater. Het is 25 minuten voor 7. Straks is Stijn Smets hier. Met meer zin en onzin, want dat doen we hier graag bij Joe. Maar over Man Eaters gesproken. De kok en de koning. Ja, er bestaat een podcast over. Dat zijn een boel vrouwen in oranje zetels die graag praten over de dingen des levens. Vooral over de dingen die in hun gezin en hun leven van gezondheid en lifestyle gebeuren. Die podcast die heet De Moeties.
1: Ja, het gaat vooral over hun kinderen, hè, en wat die allemaal doen en niet doen.
0: Ah, maar weten die hoe je een supportje moet opsteken? Hebben we nog niet gecheckt, hè?
1: Dus moeten we dat eens in de groep gooien daar. je brengt me op ideeën.
0: Dat is het aan de echte pros vragen.
1: Bij die Moeties had Kim van ons het onlangs over het bijzondere dieet van voetballer Cristiano Ronaldo.
0: Wat deed hij zo?
1: Ronaldo, die staat ervoor bekend om zijn torso, ja, zijn afgetraind lijf. Ik heb het eens opgezocht. Hij heeft een uitzonderlijk laag vetpercentage, 7%. Dat is aanzienlijk lager dan het gemiddelde van 10-12% bij de meeste profvoetballers. En hij heeft naast dit lage vetpercentage ook nog een spiermassa van ongeveer 50%, waardoor hij dus als een supo het voetbalveld opvliegt in de juiste richting.
0: Dus 50% spiermassa, 7% vet en die 43 andere procent, is dat dan botox? Aan zijn gezicht is wel
1: zijn valse tanden waarschijnlijk.
0: Ja, maar dus het straffen is, Kim van Onsen van de Moeties, die heeft dat dieet geprobeerd en uitgebreid, hoor. Wacht, je moet maar eens luisteren.
2: Ja. En 's middags en 's avonds eet je altijd alleen gestoomde groenten en witte vis. Maar eeuw. Na dat artikel dacht ik, ga dat ook eens proberen. Na één avond eten ben ik dus terug bij mijn normaal eten. Maar ik ga het wel nog proberen.
0: Ja, ze gaat het nog eens proberen, maar ze heeft het dus één dag volgehouden.
1: Maar hoe saai kan je zijn? Elke dag dan. Smiddags, gestoomde vis en groenten.
0: Ja, niet. Vetpercentage 7%.
1: Dan heb ik liever wat vet, hoor. En meer smaak in mijn leven.
0: Maar wij zagen dat hier, en we hadden het er vanmiddag over, bij ons broodje. Dat is eigenlijk zot wat die sporters soms qua voeding...
1: Dat is waar.
0: Want we hebben het vaak over de training en zo. Ja. Jij hebt een zoon die voor een Ironman aan het trainen is.
1: Ja, die eet ook wat bij elkaar, hoor. Maar die moeten dat natuurlijk doen, omdat die dat meteen verbranden, hè.
0: Ik ben ooit eens met Pieter Timmers, die toen nog Olympisch zwemmer was, een paar dagen voor een opname op stap geweest. Uh-huh. En die at echt 6 maaltijden per dag. En dan zo echt friet met biefstuk, 3 porties of zo. En die bleef maar eten. En die zei, ik moet dat doen, want morgen op mijn training verbrand ik dat weer allemaal. Uh-huh. Wart Lemmelijn, die is voor het wereldrecord Hyrox aan het trainen. Ja. Een soort fitnesswedstrijd. Waar sommigen onder ons ook al aan hebben meegedaan. Maar ik zal dat nooit zo goed kunnen als Wart Lemmelijn. Vooral ook, je moet eens luisteren wat hij van zijn trainer allemaal moet eten. Dit komt uit het tv-programma dat ze over die recordpoging aan het maken zijn.
3: Dat eet ik op een dag.
4: Ik start die ochtend mooi met eitjes. Met dan of toastbrood of rijstwafels die er staan. Met wat kipfilet, fruit en dan porridge. Tijdens de trainingen hebben we allemaal energierepen, nougatbaren, recovery shakes en whey. Dan heel veel meal prep, service ook, koolhydraten en eiwitten.
5: Eet jij er zo 4 op één dag?
3: Ja, daar voeg ik dan nog, zoals Kevin zegt, eiwitten, nog wat extra koolhydraten toe, maar ook dikwijls wat groenten, omdat ik dat belangrijk vind. En dan s'avonds nog, Kevin.
4: Ja, cottage cheese, nog wat fruit.
0: Ja, dan moest hij nog aan het avondeten beginnen. Echt bij
1: cottage cheese.
0: Heel cottage cheese.
1: Ja, dat ziet er wel zo'n beetje uit als cottage cheese.
0: Bulken, dat hij dan in zich volsteken, maar dat kan toch niet gezond zijn?
1: Ja,
0: enfin, ik heb hier dus 2 vragen bij. 1, is dat gezond? Daarvoor bellen we zo meteen naar een nutritionist die daar alles over weet.
1: Ja.
0: En 2, wie heeft daar...
6: Hey, waar is de chocola?
0: ...ondergemonteerd?
6: Op, alles is goed. En waar is de limonade? Op.
1: Ik vermoed een zekere G. Verhulst.
0: Ja, Gertje Verhulst heeft daar weer goed saban van getrokken.
7: Deze week in Date Night.
8: Kevin Janssens kwam mij zo een zoen geven. En ik was wel zo van... Ja, ik vind dat wel een knappe vent. Ja.
7: Date Night. Tess op date met Red Sebastian. Beluister de podcast vanaf morgen vroeg op joe.be of in je favoriete podcast-app.
9: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Ponyplant.
11: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Bonnieplant.
10: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
12: Peugeot.
5: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
12: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
12: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
12: Ja, dat is duidelijk.
5: Ja.
13: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
14: Slim naar Antwerpen presenteert...
15: De Wegwijzer.
14: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
16: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
14: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
17: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
18: Van Haren, Van Haren.
17: Omdat we van schoenen houden.
19: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
20: IKEA.
19: Voorwaarden op ikea.be.
21: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
19: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
21: Want uw zaak... Dat is ook onze zaak.
22: De kok en de koning.

0: zo'n beetje de Joss Stone van deze tijd. Hè.
1: Eerlijk.
0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, een instant classic. En dus draaien we die graag hier bij Joe. Maar wat is dat met die sporters die zo'n rare dingen eten? Ofwel alleen gestoomde vis, 's morgens, middags en 's avonds, zoals Cristiano Ronaldo.
1: Ja.
0: 7% vetgehalte, zeg.
1: Ja, dat is wel weinig.
0: Heel weinig, die mensen. Ja. Is echt geen gram. Je moet staalhard zijn om aan te raken. Even knuffelen. Ja, precies. Staal. Ja. Maar dan aan de andere kant heb je dan de Ward Lemelijns van deze wereld. En zo toch ook niet meteen veel vetpercentage. Die dan fretten. En dat er allemaal aftrainen. Is dat wel gezond? Ja,
1: de kok en de koning. Dag Jolien Lewilly.
0: Dag Jolien.
2: Goedenavond.
1: Ja, jij bent sportdiëtiste en voedingscoach, dus de aangewezen persoon om dat aan te vragen. Hè. Is dat nodig, dat sporters zich zo volproppen?
2: Ja, als we kijken natuurlijk naar een Ward Lemelijn, ja. Als je die atleet bekijkt, dat is natuurlijk een immens persoon. Zal ook wel best wel spiermassa hebben en natuurlijk kost dat heel veel energie.
0: Ja.
2: Die zal uiteraard ook heel veel sporten, heel veel trainen en dat moet natuurlijk wel bijgevuld worden. Dus het zal wel eens kunnen dat dat klopt.
0: Ja. Maar dat is één kant van het verhaal, zo'n Ward Lemelijn. Of ik vertel daar straks Pieter Timmers, hè, die dat ook heb zien doen. Olympisch zwemmer en vreten. Maar in andere sporten zit het dan blijkbaar anders in elkaar. Want Ronaldo, ja, dat is een heel vetarm dieet. Dat is een visje dat hij dan 3 keer per dag eet. Ja, is dat dan gezond en is dat dan nuttig voor zijn sport, Jolien?
2: Ja, goh, als ik het artikel goed had gelezen, was het voornamelijk bij Ronaldo dan zijn dieet of voedingspatroon zo weinig mogelijk geraffineerde suikers en zo onbewerkt mogelijk. Wat betekent groenten en fruit en vis inderdaad, zoals het daar omschreven staat in het artikel. Maar hij heeft wel best wel wat brandstof nodig, dus ik denk dat ze hier een stukje uit het verhaal vergeten zijn te publiceren.
0: Ah, ja.
2: En sportvoeding heeft natuurlijk ook wel een belangrijke rol bij hem. Je kan inderdaad zeggen van we gaan zoveel mogelijk onbewerkte voeding nemen, maar op het moment dat het nodig is, moet hij wel naar sportvoeding of witte pasta toch gaan of witte rijst of noem maar op. Dus het is algemeen geweten dat onbewerkte voeding gezond voor ons is, maar specifiek in kader van sportprestaties moeten we daar wel een aanpassing gaan doen.
1: Ja, want in sommige artikels staat hij het geen brood, geen pasta, geen rijst, dus geen koolhydraten, maar ik hoor jou zeggen, voor hij gaat sporten, zou hij dat toch beter doen. Wat is de moeilijkste sport qua dieet? Wat is het moeilijkst vol te houden, denk je?
2: Goh, ik denk dat er op zich geen enkel voedingspatroon moeilijk hoeft te zijn. De grootste variabele in sporten zit hem in koolhydraten. Dat is onze primaire brandstof doorheen de dag. Enerzijds ook voor onze hersenen onder andere. Dus ook voor ons gewoon. Maar anderzijds natuurlijk voor het sporten. Dus de grootste variatie zit hem daar. En bij sporters in vergelijking met niet-sportievelingen, dan gaat de eiwitinname ook wel een stukje verhogen om de spiermassa natuurlijk te doen herstellen. Maar we hebben dus alles wel nodig. We hebben koolhydraten, we hebben vetten, we hebben eiwitten nodig. En we kunnen zelf niet, als niet-sportieveling kunnen we zelfs niet zonder koolhydraten.
0: Ja, want als niet zo heel sportievelingen, enfin, wij bewegen wel allebei, Rani en ik.
1: Absoluut.
0: Zijn niet dood, maar we zijn geen topsporters. Is dan streven naar bijvoorbeeld, wat Ronaldo dan heeft, zo'n 7% vetgehalte van je lichaam, is dat gezond? Mag je zo'n zwaar sportdieet volgen of is dat niet aan te raden, Jolien?
2: Goh, om naar 7% te gaan, als je dan man bent, dat is ook niet per se aanraden. Sommige sporters hebben dat natuurlijk nodig om op een topniveau te zitten. Zeker bij duursport ook. Maar om dat dag in dag uit aan te houden, kan immuniteit wel een beetje onderlijden. Of blessuregevoeligheid, noem maar op. Maar dat zullen ook wel focusmomenten zijn doorheen het seizoen. Dat ze wel wat streven naar een optimaal vetpercentage. Voilà. Maar niet om heel het leven.
0: Ja, ze stoeven daar dan handig eventjes mee op het moment dat het heel erg laag is, dat het heel erg goed gaat.
1: Maar
0: ik hoor je zeggen dat het eigenlijk bij al die sporters, zeker als ze goed begeleid worden, dat het echt in een evenwicht zit van al die dingen. En dat er momenten zijn waarop ze echt veel moeten eten als ze veel verbranden. Maar dat daartussendoor, mogen de sporters die jij begeleidt, Jolien, mogen die af en toe eens een frietje eten of is dat echt uit de boze?
2: Absoluut. Ik maak mij eerder zorgen als ze het niet zouden doen of nooit zouden doen. Ja, dus absoluut. hoort bij een normaal eetpatroon. En zolang dat ze zich daar bewust van zijn hoeveel dat kan en wanneer, op een bepaald moment van het seizoen, is dat helemaal prima.
1: Heb je nog een algemene tip voor wie nu aan tafel zit? He, wat ligt er het best op ons bordje op dit moment van de dag?
2: Ik denk vooral geen koolhydraten mijden, maar wel rekening houden als je niet veel sport, dat je wel iets minder koolhydraten nodig hebt. Denk maar aan geen twee borden pasta, maar wel één bordje met misschien aardappel of zoete aardappel, noem maar op. Mm. En als je heel veel sport of heel actief bent geweest, kan het wel natuurlijk meer richting de pasta of de rijst en iets grotere porties zijn natuurlijk. Ja. Maar algemeen gezien, een half bord groente, een kwartje van je bord vlees, vis, eitjes of zuivel of kaas bijvoorbeeld, zit bij zuivel en dan een kwartje graanproducten.
0: Ja, ja, dat is nu een van de eerste keren in mijn leven dat ik met een diëtiste spreek en toch honger heb gekregen.
1: Voilà. Zo moet dat zijn. Dankjewel Jolien.
0: Doei.
2: Dag.
3: Joe, de kok en de koning.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
7: Dit is jou. Nu iedereen bezig is over het Hantavirus, haal ik corona nog eens boven. Geen paniek, mondmaskers mogen uitblijven. Het gaat om de muzikale corona. Die van Rhythm of the Night, weet je wel. Eerst nog nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
8: Goedenavond. Premier De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de illegale Joodse besnijdenissen. De Noorse prins Marius krijgt geen enkelband en Lotte Kopecky wint de vierde rit in de Ronde van Spanje. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van twee Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij voor de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Nu hoort premier De Wever.
9: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
8: In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van een vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor onze Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Na 2 tweede plaatsen was ze in de vierde rit wel de snelste. In een sprint klopte ze de Nederlandse Anna van der Breggen. De Italiaanse Letizia Paternoster werd derde. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
7: Er staan nog 5 files op onze snelwegen. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je er 7 minuten bij rekenen. En aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 12 minuten. Dan Antwerpse ring maar richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne plus 11 minuten. E40 richting Gent tussen Beernem en Aalter 11 minuten extra. En de laatste kun je vinden op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen moet je er 5 minuten bij rekenen.
10: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning. Dit is Joe.
11: Met Stijn Smits.

night. Goedenavond, welkom bij Joe. Het ritme van deze night zal verlopen op muziek van Pink, Level 42 en Sukero. En ik draai ook nog de nieuwe single van de Rolling Stones. Ja, die mannen hebben een nieuwe en straks hoor je hem hier bij Joe. Voor de One It Wonder Battle trekken we dan weer naar de 70s. Ik ga echt twee knallers uit de jaren 70 tegenover elkaar zetten. En ook voor het hitarchief gaan we naar de 70s, want we overlopen de hitlijst van 1977. En valt er ook nog wat te winnen bij Joe? Jazeker, zo meteen stuur ik jou misschien gratis naar de film, want Movie Match komt eraan. Eerst nog Marillion en Kaylee.

Ah, plezant, zo is iets anders draaien van Pink. Family Portrait kreeg je. Pink die zat dit jaar trouwens bij de genomineerden om opgenomen te worden in de Amerikaanse Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat is een soort eregalerij in een Amerikaans muziekmuseum, de Rock'n'Roll Hall of Fame. Het was de eerste keer dat ze zo'n nominatie kreeg, die Pink, en ze heeft veel reclame gemaakt bij haar fans om die nominatie te verzilveren. Maar het is niet gelukt. Maar goed, ook bij Shakira en Mariah Carey is het niet gelukt, want die waren ook genomineerd en ook zij zullen er niet bij zijn dit jaar. Dus een schande dat Pink het niet heeft gehaald, is het nu ook weer niet echt. Nu bij Joe, Level 42 en Lessons in Love.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be.

0: Nu bij Dag Allemaal.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Medi-market.
2: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Ah, oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn ook veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè. Huisgemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
7: VTM, kleurt je dag.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
10: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
11: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
14: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu Dreft vaatwastabs gigapak.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Bij CyparXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij CyparXL. Love to see you
2: shine. Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
1: Richie. Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Eind deze maand, 30 mei, dan staat hij in de Lotto Arena in Antwerpen. Deze Tsukero, je kreeg Sensu Nadonna samen met Paul Young.
1: Movie Match.
0: En daarnaast, naast die Lotto Arena, daar staat de AFAS Dome natuurlijk. En dat is zaterdag een leuke plek voor liefhebbers van filmmuziek, want dan is er de avond van de filmmuziek in die AFAS Dome. Met muziek uit onder andere Saving Private Ryan, Mission Impossible, Wicked en Indiana Jones. Maar dat is dus voor nu zaterdag. Ik heb mijn ticketjes net gekregen. Ik heb net eens gekeken. Het zit bijna vol, die AFAS Dome. Maar je kunt er nog in. Hier en daar zijn nog een paar plaatsen. Dus als je er ook naartoe wil, dan kan dat nog. Maar ook nu heb ik iets voor de liefhebbers van filmmuziek, want ja hoor, ook vandaag stuur ik je gratis naar de film. Ik kan je een leuk avondje met het gezin bezorgen of een romantische date met je partner. 4 tickets heb ik voor wie mij kan vertellen uit welke film ik zo meteen een nummer ga draaien. Tenminste, als de computer jouw naam laat oplichten in mijn systeem, want dan bel ik je op en dan mag je op kosten naar van Joe beter, naar een Kinepolis bioscoop. Maar goed, eerst natuurlijk nog wel raden uit welke film dit nummer komt.
1: Action! Movie Match.

0: inzingen hoor. Summer Nights van John Travolta en Olivia Newton-John. En ik had bijna mijn leren jekker aangedaan en met brillantien mijn haar achteruit gekamd, voor zover dat nog zou kunnen. Net als in de film, maar welke film was dat, Anne uit Melcelen?
1: Dat was Grease.
0: Ja, zeker. Grease uit 78 met John Travolta en Olivia Newton-John. Is dat jouw ding, zo musicals, Anne?
1: Ja, helemaal. Ik heb twee dochters die musical doen, dus we zijn een heel musical gezin. Ja.
0: Het is een familiedingetje.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Anne, ik heb goed nieuws. Ik heb 4 filmtickets, dus dan kun je het hele gezin meepakken, beter. Ik weet alleen niet of ze op dit moment een musical spelen in de bioscoop.
1: Dat is niet erg. We vinden wel een andere leuke film.
0: Ja, of anders kun je een paar weken wachten en kun je dan gaan. Veel plezier ermee, Anne.
1: Super, dankjewel.
0: Dag.
1: Dag.
0: Even kijken hoe het eraan toe gaat. Op de weg heb ik nog files. Ja, ik heb er nog eentje. Er staat op eentje nog op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-Oost en Merksen moet je er 6 minuten bij rekenen. Dat komt daardoor een ongeval met een vrachtwagen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smit.

Milo hier bij Joe met Howling at the Moon. Vandaag had Anne het geluk aan haar kant, maar ik had echt honderden berichten in de Joe-app. Dus heel wat luisteraars hebben ernaast gegrepen. Maar geen nood, morgen nieuwe kansen. En morgen heb ik weer een nummer dat in verschillende films is gebruikt. Dus dat verhoogt je kansen om het juist te hebben. Dat is dus voor morgen. Voor nu is nog Christina Aguilera en Missy Elliott met Car Wash. En nu Tracy Chapman en Fast Car. You get a

0: zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend,
3: altijd voordelig. Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu Heren sneakers al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

Rod Stewart en Young Turks, zeg, jullie zijn precies een beetje een nieuwsagency op jullie zelf. Want Sammy uit Nienhoven die stuurt in de app Breaking News. Wist je al dat Bonnie Tyler is opgenomen in het ziekenhuis in Portugal? Ja, dat klopt inderdaad. Ze is geopereerd met spoed aan een geperforeerde darm. En ze ligt nu op intensieve zorgen om haar in de hoogte te kunnen houden. En als je denkt, wat zit Bonnie Tyler in Portugal te doen? Wel ja, die woont daar al een hele tijd, die Bonnie Tyler. Zeg, zal dit jaar 20 jaar geleden zijn dat Luke Walter Jr. overleed, de charismatische frontman van het Belgische Blue Blood. Op 18 juni is dat. Die dag gaan we extra veel Blue Blood draaien hier bij Joe. Maar ook nu doen we al een duit in het zakje met deze van Blue Blood. Dit is Hold the Line.

Cyndi Lauper en die heeft er net een reeks concerten op zitten in Las Vegas. Zat daar een residency in Caesar's Palace, zowat het grootste hotel aan de strip. En er gaat nu online een filmpje rond van een nogal onbeleefde bezoeker die haar concert onderbrak door luid te roepen. En Cyndi Lauper heeft die vrouw redelijk kordaat op haar plaats gezet. Ik ben van Brooklyn, schattekke, dus als je niet oppast, kom ik achter je aan, zei ze. Voilà, don't mess with Cyndi Lauper. Mojo nu bij Joe.

0: zometeen bij Joe.
1: Beetje kampvuur vibes met Extreme More Than Words zometeen. En Tante Tina die komt ook nog eens langs.

0: zombie?
1: Ik voel me de max.
0: Wij ook.
2: Altijd als we in de gamma zijn.
0: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
2: Oh my god.
1: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
0: Die zijn nog verbeterd, hè?
2: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
0: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
2: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
2: Ja, ja.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Dit is Zometeen draai ik de nieuwe single van de Rolling Stones. Ja, je hoort het goed. Die mannen zijn terug met nieuw materiaal. En ik wil graag weten wat je ervan vindt. Dat is voor zo. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Julie Isabeau.
5: Goedenavond. Premier De Wever reageert op de heisa rond de illegale Joodse besnijdenissen. Mogelijk bracht een Nederlands koppel vogelspotters het hantavirus aan boord. En CNN-oprichter Ted Turner is overleden. Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van 2 Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij voor de jaarlijkse Holocaust-herdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
6: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk godsdienstvrijheid ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
5: De uitbraak van het hantavirus op een cruiseschip werd mogelijk veroorzaakt door een Nederlands koppel na een uitstapje. Dat melden Argentijnse onderzoekers. Het koppel ging in Argentinië van het schip om vogels te gaan spotten. Daar zouden ze mogelijk in contact zijn gekomen met de uitwerpselen van besmette knaagdieren. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Een van hen zat de dag voor haar overlijden nog in een vliegtuig van KLM. Alle passagiers van die vlucht worden nu op de hoogte gebracht. In de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte, de eerste 24-uur nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
4: Ik heb nog 1 file voor je. Die kun je vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Berchem en Antwerpen-Oost moet je er op dit moment nog 5 minuten bij rekenen.
7: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning. Dit is Joe.
8: Met Stijn Smits.

Daar straks had ik het nog over Pink en dat zij ondanks een nominatie toch niet zal worden opgenomen in de Amerikaanse Rock'n'Roll Hall of Fame. Maar deze man kon de nominatie wel verzilveren. Phil Collins die krijgt dus binnenkort een plaats in de eregalerij van dat Amerikaanse muziekmuseum, de Rock'n'Roll Hall of Fame. Nu, hij stond er al half in met Genesis, maar nu dus ook echt als solo-artiest. Op 14 november van dit jaar, dan is de plechtige ceremonie waarop dat zal gebeuren. Dan gaat hij dus in die Rock'n'Roll Hall of Fame terechtkomen. Zometeen bij Joe, Tina Turner.

Tina Turner en The Best. En of het effectief The Best is, dat wil ik graag van je weten. Maar dan heb ik het niet over Tina Turner, maar wel over de Rolling Stones. Want die gasten die weten van geen ophouden. Die hadden al jarenlang hun pensioen kunnen aanvragen, maar ze stomen gewoon door. Binnenkort komt er zelfs een nieuw album aan. Foreign Tongues zal dat heten. Komt uit op 10 juli. En ook hun overleden drummer Charlie Watts, die zal in beperkte mate te horen zijn op het album. Want er zitten nog een paar opnames in van vlak voor zijn overlijden. Maar ook Paul McCartney, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers, die werkten mee aan die nieuwe plaat. Er is nu ook een eerste single, In The Stars heet die. En ik ga die nu voor de eerste keer hier bij Joe draaien. En ik wil graag weten wat jij ervan vindt. Ik heb een poll klaarstaan in de app. Vind je hem hot, dus heel erg goed, dan druk je gewoon op hot. Of vind je het een not, dus vind je het maar zo-zo of gewoon ronduit slecht, dan druk je gewoon op not. En je mag uiteraard ook gewoon een berichtje sturen in de app. Wat denk je ervan, deze nieuwe van de Rolling Stones, In The Stars? Good time.

Voilà, dat was hem dus voor de eerste keer hier bij Joe. De nagelnieuwe single van de Rolling Stones, voorloper van een nieuw album. In the Stars heette die. En hebben jullie hem hot of not bevonden? Ik zal het zo meteen vertellen, maar eerst even een greep uit de berichtjes die binnenkwamen. Stijn die stuurt: voorlopig loop ik nog niet warm voor het liedje, ondanks dat ik een fan ben. Marianne die zegt: muziek oké, maar de stem is zo hard bijgestuurd. Niemand die Mick Jagger herkent. En ook Karel die stuurt: is dit Mick Jagger? Rita die zegt: helemaal Rolling Stones. Patrick zegt: typisch een Rolling Stones nummer, maar ik vind het echt wel een leuke song. En Bernard die zegt: ik heb hot gestemd, een beetje wennen, maar het komt waarschijnlijk wel helemaal goed. En hebben jullie hem hot bestempeld of not bestempeld? Wel, het is hot geworden. En het is een mooi rond getal. 60% onder van jullie vond hem wel rocken. 40% zegt: ja, niet helemaal mijn ding. Dus de meningen die zijn een klein beetje verdeeld, maar de meerderheid onder jullie die kan hem dus wel smaken, die nieuwe van de Rolling Stones. Zeg, ik woon in Dessel, dat is Graspop Country. Daar zijn ze zo stilletjes aan bezig om dat festival op te bouwen om alle bezoekers en artiesten te kunnen ontvangen. Wie daar ook toe behoort, is deze band, Extreme. Zij staan daar op de zondag van het festival. 21 juni is dat. More Than Words krijg je.

0: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Nog een weekje en dan barst in Wenen het Eurovisie-circus los. Daar zijn nu op dit moment de repetities bezig. En de vraag die veel Eurovisie-fans bezighield was... zal Boy George er ook zijn? Die zingt namelijk mee op het liedje van San Marino. Maar het was lang onduidelijk of hij werkelijk live aanwezig zou zijn... of dat zijn vocals op een tape zouden staan. Dat is iets wat trouwens mag als er niet de hoofdzanglijn is. Maar nu is het duidelijk, hij zal er zijn... want tijdens de repetities stond hij gewoon bij op het podium. Hij komt eraan zo meteen, die Boy George, met Culture Club en Comic Chameleon. Maar eerst nog dansen, dansen, dansen met deze van de Shapeshifters.

volgende week dus te zien op het Eurovisie Songfestival, die Boy George naast de zangeres die San Marino gaat vertegenwoordigen. Ze treden aan in de eerste halve finale, die is nu dinsdag en dat is ook meteen ook de halve finale waarin België zit. Maar heel veel verder dan die halve finale gaan we waarschijnlijk niet geraken, want we staan bij de boekmakers op de 28e plaats van de 35 deelnemers. Helemaal onderaan staat Azerbeidzjan, dus het kan nog net iets erger dan België. Als je wil meestemmen met de One Hit Wonder Battle, als je dus wil bepalen wat er straks te horen zal zijn hier bij Joe, dan haal je nu al best de Joe-app boven, want die komt eraan, die One Hit Wonder Battle. Maar eerst nog de kreuners. Maak me wakker.

0: En als je zo stilletjes aan in slaap aan het dommelen was, dan maak ik je nu inderdaad graag wakker. Niet voor je gaat, maar wel voor de One Hit Wonder Battle. Want belangrijk, dit is weer het moment om je stem te laten gelden.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: Want gaan stemmen met de verkiezingen, ja, dat is dan voor velen weer echt een opgave en iets wat ze tegen hun goesting doen. Maar je hebt ook plezante verkiezingen. Bij Joe hebben we er elke avond zo eentje, want je kunt hier elke avond kiezen tussen twee One Hit Wonders. Zo van die artiesten die misschien wel veel nummers hebben gemaakt, maar toch met maar één nummer in de hitlijsten zijn beland. En jullie hebben een lot in handen in de Joe-app, want jullie bepalen met één vingerbeweging wie er een extra stem krijgt en zo misschien wel de overwinning in de wacht kan slepen en daarmee een draaibeurt op Joe wint. Vandaag gaat het tussen deze twee.

0: John Miles die heeft natuurlijk veel nummers, maar hij heeft maar één echte hit. Het nummer is wel twee keer in hitlijsten beland. Eén keertje in deze originele versie in 76. En dan ook nog eens in 2009 in de versie van Silver, met toen de zoon van John Miles aan de gitaar. Kun je dus voor stemmen of je gaat voor deze? Maar dat wordt geen gemakkelijke, dus elke stem gaat tellen. Boston, dat waren natuurlijk Amerikanen die gewoon uit Boston kwamen. Soms moet je het niet verder gaan zoeken dan dat. Ook zij maakten veel songs, maar slechts één hit. Oh, het is nu al spannend, ik zie het al. Het is nek aan nek. Dus elke stem die gaat ertoe doen. Haal je Joe boven en kies mee John Miles of Boston.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.

Blijft toch ook wel een heel schoontje deze. Louis Capaldi en Someone You Love. Het was spannend. Het was echt heel spannend. En ik zeg altijd, je moet zeker meestemmen. Want het komt soms op enkele stemmen aan. Enkele zal het nu vandaag misschien niet gescheeld hebben. Maar enkele tientallen toch wel. Want het was nek aan nek. 57% voor de winnaar. En 43% voor de verliezer. Dus dat scheelde niet zo heel erg veel. Dus je ziet, als je je favoriet naar de overwinning wil stemmen. Dan moet je gewoon elke avond die moeite doen om de Joe-app boven te halen. En even aan te tikken wat jouw favoriet is. Maar voor wie zijn jullie nu gegaan? Voor John Miles met Music? Of voor Boston met More Than A Feeling? 57% tegenover 43%. Dus wat is het geworden? We gaan eens luisteren. Ah, het Night of the Proms momentje. De winnaar van de One Hit Wonder Battle vandaag. John Miles en Music.

Sister Sledge en Frankie, dat is nog een productie van Nile Rodgers van Chic. En die komt binnenkort weer naar ons land, die Nile Rodgers. Hij gaat namelijk een optreden geven op een festivalletje dat de Amerikaanse ambassade organiseert om 250 jaar Verenigde Staten te vieren. Aan de vooravond van de 4th of July gaat dat zijn, de Amerikaanse feestdag. 28 juni zal dat zijn in het Jubelpark in Brussel, een weekje voor de 4 juli dus. Zometeen hier bij Joe het nieuws van 9, nu eerst nog Meccano.

0: zometeen bij Joe.
1: Stripje Lady Gaga, dat kan nooit geen kwaad. Bad Romance komt eraan. En ook deze leuke van de Fine Young Cannibals krijg je nog. En straks gaan we weer graven in de hitgeschiedenis. Deze keer gaan we in het hitarchief naar 1977. Ongetwijfeld stond ABBA toen op nummer 1. Of dat ook werkelijk zo is, dat hoor je straks. Eerst nog nieuws van 9, dat krijg je van Julie Isabo.
2: Goedenavond. De Hanta Cruise is op weg naar Tenerife. Ook bij De Lijn is er volgende week hinder. En CNN-oprichter Ted Turner is overleden. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Het schip lag eerst nog voor de kust van Kaapverdië. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn van boord gehaald en worden met het vliegtuig naar Nederland gebracht. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen, waaronder twee Belgen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
3: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
2: Ook bij De Lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams bij De Lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website en in de app. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. In de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte. De eerste 24-uur nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
0: Stel je reisgezelschap samen en Joe stuurt je op een onvergetelijke trip. Nooit gedacht, toch gedaan. Morgen vanaf 4 uur bij de Kok en de Koning. Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

John Farnham en You're the Voice hier bij Joe op de woensdagavond. Zeg, afgelopen maandag was er het Met Gala in New York. Dat is zowat het Matthew Vu-feestje voor alle celebrities. Maar even opvallend, als de namen die er wel waren, zijn ook de namen die er niet waren. En een van de meest in het oog springende namen van wie er niet was, is deze Lady Gaga. Iemand die qua opvallen op rode lopers toch echt weinig lessen te krijgen heeft van eender wie. En ondanks het feit dat ze weer in de picture staat door de muziek die ze maakte voor de film The Devil Wears Prada 2, was ze niet te zien op de rode

In een paar minuten duiken we weer even diep in het hitverleden, want we gaan naar 1977. Dat was het jaar dat we op tv voor het eerst konden kijken naar een tv-serie over stoere politieagenten op motoren die de wegen in Los Angeles veilig probeerden te houden. Quizvraag van de dag. Hoe heette die flikkerserie ook alweer met die motards erin? Kleine tip, je kon de naam van de serie ook eten. Smakelijk. Het antwoord krijg je zo meteen. Eerst de Fine Young Cannibals.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.

0: Nederland bracht wel wat meer voor dan alleen maar Golden Earring, Shocking Blue of Anouk. Want ook deze kwamen van bij onze noorderburen. Ten Sharp en You.
1: Het hitarchief.
0: En voor het hitarchief laten we ons vandaag terugflitsen naar 1977. Dat was het jaar dat in Nederland een trein werd gekaapt. Die kaping duurde 3 weken, maar kwam wel tot een bloedig einde waarbij niet alleen 6 kapers, maar ook 2 passagiers om het leven kwamen. En 1977 was ook het jaar dat we op tv voor het eerst konden kijken naar chips. Een serie over agenten op een motor, een soort van Amerikaanse zwaantjes. Nathalie, Shirley, Peter, Inge en Marcel, Barbara en nog een hele berg anderen die wisten dat onder andere.

0: Magda uit Zottegem die stuurde ook nog superknappe mannen. Ik dacht Eric Estrada. Inderdaad, die speelde daarin mee, Magda. En ook Veronique zegt superknappe motards. Ook al was ik pas 3 jaar. Dat heet vroeg rijp, Veronique. Ik moet mijn quizvragen duidelijk wat moeilijker maken, want ik ben echt 5 minuten bezig geweest met de virtuele medailles uit te delen in de Joe-app. Enfin, hoe zat het met de muziek toen in 77? Wel, dit was de top 3 van 6 mei van dat jaar.
1: Nummer 3.
0: Dana, dat is een Ierse die in 1970 nog het Songfestival won met All Kinds of Everything. Later ging ze ook nog in de politiek, maar in 77 was ze nog gewoon een zangeres en scoorde ze met deze Fairy Tale.
1: Nummer 2.
0: Smokey, die Britten kennen we toch vooral van Living Next Door to Alice, maar ze hebben nog zo van die vergeten hits, zoals deze Layback in the Arms of Someone stond toen op nummer 2. En dan de...
1: Nummer 1.
0: Was een hele mooie toen op 1 op 6 mei. Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: dat vind ik zo'n plezante. Denise Williams en Let's Hear It For The Boy. Er staat nog één file op onze snelwegen. Die kun je vinden op de E17 richting Antwerpen. Tussen Destelbergen en Beervelden moet je er op dit moment 12 minuten bij rekenen.
1: De beste zijn de beste.
0: Het is 9:30 en dan gaat er altijd, ja, inderdaad, een alarm af hier in de studio. Want dan detecteert het uitzendsysteem dat er nog een gat in mijn playlist zit. En dat gat, dat moet dringend gevuld worden. Want anders gaat dat alarm nog eens af en dat doet zeer aan mijn oren. Wat is de perfecte plaat om straks af te sluiten? Dat is de vraag die ik graag aan je voorleg. Wat wil je horen hier op Joe zo vlak voor het nieuws van 10 uur? We hebben daar straks al de nieuwe single gehad van de Rolling Stones. Dus misschien wil je graag een oude van de Rolling Stones of iets van ABBA of Bruno Mars of The Golden Earring of Queen of Anita Meijer. Ik zeg maar wat, alles kan en alles mag. Laat je suggesties maar komen in de show.
1: De beste zijn de beste.

0: Binnen 2 weken, op 20 mei, dan wordt ze 80, deze Cher. Je kreeg ze nog eens met Love and Understanding. Ik ga een moeilijke taak hebben, want ik heb al heel veel supergoeie suggesties binnengekregen voor de lestes en de beste.
1: Bist alles was ik habe auf der Welt.
0: Want ja, wat moet je kiezen als je platen als deze binnenkrijgt? Heerlijk, Johan uit Deinze vraagt Doe van Peter Maffay. Oh, Johan, dat is een hele leuke. Die pak ik zeker alvast mee. Berlaren die zit lekker op zijn trekker en die stuurt Creator and Impossible Brutality mag je waarschijnlijk niet draaien op Joe. Goh Stijn, we zijn Graspop niet. Maar hij wil dan deze in de plaats. Bob St. Clair en World Hold On, ook die zet ik bij op mijn lijstje hoor Stijn.
2: I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
0: Els uit Castellet, die gaat in de tuin van het Witte Huis zoeken. Lynn Anderson en Rose Garden wil zij graag horen. Carlien uit Gingelom die stuurde in de job. Ik weet niet of jullie het kunnen draaien, want ik hoor het bijna nooit op de radio. Maar Spread Your Wings van Queen is zo'n mooi nummer. En het zou fijn zijn, want als ik het zo meteen kan horen wanneer ik na mijn late shift naar huis rij. Ik heb het gevonden, Carlien, dus we hebben het wel degelijk in ons systeem zitten. Veronique, die gaat voor Gold Band met Dit is een noodgeval voor de oortjes en al het slechte nieuws in de wereld. Dat is inderdaad een mooie boodschap. Ik pak ze allemaal mee. Ik heb zelfs nog meer dingen binnengekregen, dus ik weet nu al niet te kiezen. Maar als je denkt...

0: avond van de filmmuziek. Nu zaterdag in de AFAS Dome, want dit komt natuurlijk uit de tegelijknamige James Bond film. En over James Bond gesproken, de filmmaatschappij heeft bekendgemaakt dat ze mikken op de lente van 2028 om een nieuwe James Bond uit te brengen. Je kreeg een View to a Kill.
1: De beste zijn de beste.
0: En dat was wederom geen slecht plaatje, maar het is niet het allerbeste plaatje van de hele avond, want daarvoor moet ik naar Boer Stijn. Goedenavond, Boer Stijn.
2: Goedenavond, naamgenoot.
0: Maar, ja, inderdaad, ja. Die boer dan niet, maar Stijn dan wel. Vind je dat erg als ik dat zeg? Stijn, Boer Stijn, of ben je een landbouwer? Want dat ligt soms gevoelig.
2: Voor mij ligt dat niet gevoelig. Okay. Boer is geen scheldwoord.
0: Oké, nee, dat is zeker niet. Want jullie zorgen natuurlijk voor belangrijke dingen, namelijk eten. Want wat teel jij, of ben je een hoe noemen ze dat, een beestenboer?
2: Ik ben melkveehouder, inderdaad.
0: Ah, ja.
2: Maar nu ben ik op de trekker aan het ploegen voor mais.
0: Mais zaaien. Ah ja. Hoe is de toestand van de grond, Stijn? Want volgens mij is het droog.
2: Het is droog, maar nog vochtig genoeg om het zonder al te veel stuiven te krijgen.
0: Dus je ziet het nog zitten?
2: Ja.
0: En wanneer is dat dan oogsten? Dat is in het najaar dan? September?
2: September, oktober.
0: Ja.
2: Afhankelijk van de rijpheid.
0: Ja. En wat voor beesten heb je dan? Zijn het koeien of varkens?
2: Ik melkkoeien, hè.
0: Melkkoeien? Ja. Ah, oké. Okay. Goed, melkkoeien. Prima. Dus melken moet je dan ook nog doen?
2: Ja. Ik heb juist gedaan van over een uur. En dan ben ik op de tractuur gesprongen om te beginnen ploegen.
0: Oh,
2: tot
0: een
2: paar uur of 12.
0: en om hoe laat moet je er dan terug uit?
2: Om 6:30 gaat de wakker weer.
0: Oh my god. Stijn, veel respect voor een job als die van jou. Laat ik dan in ruil voor al dat goede werk dat je verricht op het land een plaatje draaien. Jij was die dat die plaat van Creator wilde horen. Ja, dat is iets voor Graspop, denk ik. Niet zozeer voor een job. Ga je dan naartoe, naar Graspop? Is dat uw muziek?
2: Ik kan de muziek wel appreciëren, maar ik ben niet de persoon om ergens naartoe te gaan eigenlijk.
0: Nee. Dus, maar je had ook wel een tweede suggestie doorgestuurd. Dat is iets wat we wel kunnen draaien. Ja. Namelijk Bob Sinclair. Ja. Maar dan gaat je muzieksmaak wel alle kanten uit dan.
2: Dat doet mij wat denken aan mijn uitgangsleven. Dat is van 2003 tot 2013 ongeveer. Dus als ik niet mis ben, moet dat ergens tussen
0: gevallen. Ja, zeker. Want je bent nog een jonge boer, hè? Je bent 36, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oké. Hey, Stijn, ik ga daar op de trekker voor wat goede party vibes zorgen in de vorm van Bob Sinclair. Nog een hele fijne avond, slaap wel en morgen veilig weer op, hè? Dag, Stijn.
2: Oké, dank u wel.
1: Tot de volgende. Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen weer het zen-momentje van de dag. Joe Easy komt eraan met Beyoncé, Clouseau, Bruce Springsteen en ook nog Madonna. Het is 1 over 10 ondertussen. Nieuws krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Trump is positief over een mogelijk akkoord met Iran. Israël valt Beirut aan en de Hanta-cruise is op weg naar Tenerife. De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of ze effectief een akkoord bereiken. En Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Israël viseerde naar eigen zeggen een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Hij zou zijn omgekomen. En het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn ook zo'n 150 mensen, onder wie 2 Belgen. Op Tenerife zouden ze dan allemaal een medisch check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
2: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
1: Er werden ook 3 opvarenden geëvacueerd. De eerste vlucht is geland in Nederland. Aan boord zat minstens 1 passagier die mogelijk besmet is. Het andere vliegtuig staat vast op de Canarische eilanden door een technisch probleem. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week wordt het droger, zonniger en wat warmer.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of ze effectief een akkoord bereiken. De overige passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, zouden maandag geëvacueerd worden. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Het schip zou zaterdag al aankomen op het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Zij krijgen eerst een medische check. Daarna kunnen ze terugkeren naar hun thuisland. De passagiers mogen in ieder geval niet van boord, tot hun vliegtuig er is. En in ons land werkt defensieminister Theo Franke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet, buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd. Iets tussen vredestijd en oorlogstijd waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
2: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
1: Ze zouden onder meer ook de media kunnen gebruiken om boodschappen te verspreiden. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
2: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
1: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francken aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
3: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen, om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden, zoals bloed, plasma, organen, als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
1: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.